0: Harry Styles, American Girls bij 3FM.
1: Jasper Schrijvers.
0: Oh, bijna weekend. Nou, misschien heb je wel leuke plannen.

verrassing naar een nachtje weg en is op zoek naar een leuke activiteit in Gent. Alle tips zijn welkom. Oeh, Gent, je kan daar lekkere biertjes drinken. Ik ben er één keer geweest, maar heerlijk. Martijn die is vanmiddag gaat hij naar de Efteling toe en daar heeft hij heel veel zin in. Nou, dat snap ik ook wel. Hoe je erbij zit, wat je ook aan het doen bent. Je bent welkom via de NPO Luister app om met je te chatten. Vind ik super gezellig. En ik heb even een specifieke vraag voor je die je kan even invullen in de NPO Luister app. Want welk liedje wil je horen? Is er een liedje wat ik voor je kan draaien? Laat het even weten via de NPO Luister app en ik draai hem over 5 minuten voor je.

0: Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Je hoort hem bij 3FM. Je kan even laten weten welke track je wil laten horen via de NPLizer-app. Krijg iets binnen van Martijn. Even terugbellen hoor.
2: Ja, maar

Wat een fucking goede voice, bro. Oké, dan die niet. Ik zie ook nog een verzoekje van Edwin binnenkomen. Misschien kunnen we Edwin even bellen. Die wil ook Oasis horen. Eigenlijk moet je wel opnemen als je een nummer wil horen op de radio. Dat is wel een beetje de ding.

0: Ja, het ding is, je moet je telefoon opnemen. Want anders draai
1: je. De persoon die je belt is niet beschikbaar. Ah, laat een bericht achter na de toon.
0: Ja, neem je telefoon op bod. Even kijken, want Piet die heeft ook een goede track die hij aanvraagt. De opposite namelijk. Met

0: Goeie avond met Piet.
1: Hey Piet, met Jasper, 3FM.
0: Hey, leuk.
1: Ga je lekker?
0: Ja man, ik ga heerlijk. Ik kom net terug van mijn werk en...
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik werk in een magazijn op de heftruck bij een transportbedrijf. En ik rij ook regelmatig buiten op een rangeertrekker. Maar vandaag heb ik binnen gereden op de heftruck.
1: Lekker zeg. En nu heb je weekend?
0: Nee, ik moet nog morgen werken. Dan zaterdag nog, dus nog 2 dagen en kan ik lekker chillen.
1: Oké, lekker zeg. Oké, je wil de opzet horen?
0: Ja.
1: Ga ik voor je draaien, man.

Sabrina Carpenter, Espresso bij 3FM. Hey, stel je voor, je vliegt naar de andere kant van de wereld om het Nederlands elftal te zien spelen. Je staat daar met een biertje in je hand in het stadion. En ineens, midden op het veld, is daar... Orgel Joost.

0: heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Adolescent Adolescent bij 3FM. Ja, verliefd worden is vaak het makkelijke deel. De echte uitdaging is jezelf afvragen of die ander het ook voelt. En daar gaat de nieuwste van Steve Lacy over. De feeling gaat over de onzekerheid die ontstaat als je iemand leuk vindt. Voelt die ander hetzelfde of ben je de enige die er zo mee bezig is? Ja, ik ga eerlijk met je zijn, dit nummer raakt me wel. Want op dit moment ben ik ook met iemand aan het daten. En nou, laat ik het zo zeggen, ik heb niet altijd het gevoel dat ik precies weet waar ik aan toe ben. Dus ik herken het gevoel van Steve Lacy wel. En je hoort het ook in zijn stem, die twijfelt terug. Hè. In de complete klinkt hij nog rustig, maar in het refrein gaat hij wat hoger zingen. Klinkt hij wat kwetsbaarder, alsof hij zingt... Ja, ik weet niet of je me leuk vindt, maar ik hoop het. Ik hoop het. Het is nieuwe muziek op 3FM. Ik hoop dat jij er ook van gaat genieten. Steve Lacy, The Feeling.

0: gebonds.
1: Sommieun, Dark Before the Dawn bij 3FM. Hey, kijk jij vaak in de spiegel? Ik moet zeggen, ik vind het wel belangrijk dat mijn haar goed zit. Dus dat check ik vaak wel even in de spiegel. Maar ik ben niet zo ijdel als Princess Superstar. Ik vind in het nummer zingt ze namelijk alleen maar over hoe perfect ze wel niet is. Nou, we weten in ieder geval dat we haar geen complimentjes meer hoeven te geven. Anders wordt dat ego alleen nog maar groter.

0: 3FM.
1: 3FM. Podcast.
2: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
3: Totaal niet, nee.
2: En het nieuws kijken op tv.
4: Ja, dat gaat heel ver terug.
2: Maar wil je wel weten wat er speelt?
5: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
2: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app

0: Drie uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: BNN Varen.
1: Jasper Schrijvers.
3: Ja, een hele goede nacht. Samen komen die laatste uurtjes van de nacht door met zometeen MGMT Kids. Eerst Bruno Mars. I just...

Kids bij 3FM. Sommige dromen die durf je bijna niet te hardop uit te spreken. Serious Request. Nou, gisteren werd bekend dat het glazen huis van 3FM Serious Request in Arnhem staat. En ja, meteen was ik gewoon weer even die kleine Jasper. Zo'n jochie dat in december naar het glazen huis keek en dacht... Dat wil ik ook ooit, dat wil ik ook. En niet per se om beroemd te worden, niet om op televisie te komen... maar gewoon onderdeel zijn van iets dat groter is dan radio. Hè? Een week waarin we met het hele land samenkomen voor mensen die het nodig hebben. Met dit jaar ook echt een supermooi doel. We gaan geld ophalen voor slachtoffers van de Brandstichting. En mensen wie hun leven in een paar minuten volledig op hun kop werd gezet. En ja, ergens is het gek, want ik werk mezelf ook gewoon bij 3FM. In de nacht, ja, oké, in de nacht. Maar zodra Serious Request eraan komt, dan voel ik me gewoon weer dat kind wat naar het glazen huis kijkt. My love is what you'll find. Dit jaar dus, 3FM Serious Request in Arnhem voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Je bent erbij als je 3FM aan hebt staan. Zometeen Pommelien thuis, eerst Free Your Mind.

Het is een lange, slungelige gast, komt een beetje verlegen over. Maar hij kan dus iets wat weinig artiesten kunnen. Want in Nederland is er een groot probleem met poppodia. Misschien heb je het zelf ook wel eens gemerkt. Maar er wordt ongelooflijk veel geluld door concerten heen. Ik weet niet, op de een of andere manier zijn Nederlanders zo dat we gaan praten door concerten. Maar Tommies, die kan een hele zaal stil krijgen. Hij stond maandag in een uitverkochte Melkweg en liedje voor liedje wist hij de zaal stil te krijgen. Hij heeft echt een verhaal te vertellen over moeilijke relaties, mentale problemen. Maar na elke tune veranderde de stilte in een oorverdovend applaus. Superster Tommies!

0: Je maakt kans op een 3FM fanpakket. En daar hoef je niks voor te doen. Behalve je mond houden. We spelen Zeg je niets, dan win je iets.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo,
0: dit is Jasper van 3FM.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, hey. Je zit in het spelletje.
1: Ken je dat? Welke spelletje?
0: Je zit in Zeg je niet, dan win je iets. Hallo?
1: Ik mag toch niks zeggen?
0: Dat klopt. En dat heb je zojuist wel gedaan.
1: Ja, je zegt hallo.
0: Ja. Nee, sorry. Ja, ik moet je een beetje uit de tent proberen te lokken natuurlijk. Hey, ik ga je een supermooie mooie nacht wensen.
1: Ja, heel erg bedankt. Dank je wel. Ja, jij ook, ja?
0: Oké, doei.

FM. Goedemorgen. Goeienacht, wat het voor je is. Hopelijk zit je er lekker in. En misschien ga je zo meteen wel het WK voetbal kijken. Ja, het is echt een bizar tijdstip, maar zo meteen over ongeveer 20 minuten begint de wedstrijd Tsjechië tegen Zuid-Korea. Om 4 uur begint die. En heel eerlijk, ik heb hem bij mijn WK-pool op gelijkspel ingevuld. Want ik heb geen idee wie er beter is. Ik weet ook niet wat jij vindt. Maar ik wil er eigenlijk even een muzikale strijd van maken. Ik heb een nummer gepakt uit Zuid-Korea. En ik heb een nummer gepakt uit Tsjechië. En één van die twee gaan we draaien. En zo bepalen we de winnaar. Wordt het Zuid-Korea of wordt het Tsjechië? Voor Zuid-Korea was het makkelijk kiezen. Ik heb gekozen voor BTS. Wil jij BTS horen? Baby, I just swim. Wanna fall in love your skin. Swim. Ja, of ga je voor Tsjechië? Stretch.

Robin Zoet met KDO. Wat wil je horen? Laat het even weten. Ga je voor Zuid-Korea met BTS of ga je voor die funky plaat van Robin Zoet? Laat het weten via de NPO Luister app.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij 3FM. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker brood aan het bakken?
1: Zeker wel.
0: Wat zit er in de oven?
1: Wit brood, bruin brood, volkoren. En straks gaat de andere oven vol.
0: Oh, lekker joh. Dat wil je eigenlijk gewoon zelf toch allemaal opeten? Of doe je dat ook?
1: Nou, niet allemaal. Wel een gedeelte.
0: Nee, oké.
1: Klein gedeelte.
0: Oké. Hey, en over een kwartier begint ook de wedstrijd Tsjechië tegen Zuid-Korea. Volg je de WK een beetje?
1: Nee, in de zin totaal niet.
0: Oké. Oké, dus je gaat geen enkele wedstrijd kijken? Ook ga de Nederlands elftal?
1: Nee, we zijn aan het werk.
0: Ja, oké. Oké. En is het dan moeilijk om jezelf ervoor af te sluiten dan? Want overal is WK, overal is oranje.
1: Nou ja, kijk, met de bakkerij hebben we natuurlijk wel oranje gebak. Dus dan commercieel is het wel aantrekkelijk.
0: Oh ja, en doe je ook...
1: Voor de rest interesseert me niet.
0: Tompoesje, oranje tompoesje.
1: Oranje tompoes, voetbalgebak, van alles.
0: Oh, wat lekker man. Oh, god, ik moet een keer langs die bakkerij van jou, want het klinkt wel echt super, super lekker. Oké, ga ik een keer doen. Hey, je kon kiezen net tussen BTS of Robin Zoet. Dat is, ja. Robin Zoet komt uit Tsjechië, BTS komt uit Zuid-Korea. We hebben er even een muzikale battle van gemaakt. Ik had eigenlijk verwacht dat iedereen op BTS zou stemmen, omdat het Robin Zoet best wel funky is, een beetje onbekend en een beetje raar, maar de meeste stemmen zijn gevallen op Robin Zoet. En jij hebt er ook op gestemd?
1: Ja, zeker wel.
0: En waarom?
1: Nou, alles beter dan BTS.
0: Oké. Dan hoop ik dat je dit ook beter vindt. Het is
1: automatisch.
0: Even knallen, muziek uit Tsjechië. Even wat anders, maar wel vet. Robin Zoet.

misschien leuk voor de verlanglijst. Je kan erop stemmen, 3fm.nl/verlanglijst. Je hoorde Robin Zoet met KDO. Het is een nummer 1 hit uit Tsjechië. Dus Tsjechië zometeen gaat waarschijnlijk winnen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, you're the repeated bij 3FM. Ik ga zo voetbal kijken, want zometeen om 4 uur is de wedstrijd Tsjechië tegen Zuid-Korea. Jelle, wat ga jij doen zo?
1: Ik denk met jou meekijken.
0: Oh. Ja, en radio maken toch?
1: Oh, dat moet ik ook doen.
0: Ja. Zometeen Jelle Hofhek met de allervroegste ochtendshow van heel Nederland.

0: 3FM met de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen Narka en American Cars. Ook Dua Lipa is voor je onderweg.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. NTR. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, het is 3FM bijna luistert. Ik heb Noah Kahan voor je meegenomen. American Cars ga je zo horen ook. Dua Lipa, Houdini en Bebe Rexha na Imagine Dragons. Dit is Radioactive.

Een hele goede morgen. Mijn naam is Jelle, op de plek van Sebastiaan Okhuizen. Op deze vroege vrijdagmorgen. Het is de laatste dag voor het weekend. Het is bijna weekendvrijdag. En je hoort het aan alles hoor. Zometeen Noah Kahan voor je. Ook Dua Lipa is voor je onderweg. Houdini. En ik wil even... Ik wil heel vrolijk opstaan met je hoor, maar even zeuren over de post toch? Want er is niets zo irritant als je post verwacht, maar dat die maar niet bezorgd wordt. Dat het een week duurt of zo voordat die in een brief aankomt. Nou, geen zorgen, het kan altijd extremer. Een man in Groot-Brittannië die bestelde het tijdschrift Mother and Baby. Deed hij toen zijn vrouw in verwachting.

0: van hun zoon. Nou, en afgelopen week kreeg hij het tijdschrift op de deurmat. Zo'n 19 jaar na geboorte van zoon Lief. Dat kind woont inmiddels trouwens al volledig op zichzelf. Is volwassen. En ik vermoed dus dat ze dat tijdschrift niet meer zo heel hard nodig hebben. Als je dat zo hoort, dan is 3 dagen vertraging op die ene brief nog... nog best oké, okay, toch?
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Noah Kahan, American Cars.
1: Met 3FM ontdek je nog...

0: op 3FM, Jorde Houdini. Zorg ervoor, als je nog single bent, dat je een partner krijgt die zo verliefd is als Alex Warren is op zijn vrouw Cover. Ja, ik vond dat zo lief. Laatst was zijn vrouw jarig en een van de cadeaus die ze van hem kreeg was een tekst. Nou, als je het leest, dan smelt je echt weg. Hij schreef namelijk: het is de verjaardag van mijn vrouw en ik vind het moeilijk om in woorden uit te drukken hoe je mijn leven hebt veranderd. Zonder jou was ik nog steeds een of ander dakloos kind dat niet echt iets had om voor te leven. Niemand geloofde in mij, maar jij wel. Ik wil je geen al te klef bericht van maken en verpesten wat ik in je verjaardagskaart heb geschreven, dus ik laat het hierbij. Ik ben zo blij dat je bestaat. Ik ben zo blij dat ik je heb gevonden. En ik zal voor altijd actief mijn best doen om 3:00 s'nachts de toiletbril omlaag te doen, zodat je er nooit meer invalt. Toch een lief gebaar, hè? Ook dat laatste stukje over die toiletbril. Ik denk dat veel vrouwen daar alleen maar van kunnen dromen. Alex Warren, Fever Dream, hoor je over 3 minuten na Public Enemy.
1: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

Feel It Still. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Sebastiaan Okhuizen. Ik vind het altijd leuk om te horen wat jij aan het doen bent zo op deze vroege vrijdagochtend. Kun je me even laten weten via de NPO Luisterapp. Ga ik de muziek voor je aanpassen? Zometeen Antoon, de enige, de 3FM Mega Hit van deze week, ook somber is voor je onderweg. En George Ezra.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

mijn naam is Jelle, op de plek van Sebastiaan Okhuizen. En ik dacht, ik vind het wel gezellig om deze vroege ochtend samen door te brengen. Dus ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Ik zie Willem in de NPO Luister-app die zegt... Goedemorgen, vroeg opgestaan voor het laatste dagje werk. En dan een maand op vakantie naar Japan. Wat een lekker vooruitzicht.

0: George Ezra op 3FM. Jordan Shotgun. Al jouw favoriete artiesten van dit moment, dat wil ik zeggen, zijn fan van de vrouw die ik nu voor je ga draaien. Dan heb ik het over Def, Bente, Jet van der Steen, Sef en jij over 3 minuten ook.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen waar ik gewoon heel vrolijk van word. Dus ik wil jou er heel graag aan voorstellen. Het is knallen, het is schreeuwen, het is een vrachtwagenlading aan energie die je nu gaat krijgen. Ik kan je vertellen, als je net wakker aan het worden bent, dan ben je zometeen helemaal wakker. En als je in de dippie zit, omdat het einde van je nachtdienst toch wel heel erg in de buurt komt, dan ben jij volledig uit die dip zometeen. Het is nieuwe muziek van Ida op 3FM. Dit is Ik heb er geen zin in.

hoorde Don't Delete the Kisses. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Sebastian Okhuizen. En ik heb een partijtje muziek voor je meegenomen. Zometeen de Bouwsa, Magnetic, ook Linkin Park en Jay-Z. Numb Encore ga je horen. En over 3 minuten Justin Timberlake, Rock Your Body. Eerst even dansen met Kiki. Dit is Getting Ready for the Party.

0: met 3FM. Zometeen die nieuwe Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ook Linkin Park is voor je onderweg.
1: Hitje en Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofvink.
0: Goedemorgen. Het is lekker opstaan met de muziek van 3FM. De allermeeste muziek voor jou vroege ochtend. Zometeen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ook Jessie J na de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Door de Numb Encore op 3FM.
1: Jelle Hofink.
0: Goedemorgen, vrijdagochtend. Mijn naam is Jelle op de plek van Sebastiaan Okhuizen. Wat ben je aan het doen momenteel? Waarom ben je al zo vroeg wakker op deze laatste dag voor het weekend? Vind ik altijd leuk om van je te horen. Sowieso gezellig om samen op te staan. Pak die NPO Luisterrap er even bij. Ja, laat even van je horen. Vind ik altijd leuk. Ik wil zo heel even met je terug naar gisterochtend. Ik weet niet of ik nog moet uitleggen wat er gisterochtend is gebeurd, maar... Nou, ik heb nu alweer voorpret voor december. Wil ik zo meteen even met je over hebben. Na de nieuwste van Taylor Swift. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: dan op 3FM, you're the Serotonin Moonbeam.
1: 3FM.
2: Serious Request.
0: Is het nou eindelijk al bijna december? Oh, wat heb ik er zin in. Gisterochtend maakten Barend, Mart en Sophie vanuit een rijdende bus een speciale ochtendshow om het doel en de stad van 3FM Serious Request 2026 bekend te maken. We komen dit jaar in actie voor de Nederlandse Brandwondenstichting. En na 2,5 uur te rijden met die bus stapten Mart, Sophie en Barend de bus uit. En toen zagen ze...
3: Ik zie iemand met een... Ik heb geleerd een keten.
4: Een hele mooie keten.
3: En als we deze persoon zien, dan weten wij in welke stad we zijn.
5: Oké, dames en heren. We gaan bekendmaken. 3FM Serious Request editie 2026. Vindt dit jaar plaats in, jawel, Arnhem!
6: Arnhem, laat je horen!
4: Nou, hier kan het wel gaan gebeuren. Ik zie veel ruimte, ik zie een gigantisch plein en vooral inderdaad een hele vriendelijke burgemeester.
5: Burgemeester, fijn dat we er mogen zijn.
6: Welkom in Arnhem.
4: Heel goed. Dank u wel. We hebben te maken met burgemeester Marcouch. Spreek ik het goed uit zo?
7: Fantastisch, heel goed.
0: 3FM Serious Request 2026 komt dit jaar vanuit Arnhem in actie voor de Nederlandse Brandwondenstichting. En het mooie is... Die actie die kun je nu al online aanmelden. 3FM.nl voor alle informatie.

Sam Fender. Samen met Olivia Dean. You're the rain me in op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Sebastian Okhuizen. Die hoor je zometeen bij de 3FM ochtendshow. En ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen. Zometeen Rosalia La Perla komt eraan. Ook Tears for Fears is voor je onderweg. Everybody wants to rule the world. En eerst een nummer wat ik alleen vanwege de titel al heel leuk vind. Ik bedoel, hoe vaak kan ik dit nou zeggen? Fat dog, dit is Go Fuck Yourself.

Jazz op 3FM. Je hoorde Everybody Wants to Rule the World. Het is vrijdagochtend, het is 5:30. Ben jij al een beetje wakker? Zo nee, heb ik echt een wondermiddel voor je. De

Backstreet Boys en I Want It That Way. Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Wordt het optie A, Martin Solveig en Dragonet Hello? Of optie B, The Backstreet Boys, I Want It That Way? Laat van je horen. Stuur even A of B.

Niels. Moeilijke vraag op deze vrijdagochtend. Waar zing jij het allerlekkerst op mee? Solveig en Dragonette, Hello of

0: Danielle. En ik denk, als ik het zo hoor, dat ik ook een stem voor Edmund mag noteren.
1: I just say hello, hello. Friday again, Saturday, Sunday, what? Lekker 3FM luisteren.
0: Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat deze het moet worden. Martin Solveig, Dragonhead, nu op 3FM. Dit is Hello.

0: Weekend op 3FM, In Your Eyes. Ik ga je wat laten horen en ik ben benieuwd of jij kan raden wie dit is.
1: Dit zijn nu 4 kipjes, maar dat worden er hopelijk veel meer. En ik wil binnenkort koeien kopen. En het liefst in de toekomst ook nog varkens en schapen en geiten en noem het maar op. Give it from-

Fontaine's DC op 3FM. You're the favorite. Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Zometeen hier de 3FM ochtendshow met Wijnand en Sebastiaan en jouw kans op een airfryer.

0: met Wijnand en Sebastiaan en ook muziek van Nothing But Thieves. Evolution komt eraan.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
13: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
14: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: is op de vrijdag van 3FM. Het wordt nu een hele gekke escape room, hè?
1: Hoezo?
0: Geen Jamie op vrijdag.
1: Nee, dat klopt.
0: Dan Barend, maar vandaag geen Barend.
1: Dus ik ben gevonden met de blacklight.
0: Het is Sebastian Okhuizen, deze show.
1: Morgen.
0: Gelijk goed nieuws zometeen.
1: Jazeker, want binnen nu en na een kwartier gaat eigenlijk die eerste airfryer er al uit van vandaag.
0: Lekker zeg.
1: Air Friday!
0: Hoe die eruit gaat, je gaat...

0: Yes, yes. 13 over 6 op de vrijdag van 3FM.
1: Air Friday!
2: Bijna weekend vrijdag!
0: En zo is het Okkie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wijnand.
0: Sebastian Okhuizen, normaal hoor je hem overal en ergens in de programmering van 3FM. Ja, het is een soort van... Het is echt... We hebben net over een escape room gehad. Nou, voor jou is de programmering soms ook een beetje een escape room.
3: Ik ben Wout Weghorst.
0: Maar het is, ja, mooi, de supersub van 3FM. Super-sub. Dat vind ik mooi, dat vind ik mooi. Mooi al in de WK-termen, gaan we het later vandaag ook nog over hebben. Ja, de afgelopen weken op vrijdag zag hij er iets anders uit, Wijnand en Jamie. Want Jamie doet een klein stapje terug op vrijdag om wat meer rust te pakken. Barend op haar plek, maar... Barend van Delen, Nelly Bennen, de middagshow van 3FM... die gaan vandaag op avontuur.
3: Die gaan op een gigantisch avontuur. Olé, olé, olé. Barend en Bennen in de USA. Vanaf morgenmiddag 4 uur ga je ze 2 weken lang... iedere dag vanuit een camper in Texas horen... gaan ze oranje achterna. Dat wordt zo ongelooflijk vet.
0: Ja, echt. Gewoon wij allebei zo mega jaloers. Maar
3: dat ook.
0: Ik ben blij dat jij er daarom vandaag bent. Wordt echt gezellig. En het leuke is, het is ook een soort van... het is nooit gebeurd, deze combinatie.
3: Nee.
0: Dat vind ik ook zo leuk. Terwijl we elkaar zo vaak zien.
3: Ja, minimaal 3 keer in de week.
0: Ja.
3: En het begon altijd een beetje... ja, die spanning was er. die is gelukkig na een personeelsfeestje goed weggenomen.
0: Er was een donder, een bliksem. Nee, dat is overdreven. maar wel heel fijn dat je er bent. En we kijken ook nog even terug. We kijken vooruit op het WK, maar ook terug op de dag van gisteren.
3: Het was een belangrijke dag gisteren voor jou, voor mij, voor jou die nu luistert. Maar vooral voor iedereen die in de week voor kerst weer mee gaat doen. Weer gaat strijden om het beste in onszelf naar boven te halen tijdens 3FM Serious Request. De grote bekendmaking van zowel de stad als het goede doel waar we dit jaar voor gaan doen.
0: Ja, Nederlandse Brandwondenstichting wordt het doel van 3FM Serious Request 2026. Maar de vraag was, die bus die reed gisteren van Den Bosch naar, ja, naar waar? Dat werd gisteren ook bekendgemaakt.
4: Ik zie iemand met een, ik heb geleerd, een keten.
5: Een hele mooie keten.
4: En als we deze persoon zien, dan weten wij in welke stad we zijn.
6: Oké, dames en heren, we gaan bekendmaken. 3FM Serious Request editie 2026 vindt dit jaar plaats in, jawel, Arnhem!
0: Topstad.
3: Ah, jij hebt vorig jaar natuurlijk ook in die bus gezeten. Dat is helemaal geblindeerd. Ja. Dus zie je eigenlijk helemaal niet waar je naartoe gaat.
0: Ik heb geen idee.
3: Maar weet je dat niet een beetje misselijk? Van die geur van Barend of Delen.

0: Wel, de Rabobank belde net op. Er worden enorme bedragen van mijn creditcard afgeschreven. Dat allemaal klopt. Ja, meneer, dat klopt. Maar die staat te denken.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: 3FM.

0: 99, Prince op 3FM.
1: 3FM, Serious Request.
2: Lekker, hè? Het voelt wel gewoon weer goed.
0: Zo. Beetje die aanloop die nu echt begonnen is.
2: De bal is gaan rollen voor 3FM Serious Request 2026. Gisterochtend, Mart, Sophie en Barend, die vanuit een geblindeerde bus in Den Bosch vanaf de markt vertrokken richting een stad. Het was toen natuurlijk nog de hele ochtend onbekend waar het zou zijn. Onderweg in die bus werd bekend wat het doel van dit jaar zou zijn, waar we geld voor op gaan halen. Het is een Nederlandse brandwondenstichting. Zoveel mogelijk geld ophalen om het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk eigenlijk een nieuw jasje te geven. De zorg van de medewerkers daar, die zit snor. Alleen de faciliteiten zijn zeer, zeer, zeer beperkt om fatsoenlijke zorg te kunnen verlenen aan iets wat iedereen kan overkomen. Maar wat vooral op jonge leeftijd natuurlijk bijzonder ingrijpend is. Daarom komen we in de week voor kerst dit jaar in actie voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Het Glazen Huis, dat staat in een stad die, als het goed is, eergisteren... Eergisteren hebben jullie hier in de ochtendshow een pool gedaan om even te kijken wie de beste mentale wiggelroede had eigenlijk. Ja. Via de NPO-lijst. Wie het beste wist te raden waar het Glazen Huis zou komen te staan.
0: Ja, en we gaan even iemand terugbellen. De enige eigenlijk die dat juist had. Dat was nogal echt van Middelburg naar Goes, naar Groningen. Mensen hoopten dat we weer naar Ljouwert gingen, naar Friesland, waar het jaren geleden was. Maar één iemand had de stad Arnhem goed.
3: Hallo, mijn
0: thuis van Menes. Hey, meisje, het is de ochtendshow van 3FM. Wijnald en Sebas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je enig idee?
3: Nee.
0: Je hebt geen idee waarom wij jou nu bellen?
3: Nee.
2: Want gisteren had je best wel een goed idee eigenlijk.
0: Ja, gisteren had jij een fantastisch idee, meis. Ja.
3: Van de Serious Request.
0: Meis. Oh. Er was gisteren onder de voorhoede Koen Nijland die zei, we gaan een poeltje doen. We gaan met z'n allen raden waar het Glazen Huis staat. En toen zeiden wij, prima, degene die er het dichtst bij zit, qua kilometers of er rechtop zit, die wint de airfryer. Wat dacht jij toen en waarom dacht jij dat?
3: Geen idee, het was gewoon een wilde gok eigenlijk.
0: Maar meen je dit serieus?
2: Heb je helemaal niet nagedacht over je gok?
3: Nee, het voelde goed om dat te zeggen.
0: Meis, jij was de enige, maar ook echt de enige die kwam met dit antwoord tussen 6 en 7. Wat was jouw antwoord?
3: Arnhem.
0: Ja, en dat is de stad van 3FM Serious Request 2026. Meis, jij wint de Wijnand en Jamie Airfryer!
3: Leuk!
2: Ja.
3: Ja, wat leuk.
0: Meis, van harte gefeliciteerd. Wat is het eerste wat je erin gaat doen?
3: Ik denk lekker aardappeltjes.
0: Tuurlijk.
2: Lekker veilig.
0: Moet je doen.
2: Gezond ook.
0: En geniet ervan, meis.
3: Dankjewel.

0: hoef je hem niet meer af te kondigen.
1: Nee, dat scheelt weer, hè? Ja, ze heeft het al gezegd, dat scheelt ons weer werk.
0: Je luistert naar de ochtendshow. Het zijn Wijnald en Sebastian hier. Goedemorgen. Zometeen gaat er net zoals, nou, wat is het, een minuut of zes geleden... een minuut of drie geleden, een Wijnald de Jamie airfryer uit. Jij kan hem winnen. Je kan heel simpel jezelf kwalificeren voor die airfryer. Het enige wat je moet doen is via de NPO Luister-app je naam in te sturen. Simpeler dan dat wordt het echt niet.
1: Nee, je kan ook even bellen als er geen app-mogelijkheden zijn. 0909-1336. Spreken we je zometeen. En ga jij er misschien vandaag al vandoor met die airfryer.
2: NOS op 3.
1: Jasper Leegwater, laatste nieuws. Goedemorgen, jongen.
3: Goedemorgen, jongens. Een flinke explosie vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West. De eerste melding van de ontploffing kwam iets na middernacht. Vervolgens is de brandweer urenlang bezig geweest om de brand die daarna ontstond te blussen. 7 mensen raakten gewond. In totaal moesten 400 flatbewoners hun bed uit. Een verslaggever Vincent van Rijn die is bij die flat in Amsterdam.
4: Sommigen sliepen al, sommigen niet. Toen ze die hele harde knal hoorden. Het gaat om een hele grote galerijflat, 9 verdiepingen. Veel bewoners. En die hoorden op een gegeven moment dat ze die flat voor de zekerheid dus uit moesten. De meeste daarvan zijn opgevangen bij vrienden, familie in de buurt. Maar er zijn ook een aantal mensen bij het stadsdeelloket van de gemeente aan het Osdorpplein, hier 5 minuten vandaan, opgevangen. Er zijn ook wat medewerkers van het Rode Kruis daar aanwezig.
3: De explosie ontstond in een sporthalletje direct naast de flat. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vandaag gaat SpaceX naar de beurs, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Musk hoopt alle aandelen te verkopen en daarmee de beurswaarde van het bedrijf op $2 biljoen te krijgen. En dat zou Musk dan in één klap de allereerste biljonair maken. En het WK is eindelijk losgebarsten. Mexico speelde gisteravond in hun eigen hoofdstad de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Dat werd een makkie voor de Mexicanen. Ze wonnen met 2-0. En die eerste overwinning werd daarna ook goed gevierd in Mexico-stad. Correspondent Boris van der Spek die zat ook in het stadion.
5: Ja, over dit WK kan je heel veel zeggen. De aanloop ernaartoe is vooral negatief geweest met alle perikelen aan de grens in de Verenigde Staten en ook in Mexico waar veel geprotesteerd wordt. Maar als de bal eenmaal rolt, ja, dan wordt daar niet meer aan gedacht. En dan is het een voetbalfeest dat we hier ook zien in het Estadio Azteca. Waar zeker 90.000 voetbalfans zijn samengekomen. En ja, er hier echt feest van maken.
3: Ja, en in het holst van de nacht, bij ons dan, heeft Zuid-Korea hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ja. Ze versloegen Tsjechië met 2-1, hè?
0: Ja, heerlijk. Hoofdrol. Hoofdrol voor Feyenoord toch in die wedstrijd. Wang Ing-beom, assist, goal. Heerlijk.
1: Nijn Wang,
0: zo werd hij genoemd. Ze begint uit bij Feyenoord. Zo vloog hij die tackles in. Niet
1: mooi, hoor. En die eerste wedstrijd, die Mexico tegen Zuid-Afrika, heb je die gezien?
3: Ja.
1: 3 rode kaarten.
3: Ja, bizar, hè?
0: Ja, weer spullen geblazen, jongens. Nee,
1: het is echt, het is begonnen. Dit wordt mijn WK'tje, hoor.
3: Ja,
1: lekker.
3: Heerlijk. Ik heb er ook veel zin in. Het weer nog even. De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen wordt het later wat vaker droog. De kans op een bui blijft wel. De zon is er heel af en toe bij. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden.
1: Ik ga nog even kijken of er al files staan in Nederland. Er staat er eentje waarvan ik denk, die kan ik nog wel even noemen. Dat is de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor Castricum. Ze willen allemaal naar het strand op dit moment.

0: Hij zegt dat wel, dark before the dawn. Het is nog steeds een beetje donker, het is een beetje grijs buiten. Het is Wijnand en Jamie in de ochtend met een regenachtig dagje, 16 tot 19 graden. Morgen ook
1: veel,
0: bewolking.
1: Veel appjes over binnen via de NPO luisteren. Oh, ja. Mensen die aan het werk gaan. Jeroen die zegt het allemaal moeilijk met het weer, moeten we ze tegenhouden. Ruben die zei goedemorgen, ondanks het weer een mooie dag gewenst. We laten ons nog niet tegenhouden door een druppie.
0: Maak je niet
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Gaat er vandaag uit. We spelen vandaag op dit moment en later om iets voor 8:30 nog laatste letter. En dan weten we wie de hoogste score heeft. Het principe is eigenlijk heel simpel. Je kiest een beginletter en je krijgt vervolgens van Sebas een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden om zo veel mogelijk categorieën weg te rammen. Heb je aan het eind van de week vandaag dus de meeste punten behaald, dan win je de Wijnand en Jamie Airfryer.
1: Edwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Die airfryer, dat is wel iets wat jij wenselijk zou vinden in het leven, hè?
3: Ja. Ik heb er wel baat bij.
1: Waarom?
3: Ja, ik had er een, maar die is kapot. En daarvoor heb ik met een frituurpan en ik heb een pannetje met vet. En het ging allemaal net goed, maar ik heb bij de keuken gebrand. Oh. Maar goed, ja. Dus dat komt er eigenlijk nog goed uit.
0: Je leeft nog. Ja, gelukkig.
1: Die frikantelletjes die moeten wel glimmen, hè?
3: Ja, zeker.
1: Dus
3: je moet exploderen, toch?
1: Jij gaat spelen voor de airfryer dus vandaag.
0: Hoogste score tot nu toe is 8, dus daar moet je overheen zien te gaan. We wensen je veel succes.
3: Oké.
1: Jouw startletter, Edwin, is een M. En ik wil graag horen, een alcoholisch drankje.
3: Mojito.
1: Avondeten.
3: Ossenstaartsoep.
1: Ja, kledingstuk.
3: Pantalon.
1: Iets dat je in de badkamer vindt.
3: Namdoekje. Ja. Iets in de badkamer. Neustrimmer.
1: Ja, dat is nog goed.
0: Nachtjapon, neustrimmer.
1: Nivea. Ja.
0: Je hebt wel echt je best gedaan, man. Je ging prima eigenlijk. Alleen het tempo had iets omhoog geschroefd moeten worden, want je bent geëindigd.
3: Oh ja, 30 seconden.
1: Ja. Dan kom je nu achter, Edwin.
0: 30 seconden.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: Sebastian voor de voorhoede. Volgende lid Martin van der Linden is vandaag jarig. 36, lentesjong van harte namens de hele crew.
1: 36 jaar, doet er maar.
0: En een kaartje heeft hij vandaag gekregen in de brievenbus. Als jij lid bent van de voorhoede, 3fm.nl/voorhoede, dan hoor je erbij.
1: Ik zou er ook wel lid van willen zijn eigenlijk. Ik krijg te weinig kaartjes in mijn leven. Echt waar.
0: Wanneer ben jij jarig?
1: 24 maart.
0: Ah, nou, wat lid. Even een jaartje wachten, maar dan heb je wel wat natuurlijk.
1: Ik heb geduld.
0: 3fm.nl/voorhoede. Dit is Olivia Rodrigo op 3FM. Drop Dead.

0: zonder Jamie, zonder Barend, maar met Sebastian Okhuizen, de WK-watcher ook. Dit toernooi. Goedemorgen, jongen.
1: Ik heb mezelf omgedoopt tot de WK-watcher. Niet omdat ik, zoals je bij Feyenoord-watchers en Ajax-watchers, heel veel verstand heb van de club, maar of van het WK. Ik ga gewoon alle wedstrijden kijken.
0: Ja, heel veel kijken. En gisteren heb je ook gekeken. En het was niet het spel wat opviel. Het waren niet de spelers die opvielen, maar iets anders.
1: Het was de scheidsrechter die alle shine heeft gepakt gisteren tijdens de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het was bizar wat daar gebeurde.
0: Ja, hij heeft iets gezegd.
1: Ja, maar ik weet eigenlijk niet wat. Het is zo raar dit. Ik kan je zo alles over vertellen.
0: Je hoort het zometeen hier. Ook het laatste nieuws met Jasper is onderweg.
2: 3FM.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: 10 tenders alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan €8.
12: Hè? 8? Oké.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
19: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Ja. Want na één tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
20: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
21: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
22: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: ochtendshow.
1: En het laatste nieuws, NOS op 3, gelezen door Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. 7 gewonden bij een flinke explosie vannacht bij een flat in Amsterdam. NOS op 3. Dat gebeurde iets na middernacht bij een bijgebouw van de flat dat deels is ingestort. Alle bewoners van de flat in Amsterdam-West moesten hun huis uit. Deze vrouw hoorde het gebeuren.
3: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen. Daar waren ze bang voor dat de hele flat in elkaar zou.
4: Niemand die nog weet wat er gebeurd is.
3: En we worden ook niet geïnformeerd. Dus we weten ook helemaal niet waar we aan toe zijn.
2: Met honden wordt nog gezocht of er mensen onder het puin liggen. De brand die na de explosie ontstond is na urenlang blussen nu onder controle. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen. Dat zeggen staatsmedia. Het schip zou zijn gestopt na meerdere waarschuwingen van Iran. Volgens een bron bij een Amerikaans persbureau lijkt het erop dat Iran schepen in de zeestraat wilde aanvallen. Ariana Grande is woest op Trump omdat haar muziek is gebruikt onder een video over het strenge migratiebeleid van de VS. In de video op de TikTok van het Witte Huis zijn agenten te zien die mensen arresteren, terwijl je Bye van Ariana Grande hoort. Haar management probeert de video nu offline te halen. En na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne worden elektrische deelstepjes verboden in Brussel. De stepjes zijn veel te gevaarlijk en worden ook vaak door criminelen gebruikt.
5: Dat is niet de voornaamste reden waarom we deze beslissing nemen. De voornaamste reden gaat echt over die verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen met steps met zware letsels dat zeer hoog is, tot 10 keer hoger dan bij fietsen. Maar het is een van de elementen die wel heeft meegespeeld in de beslissing.
2: Ja, ook zorgen de stepjes voor veel overlast in het drukke Brussel. Het verbod moet volgend jaar ingaan daar. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen wordt het later wat vaker droog. Maar de kans op een bui die blijft zo'n beetje de hele dag. De zon is er af en toe bij. En het wordt maximaal 16 tot 19 graden.
1: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo. Het is hommeles vooral bij Alkmaar. De N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9. Omrijden op de A9. Daar zorgen voor 12 minuten oponthoud. En de N244 Alkmaar richting Edam. Voor Westgrafdijk ook omrijden op de A9. Die daarvoor een kwartier vertraging zorgen. Wat is er aan de hand? De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Wegwerkzaamheden. De weg is dicht voor uitgeest. En daarom daar die chaos. 3FM.
6: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Pakken ze een podium?
13: Pakken ze een podium?
0: Pak zelf eens een podium.
14: Pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist.
14: Pakken ze podium.
15: Pakken ze podium.
16: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt,

0: van Best Cap Secret Festival en de eerste WK-wedstrijd van Oranje.
1: En het WK is begonnen en er gebeuren daar dingen die onbegrijpelijk zijn, maar vooral onverstaanbaar zijn. Meer hoor je misschien zo.

0: gewoon heel veel goed gemaakt. Kan niet anders zeggen, zoveel nieuwe muziek. Ook weer op deze vrijdag, New Music Friday. Maar dit toch echt in mijn leven al weken de allerbeste plaats van het moment.
1: Hij blijft ook heel nieuw aanvoelen.
0: Ja.
1: Echt goed.
0: Samber Homebreaker hoorde je op 3FM. Normaal Wijnand en Jamie. Nou, Jamie op vrijdag dan niet. Dan zou Barend hier moeten zitten. Maar die hoor je later ook in deze show. Want die is onderweg op een missie waar we het zometeen ook over gaan hebben. Dus David Guetta en Sia nu. Titanium, goedemorgen.

0: David Guetta en Sia, Titanium.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Zonder Jamie, maar met Sebastian Okhuizen. Sebas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker, het is D-Day vandaag voor Best Kept Secret... met onder andere Gorillaz, Merel, Jungle by Night. Alles is te volgen op de Insta van 3FM. Met natuurlijk ook de winnaars, het blonde duo... van het Gouden Festivalbandje... die je dit weekend op de socials mee gaan nemen.
2: Door weer en wind, denk
0: ja,
2: ik,
0: nou,
2: dit weekend.
0: Dat wel. Oh.
2: Echt wel respect, hoor. Dan ga je al naar 8 festivals deze zomer. En ik bedoel, je gaat hem ook geen overslaan, want hoe vaak heb je die kans nou?
0: Nee, dat kan ook niet.
2: Dan ga je toch weer die spulletjes inpakken. Ja. Ben je net bijgekomen van Douwpop? Oei.
0: Ja.
2: Ah, succes.
0: Maar goed, met een poncho kom je heel ver.
2: Zeker.
0: Vanavond ook de laatste aflevering van RTL Tonight... wordt gepresenteerd door Bo van Erven, Doris van Beter Tan en Leonie ter Braak. Kijkcijfers van de talkshow, die liepen al niet zo heel erg lekker. En het einde is in zicht, want dat is vanavond.
2: Rest in peace.
0: Ja, zo is dat, ja.
2: Hey, het WK is ook begonnen gisteravond, 9 uur sharp. Ik zat helemaal klaar. Ik heb mezelf namelijk omgedoopt dit WK tot WK-watcher.
0: Ja.
2: Omdat ik alle wedstrijden ga kijken.
0: Zelf benoemd.
2: Jazeker. Ja, normaal krijg je die titel van watcher van dit, watcher van dat. Nee, ik ben watcher omdat ik gewoon alles kijk.
0: Ja.
2: Dus gisteren zat ik ook klaar voor Mexico tegen Zuid-Afrika. Het was een heel grote openingsceremonie met alle artiesten die mee hadden geholpen aan de grote soundtrack. Shakira samen met Burna Boy was niet live, maar ze stonden er wel.
0: Ja.
2: Dat was allemaal schitterend om te zien.
0: Dus het klonk fantastisch.
2: Ja. Ja.
0: Dat vind ik altijd wel lekker.
2: En er zijn heel veel nieuwe dingen ook dit WK. En heel veel nieuwe dingen ook vooral rondom de scheidsrechters. Nieuwe regels, ingooien moet sneller, doeltrappen moeten allemaal sneller. Je mag niet meer met je hand voor de mond praten om de liplezen te voorkomen. Ja. Dan krijg je direct rood, dat is echt bizar.
0: Super.
2: Maar de scheidsrechters zijn ook veel transparanter. Ze hebben nu een, ja, noem je dat, een referee cam. Die zit als een soort, robocop. Die zit zo naast, een beetje naast de slaap.
0: Uh-huh.
2: Zit een soort cameraatje. En daar kun je dus in de instant replay, los van de gewone herhalingen, zie je dus ook het perspectief van de scheidsrechter. Dat is echt super gaaf. Dat is echt heel vet. Maar die transparantie voor scheidsrechters is ook toegevoegd bij de beslissingen die ze maken, die echt heel belangrijk zijn. Rode kaarten na bijvoorbeeld een VAR-ingreep.
0: Ja, dan moeten ze wat gaan zeggen. Net zoals in het American Football is dat. Dus dan heb je de scheidsrechter die dan even een moment pakt, die zegt, nou ja, dit heb ik gezien, ja, en daarom deel ik deze straf uit.
2: Precies. Is in hockey ook al heel lang super transparant. En gisteren werd de scheidsrechter tijdens Mexico-Zuid-Afrika naar het scherm geroepen voor een mogelijke rode kaart voor Zuid-Afrika. En daarna werd dus aangekondigd wat en waarom die beslissing zou zijn. En dat klonk zo.
3: Attacker number 11, commissaire for break, is arms directed to the face of the defender. Decision, direct voor de kick, red card.
0: Ja,
2: dat is gewoon totaal niet te verstaan.
0: Wat een super toevoeging. Ja. Hier gaan we echt heel veel aan hebben.
2: Super
0: lekker.
2: Transparant.
0: Ja.

0: Jason Boone. Deze ochtendshow hebben we even contact met de Mr. Middagshow Barend van Delen. Die is op dit moment al onderweg. En hij is de enige die al onderweg is.
1: Ja, dat team gisteren ook. Iedereen helemaal in paniek. Door eigenlijk de paniek die Barend zelf aan het zaaien was. Dat was zo grappig. Barend is zo bang dat ze die vlucht gaan missen. Maar dan valt ook wel alles in het water, hè.
0: Ze gaan naar het WK, naar Kansas City. Je hoort er deze ochtend zo veel meer over. Ook het laatste nieuws is onderweg. Eerst Kensington. Live in voor. Goedemorgen.

0: ongelooflijk. Ik had dit 10 jaar geleden nooit gezegd, maar Barend van Delen, onze collega van de middagshow, gaat met het hele team naar Amerika voor het WK voetbal. En Barend zal de eerste zijn die op Schiphol staat vandaag.
1: Nou, alsof hij iets te verbergen heeft.
0: Nee, maar de vraag is of dat meer over hem zegt of over de rest. Maar dat horen we zo meteen, want we spreken hem zo meteen over de hele reis die zij gaan maken vandaag. Is het laatste nieuws met Jasper.
2: NOS op 3.
0: Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Flink schrikken in Amsterdam-West vannacht voor 400 flatbewoners. Iets na middernacht zaten veel van hen rechtop in bed toen een explosie te horen was. En mijn collega Vincent die sprak net een man die in die flat woont.
4: Ik zou net slapen. Op een gegeven moment hoorde je een knal. Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken. En toen zag ik die hele sportschool openleggen.
5: Die sportschool zit onder die flat, hè? In een bijgebouwtje.
4: Een bijgebouw, ja. Aan een brandvast.
3: Nou, door de explosie bij dat bijgebouw zijn 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Voorlopig zitten de meeste bewoners van de flat bij vrienden of familie in huis. Wanneer ze terug kunnen naar de flat is nog niet duidelijk. En dan een tragische ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven toen een auto hen aanreed. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Burgemeester Weerwind van de gemeente Terneuzen is diep geraakt en gaat in gesprek, zegt hij.
6: Ze spreken, ervoor ze zijn. Kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie, om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van de docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
3: De politie doet ondertussen nog volop onderzoek. Een man van 19 is opgepakt. Het is niet bekendgemaakt of hij de bestuurder is.
0: Nee, dit is met geen pen te beschrijven, dit, hè?
3: Vreselijk.
0: Het is echt.
3: Ja, ik heb er geen andere woorden voor.
1: Dat die bestuurder 19 jaar is. Dat is, als in het verhaal is al verschrikkelijk. Ja. Maar het leven van die bestuurder is natuurlijk ook helemaal naar de galamiezen.
0: Ja, het is natuurlijk ook gissen wat de oorzaak is. Je ziet die bocht daar. Waar die doorgereden. Ja, het is voor die ouders van die kinderen. Je stuurt ze op een schoolreisje. Even gaan fietsen daar. Je kan er geen voorstelling bij maken hoe dat is. Maar het, alleen al de gedachte, dat doet overal pijn.
2: Het WK voetbal.
3: En vanavond is het volgende gastland van het WK aan de beurt om te laten zien wat ze waard zijn op de grasmat. Canada neemt het op tegen Bosnië-Herzegovina. En Nicolai, die is hier in Nederland geboren, maar woont al 11 jaar in Canada. En hij gaat kijken op zijn werk.
7: Ik heb het geluk dat ik bij een soort van sportbrouwerij werk. Dus we hebben zelf hartstikke veel tv's hangen. Ja, wij hosten dan de wedstrijden van de World Cup. In deze regio zijn er ongelooflijk veel immigranten, inclusief mijzelf natuurlijk. En die komen allemaal hun eigen land supporten.
1: Nou, je hoort het wel, hè? Het leeft in het thuisland.
3: Nee, dat vertelde die inderdaad ook. Dat het dus nog niet zo heel erg leeft.
1: Nee?
3: Het kan je van hier misschien ook wel zeggen. En ik denk dat voor veel landen toch geldt, als die eerste wedstrijd is, en die ga je een beetje met overtuiging in, dan gaat het pas echt leven.
1: Ik denk wat ook wel een beetje meespeelt in het niet echt leven van het WK daar, is dat Amerika en alle politiek eromheen alle aandacht heeft opgeheist. Ik denk dat heel veel mensen ook zijn vergeten dat Mexico en Canada ook gastland zijn.
3: Ja, ik hoor het u zeggen.
1: Ja.
0: Canada-Bosnië-Herzegovina begint vanavond om 9 uur onze tijd.
3: Doe je het weer nog even, Wijnand?
0: Nee, ja, doe jij het gewoon.
3: Oké. De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen wordt het later wat vaker droog. De kans op een bui blijft wel. De zon is er heel af en toe bij. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Dankjewel, Jasper.
3: Graag gedaan, Wijnand.
0: Verkeersinformatie. Het is echt heel rustig. 1 file op de A5.

0: komen over baan van delen kunnen gaan, hè, dit liedje. Ja. Teddy Swims, hoor je met 3FM, Mr. Know-It-All.
1: Barend en Benner in de USA.
2: Wij zijn niet jaloers, hè?
0: Ik word helemaal gek bijna. Ja. Echt, ik ben zo stek jaloers.
2: Het is echt fantastisch. Vanaf vandaag, ze gaan vandaag onderweg naar Amerika, Kansas City. De middagshow Barend en Benner, 2 weken lang vanuit de USA. Tijdens de poolfase volgen ze Oranje op de voet en alles wat daarmee te maken heeft. En ik zei het al, vandaag dus vertrekken ze als het goed is, als alles lukt, vanaf Schiphol naar Amerika. En de man die al onderweg is, of er misschien al wel bijna is, is Barend van Delen. Barend, goedemorgen, jongen.
3: Wat klinkt het nieuwe format goed van die vrijdag, hè? Als je dat toch achter elkaar hoort, hè, dat is niet normaal.
2: Ja, fantastisch. Want de man die gemist wordt hier in de studio, maar wel onderweg is naar een fantastisch avontuur. Deel, wat is de stand van zaken op dit moment? Rij je Schiphol al op? Ben je nog heel ver weg? Wat gaat er allemaal gebeuren?
3: De stand van zaken is dat het hele team nu al op een zenuw begint te werken. Het is die groepsapp is ongelooflijk. Kijk, jij kent mij. Ik ben een man van de tijd. Tijd is tijd. En als ik dan al de eerste meldingen zie binnendruppelen. Ik ben een 7:46. Ik ben een 7:52. Ja, dan rest mij maar één ding te zeggen. Zou jij je vandaag nog even kunnen melden met de ambassade op het Museumplein? Want ik heb een co-piloot.
2: Maar het grappige is, Sebastian zegt het net al buiten de uitzending om tegen mij.
0: Van, ik zat gisteren in het team natuurlijk. Ik heb op jouw plekje gezeten gistermiddag, Barend. En ik hoorde daar wel heel erg terug dat jij vooral de stressfactor bent. Want nu zeg je het eigenlijk ook. Al die meldingen van hoe laat zij daar zijn, dit en dat. Jij maakt je misschien het meeste zorgen om alles.
3: Nee. Maar luister, kijk, deze week aan Jelmer is voor de laatste keer in een vliegtuig geweest in 1932. En een all-inclusive vakantie aangeboden door de Vereniging van Achterhoekse Drommelaars. dat heeft Jelmer gedaan. Nel, die heeft in het leven nog nooit wat gedaan. Dus dat zijn zorgen die je dan hebt over zo'n team, weet je wel. Dat is niet. Zij vinden dat stressfactor. Ik noem dat tijd en regel.
2: Ja. Hey, maar Barend, dan kom je zo meteen bij de douane aan. Weet je wel, je moet inchecken. Ga je dat nu allemaal gewoon zelf doen of ga je op ze wachten?
3: De douane is sowieso voor mij al een stuk minder stress dan 2 jaar geleden. Je hoeft je niet meer druk te maken of er nog wat in je zakken zit. Dus dat is prima natuurlijk. Dus we gaan er gewoon doorheen, vriend. Komt allemaal goed.
2: Ja, en dan kom je aan daar in Kansas City, wat een beetje jullie homebase zal zijn. Morgen al een eerste uitzending, hè?
3: Ja, morgen is echt de grote testuitzending. Natuurlijk, weet je, het is 2026. Het is allemaal prima, maar je moet wel de boel voor elkaar hebben. Zondag gaan we de boel volladen met gasten. Echt grote voorbeschouwing onder de rook van het stadion waar Nederland speelt. Maar morgen moet even de boel echt even draaien, weet je wel. Klopt alles, hebben we de studio op orde. Werkt dat een beetje met die camper? Staan de ventilatoren goed? Is het goed zitten? Nou ja, even een sfeershowtje maken dat de boel loopt. En vanaf zondag het echt officiële begin. Maar morgen zijn we echt al live, vanaf 4 uur.
0: Ik moet wel zeggen, dit klinkt allemaal zo in kannen en kruiken dat ik bijna niet geloof dat het niet verlengen van je rijbewijs een ongelukje was. Volgens mij heb jij gewoon gezin om te rijden.
3: Nou, het niet verlengen van mijn rijbewijs is misschien wel even mooi. Ik rij op dit moment ook op Schiphol zelf. En de verloopdatum van mijn rijbewijs was 1 juli. Ja, je zou denken afgelopen jaar. Je zou denken vorig jaar. Maar nee hoor, het jaar is hier in 2022. Dat ik nog bij de groene. Wat is dat goed? Ik mag binnenkort gaan weer opnieuw gaan rijden.
2: Hey, jongen, maak er een mooie trip van. We gaan morgen allemaal luisteren naar de middagshow op 3FM. Al in het weekend. Het hele WK lang. Olé, olé, olé. Barend en Benner in de USA. Het wordt fantastisch. Fijne vlucht, vriend.
3: Wijn is Sebastian. Het winnende geluid van de vrijdag. Jullie klinken top, boys. Lekker weekend.
0: Yo. Veel plezier daar.
3: Hey.

0: luister je naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Bente, 3, 2, 1.
0: Met 3FM ontdek je nog.

0: 2-1 X3FM mega hit Weinig de Jamie in de ochtend. Met zometeen een nieuwe 3FM mega hit.
1: Ja, man, ik ben benieuwd. Ik heb het niet meegekregen afgelopen woensdag.
0: Oh, je hebt het niet meegekregen? Nee,
1: het gaat een verrassing worden voor mij.
0: Ik kan zeggen dat de mega hit van deze week iets gemeen heeft met Bente. Ik moet erop letten. En met de mega hit van vorige week. Heeft deze mega hit iets mee gemeen?
1: Lijkt me. 3.

0: Weinig en Jamie zonder Jamie, maar met Sebastian Okhuizen. Weet je wat wij een beetje hebben, Okkie? Het is, als we samen zijn en we proberen iets serieus te behandelen, dan klinkt het altijd al heel snel als een grap.
1: Ja. Hoe komt dat?
0: Ja, geen idee. Dat is gewoon een beetje het sfeertje.
1: Ja.
0: Terwijl, ik wil zo meteen echt iets serieus bespreken. Maar als ik dan zeg, we moeten het zo hebben over de dag dat jouw leven een spin maakte. Dan begin jij te lachen.
1: Ja, sorry.
0: Maar dit is bloedserieus.
1: Ja, dat wel. Het is vandaag een hele donkere dag. Dat komt door het weer.
0: Ja.
1: Maar die dag, in het donker, dat was wel levensveranderend. Zouden we kunnen zeggen.
0: Ja, maar dit noem je niet sarcastisch. Want nee, ik dacht dat jij een zwaar ongeluk gehad hebt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En dat klinkt dan ook weer alsof. Maar dit is echt een zwaar auto-ongeluk. En daar moeten we het zometeen even over hebben. Dus wat daar gebeurd is en waarom het belangrijk is om te vermelden, je hoort het zometeen hier.
2: 3FM.
3: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: fijn dat je erbij bent.
1: Laatste nieuws, NOS op 3 met Jasper.
2: Goedemorgen, het WK is begonnen, maar nog niet iedereen heeft er zin in.
3: Helemaal geen interesse in. Kijk liever tennis.
2: NOS op 3. Nou, hoe dat zit hoor je zo. We beginnen in Amsterdam. Daar zijn bewoners van een flatgebouw in de wijk Nieuw-West vannacht opgeschrikt door een explosie en brand. 7 mensen raakten daarbij gewond. Het gebeurde bij een sportschool net voor de flat die 24 uur per dag open is. Volgens de veiligheidsregio waren er ook mensen aan het sporten toen het misging.
4: Ja, wat ik begreep is dat er mensen binnen waren, mogelijk aan het sporten. Die zijn helaas slachtoffer geworden hiervan.
5: Zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin?
4: Ja, we houden rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
2: Ja, zo'n 400 bewoners van de flat moesten hals over kop hun huis uit vanwege instortingsgevaar. 180.000 scholieren kregen gisteren te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Volgens de krant Trouw loonde het ook dit jaar om te klagen en kritisch naar de examens te kijken. Zo kreeg het VWO-examen natuurkunde een hele hoge normering, waardoor leerlingen al met ongeveer 1/3 van de punten een voldoende konden halen. Docenten noemen het examen te lang en te moeilijk. President Trump wil 1/3 van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen uit Europa weghalen. Dat melden bronnen aan de New York Times. De toestellen en schepen zouden op andere plekken in de wereld worden ingezet, waardoor de NAVO vanuit Europa minder grote missies kan uitvoeren. De plannen zouden eerder deze maand al met Europese bondgenoten zijn besproken. En het WK voetbal is begonnen, maar het wordt nog best een uitdaging om alle wedstrijden te zien. Veel potjes zijn namelijk midden in de nacht. AT5 vroeg mensen of ze nachten gaan doorhalen om alles te zien. Maar in Amsterdam is er nog niet echt sprake van WK-koorts.
5: Gaat u het WK voetbal kijken?
3: Nee, helemaal geen interesse in. Kijk liever tennis.
6: Mannenvoetbal, interesseert me niet zo erg.
7: Alleen de late wedstrijden, vooral die om 3 uur 's nachts, die sla ik denk ik lekker over.
8: Als je met je goede been uit bed moet, ga je kijken. En met je slechte been ga je weer terug en dan ga je met je goede been eruit.
2: Ja, als je komende nacht met je goede been uit bed stapt, dan kan je gaan zitten voor de Verenigde Staten tegen Paraguay. De aftrap is om 3 uur. Ik sla hem toch even over, denk ik. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint grijs en nat vanuit het westen. Later wat vaker droog, maar kans op een bui, die blijft er. De zon zien we heel af en toe en het wordt een graad of 18 vandaag.
1: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, de A4 Den Haag richting Amsterdam voor de Schiphol-tunnel. De hoofdvoertuig, de weg is daar dicht.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met jouw kans op de Wijnand en Jamie Airfryer.
2: Het enige wat je moet doen om hem te krijgen is even je naam sturen via de NPO Luisterapp. Dan

0: samen met Fateless.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Gisteravond, het WK is eindelijk begonnen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Natuurlijk een veel te overdreven openingsceremonie van tevoren. Met onder andere dat grote WK-lied van Shakira en Burna Boy, Die Die. Dit was nog live.
0: Ja, wat goed is zij live, hè? Moet je hem horen, ja.
2: Nou. Ja, als je dit ook ziet erbij, dan zie je dat het van tevoren live is gezongen en dat ze dit wel playbackt. Want het was wel heel nepper allemaal. Maar goed, wel lekker dat het WK is begonnen en zo'n openingsceremonie hoort er ook gewoon bij. En vanavond de laatste aflevering van RTL Tonight. Wordt gepresenteerd door Boven Everdorens, Umberto Tan en Leonie ter Braak. Viel allemaal een beetje tegen. Moeilijk nieuws van tevoren zijn lang doorgegaan, maar vanavond toch de handdoek in de ring gegooid.
0: Ander groot nieuws wat te maken heeft met een ervaring die jij gehad hebt. Ik heb hem gelukkig nog niet gehad en het gebeurt nog steeds veel te vaak. Hoe lang is dit geleden dat jou is het zo overkomen?
2: Volgens mij was het dit jaar maart 2 jaar geleden.
0: 2 jaar geleden?
2: Ja, 2024 was
0: het. Wat gebeurde er waar?
2: Ik had van 1 tot 4 's ochtends mijn show gehad hier bij 3FM... op een vrijdag op zaterdagnacht. Pin me er niet op vast, zaterdag op zondagnacht. En ik reed rond een uurtje of 5 op de A27 knooppunt Hooipolder richting Breda. Dan moet ik altijd nog 10 minuten rijden. Dan doe ik altijd de auto op cruise control, 100 km per uur. Want dat weet ik, dan ben ik bijna thuis, kan ik alvast een beetje in slaapstand komen. En ik ging een beetje achteroverleunen en gewoon lekker afrijden. En opeens, bam! Zo'n ongelofelijk harde klap. Zeg maar, die klap is... Die is dat in films zie je ongelukken gebeuren. Dat is een geluid wat je hoort. Maar de echte klap, dat is zo anders. Het is gewoon het aluminium van die auto dat gewoon helemaal in elkaar kraakt. Ik werd van achter heel hard aangereden. En ben zelf toen 2 keer zo met een spin van links naar rechts tegen de vangrail gegaan. Om uiteindelijk op een invoegstrook te eindigen. En dat was echt wel heel blij dat ik mijn gordel toen goed om had.
0: Ja, want hoe belangrijk was die gordel voor jou? Met zo'n spin, je wordt natuurlijk anders als je dat niet om hebt alle kanten opgeslingerd.
2: Nou ja, ik werd sowieso eerst van achter geraakt. Dus ik werd helemaal in mijn stoel gedrukt. Maar daarna, omdat die stoel helemaal naar achter was gegaan, zeg maar. Ik lag als het ware in die auto.
0: Nee, joh.
2: Moest ik dus als het ware zonder rugleuning proberen rechtop te zitten om auto wel nog een beetje onder controle te houden. Maar dan ga je vervolgens ook nog eens tegen die vangrail, dit en dat. En maar dan heb je gelukkig nog wel aan de voorkant en aan de zijkant een soort van support van die gordel. Echt ongelooflijk belangrijk.
0: Het is dus heel belangrijk ook om hem goed te dragen. Ik denk dat ik me er vaker schuld. Ik maak bijvoorbeeld dat schuine deel, doe ik wel eens nog onder mijn oksel.
2: Ja?
0: Weet je wel, dat vind ik dan gewoon lekker zitten.
2: Ja, maar dan gaan mijn zweet allemaal zo op mijn shirt
0: zitten. Ik zie niet meer een nieuwtje. Het heupdeel wordt meestal om de buik gedragen. Dus dat ding, die horizontaal zit eigenlijk, die legt tegen de pens aan. Maar die hoort dus echt om de heup te zitten.
2: Ja, bij je riem echt.
0: En ja, exact. Ja,
2: als een soort van riem. Bij je riem.
0: Ja, ja, en het zeggen. Schouderdeel zit vaak te dicht langs de nek. Dat moet echt op het midden van de schouder zitten.
2: Ja, dat kan in principe bij iedere auto kun je dat ook gaan aanpassen. Hè? Hoe hoog dat zit.
0: Kwam ik dus ook laatst achter. Mensen die voorin zitten verlagen hun kans op een dodelijk ongeluk met zo'n 60%. En ook achterin scheelt het enorm als je dus die gordel goed draagt.
2: Nou, het is echt een kleine moeite. Ja. Dus zorg ervoor dat hij op de heup goed zit en ook op die schouder goed zit. Ik ben niet alleen WK-watcher, maar ook een gordelwatcher vandaag. Ja. Gordelroos, kom ook bij mij. Ik weet het allemaal op te lossen.
0: Mocht je gekke plekken bij de genitaliën zien.

van Jamie zonder Jamie, maar met Sebastian Okhuizen. En zometeen jouw kans op een airfryer laten van je horen via de NPO Luisterapp. Stuur gewoon je naam door, dan is hij misschien binnen nu en 10 minuten echt van jou. Regenachtige dag vandaag, 16 tot 19 graden. Ook morgen bewolkt, regen, af en toe een zonnetje. Maar zondag iets meer de zomer. En droog, 17 tot 20 graden.

0: mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: Eerlijk zegt de vrijdagshow. Wijnand en Jamie in de ochtend zonder Jamie, maar met Sebastian Okhuizen. Aha, take on me.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Ja, het is in principe de derde die we hadden weg kunnen geven vandaag. Maar uiteindelijk was het... moet ik even goed zeggen, wie hadden we aan de lijn? Edwin, eerder in de show. Die hadden een score van 4 bij de eerste editie van Laatste Letter vandaag... tijdens het uur van de voorhoede. Maar goed, nieuwe kans. Hoe gaat het spelletje precies?
0: Heel simpel, je kiest een beginletter bij Laatste Letter... en je krijgt vervolgens van Okkie, Sebastian, een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed, dan geeft hij een nieuwe categorie. Maar dan is de laatste letter van het eerder gegeven antwoord... meteen de beginletter voor dat antwoord bij die nieuwe categorie. Snap jij het nog? Nou, het is 30 seconden rammen... en je moet zoveel mogelijk categorieën wegspelen. De hoogste score op dit moment... is van David, die heeft deze week 8 categorieën weggespeeld. Dus daar moet de kandidaat van dit moment overheen. Dat is de laatste kans. Dat betekent dat we of zometeen David gelukkig gaan maken... of Arjan. Arjan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe zit je in de wedstrijd vandaag? Want je hebt wel een beetje een baan waar je rustig van kan worden.
3: Ja, dat is...
2: installateur in de achtertuin bij mensen. Wat heerlijk.
3: Ja. Dat klopt.
2: Maar denk je dat je een beetje scherp genoeg bent om die score van 8 die David heeft neergezet te verslaan eigenlijk in deze laatste letter?
0: Ben je al warm?
3: Ik zit lekker onder mijn overkapping met een boterhammetje en koffie. Ik ga het meemaken.
2: Alright. Wat is je startletter?
3: De T.
2: De wat?
0: De T van Timo.
2: De T van Timo?
3: Ja. De Tim, ja.
2: Oké, okay, dan wil ik graag een automerk.
3: En nee joh, een automerk met een T.
0: Toyota.
3: Toyota.
2: Avondeten.
3: Aardappels.
2: Olympische sport.
3: Schoonspringen.
2: Tekenfilm.
3: Een nijntje.
2: Kledingstuk.
3: Een enkelsok.
2: Iets wat je in de slaapkamer gebruikt.
3: Een kaarsje.
2: Alcoholisch drankje.
0: Oh! Je ging er heel ontspannen door.
2: Maar ook wel verraderlijk ontspannen, want je hebt best wel een goede score uiteindelijk neergezet.
0: Ja, best een goede score.
3: Ik ben benieuwd, ik heb geen idee.
0: Ja, je hebt 6 categorieën weggespeeld. David?
3: Ja.
0: Hij kwam in de buurt, onze Arjan. Maar jij met 8 punten toch echt de winnaar. De Wijnand en Jamie Airfryer komt zo snel mogelijk naar je toe. En wat ga je er als eerste in doen?
4: Ik denk een lekker viandelletje of zo.
1: Oh, man met smaak. Wil jij ook kans maken op een Airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel maandag mee.

0: I'm Good op 3FM in de ochtendshow.
1: Ik vind mezelf een aardig belezen man. Ik lees me altijd goed in over het een en ander. En daarom kan ik ook wel zeggen dat jij, Wijnand Speelman, een bijzonder dom idee hebt.
0: Kijk, dat is mij eerder gezegd bij andere soortgelijke ideeën, dat het dom is. Maar hoe dom ben ik gebleken?
1: Je bent uiteindelijk wel, zeg maar, kijk, het was nog steeds niet heel handig, maar het heeft wel echt, echt heel veel kracht opgeleverd.
0: Juist. Dat is ook het idee. Ik ga er zo meteen alles over vertellen.
1: Ja, maar nu snap ik hem wel, ja.
0: En dan hoor je ook waarom ik jou...
2: NOS op 3.
0: En jou nodig heb. Dus blijf vooral luisteren, want je kunt mij helpen met een nieuw dom idee. Ik ga je er zo meteen alles over vertellen. Eerst Jasper met het laatste nieuws.
3: Goedemorgen jongens. Bewoners van een flat in Amsterdam-West worden vanochtend ergens anders wakker. Iets na middernacht moesten 400 mensen hun flat uit, omdat opeens een keiharde knal te horen was. Even later werd duidelijk dat er een ontploffing was in een sporthal die vastzit aan die flat. Verslaggever Vincent van Rijn is in Amsterdam. Ja, Vincent, hoe staat het er nu voor eigenlijk daar?
4: Nou, er wordt nog altijd onderzoek gedaan, onder meer met drones die ook boven die sportschool hangen. Er zijn ook speurronden op zoek dus naar mogelijke andere slachtoffers. Eerder dus al 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Maar er wordt nog altijd rekening mee gehouden dat er nog mensen onder het puin liggen. En naast mij staat de woordvoerder van de veiligheidsregio, Marco de Leeuw. Komt net uit een overleg. Meneer Leeuw, wat is de laatste stand van zaken?
5: Ja, op dit moment zijn we inderdaad nog steeds op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Er komt straks een kraan en dan gaan we beetje bij beetje het gebouw eigenlijk doorzoeken. En dan zo op zoek naar mogelijke slachtoffers nog.
3: Oké, Vincent, dankjewel. De brandweer gaat de sporthal straks helemaal afbreken, zodat ze beter onder het puin kunnen zoeken en brandweermensen veilig kunnen werken. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen. Dat meldde staatsmedia. Het schip zou zijn gestopt na meerdere waarschuwingen van Iran. Volgens een bron bij een Amerikaans persbureau lijkt het erop dat Iran schepen in de zeestraat wilde aanvallen. En de wereld van kinderen draait tegenwoordig vooral om Roblox, TikTok en ander online vermaak. Toch schrijft Hart van Nederland over een offline hobby die populair is onder kinderen. Vissen. Kijk. Steeds meer kinderen gooien hun hengeltje uit aan de waterkant. Ook basisschoolleerlingen in Woudenberg vissen erop los, maar het gaat nog niet helemaal volgens plan.
6: Ik had dus een vis en toen ging die hele hengel, die ding ging dus helemaal in de knoop. Het was heel leuk.
7: Ja?
6: Ja.
7: Vind je het niet zielig dat hij een haakje in zijn mond krijgt?
6: Nee, want hij voelt er niks van.
3: Ja. Wat goed. Die is goed voorgelogen, denk ik. Uit cijfers van de Sportvisunie blijkt dat nu ruim 330.000 kinderen onder de 15 een vispas hebben. Dat zijn er 9.000 meer dan een jaar eerder.
1: Sowieso, man. Het is misschien een conservatieve mindset die opeens de kinderen ook verovert. Want lezen is populairder dan ooit onder kinderen. Nou, tennis is een sport die ook helemaal niet meer zo stoer is. Die is ook weer heel stoer aan het worden. Ik zie allemaal kinderen ook golfen tegenwoordig. En dus ook vissen. Ik vind het eigenlijk wel leuk om te zien. Allemaal echte hobby's komen weer terug.
0: Top, toch?
1: Goed, heerlijk.
0: Ik weet dat ik deed het vroeger ook. Ik vond het heerlijk. Met mijn maten gewoon aan het water zitten en kijken of die dobberronde ging. Weet je wel? Beetje blowen.
1: Nu de avondvierdaagse nog cool maken. Maar dat is een hele grote opgave.
3: Ik heb het weer nog, jongens. De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen later wat vaker droog. Maar de kans op een bui, die blijft er wel. De zon is er heel af en toe bij. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden vandaag.
0: Jasper, dankjewel.
3: Yo.
0: Blik op de weg. Het is vooral hommeloos op N-wegen. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoet. Nu een ongeluk gebeurt. Dat is heftig. Een kwartier vertraging. N-203 Alkmaar richting... Oh, sorry. N-242 moet ik zeggen.

0: Nou, koortsdroom.
1: Ja, ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, ja, het is puur toeval dit, hè? Maar zo voelt het wel een klein beetje.
1: Ben je zenuwachtig ook, of niet?
0: Ja, ja, ja. Ja, wel. Ja, ik ben hier wel een beetje bang voor. Zoals je misschien weet, een van mijn hobby's is hardlopen.
1: Dus en, lifestyle bij jou?
0: Ja, nou, lifestyle. Ja, ik vind dat gewoon. Ik ben nooit met sport ergens goed in geweest, totdat ik erachter kwam dat hardlopen, dat kan ik wel. Niet snel, maar ik kan het wel lang. Ik ben er wel goed in om een soort van leidensweg af te leggen. En daarom was er ooit een luisteraar, Koen, in de ochtendshow, die zei tijdens Serious Request een paar jaar geleden, ga anders gewoon rennen van Hilversum, de studio, naar Zwolle, waar het glazen huis zou komen te staan. En vorig jaar kwam Jamie op het idee om samen te gaan rennen van Hilversum naar Den Bosch, waar vorig jaar het glazen huis stond. Daar hebben we veel geld mee opgehaald. Dus dat rennen, ook dat rennen voor een goed doel, dat zit inmiddels een klein beetje in mij. En ik ben afgelopen jaren ambassadeur geworden van Stichting ALS Nederland. Als je niet weet wat ALS is, het is een spierziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen, met onvermijdelijk de dood tot gevolg. Er zijn heel veel ziekten waar gelukkig wat aan te doen is, maar ALS nog steeds geen medicijn. Dus er is heel veel geld nodig voor onderzoek.
1: Echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat is echt, dat is niet te beschrijven. Nee. Als je het krijgt, dan is het een doodvonnis. En ik ben ambassadeur geworden omdat ook mijn opa in de jaren 90 daarin is overleden. En ik vind het gewoon heel belangrijk om hiervoor te gaan staan, om te zeggen, we moeten geld ophalen voor onderzoek om tot een medicijn te komen. En dat vind ik zo belangrijk dat ik me ook bij alle acties van de Stichting ALS aansluit. Dus de ALS Sunrise Walk, waar gelopen wordt door Utrecht, waar mensen zich laten sponsoren. En nu is daar volgende week donderdag de Tour de ALS. Dat is een fietsafstand, een wandelafstand of een hardloopafstand bergop. Naar de Mont Ventoux. De top naar de Mont Ventoux op 1909 meter.
1: Legendarische etappes ook van de Tour de France.
0: Ja.
1: Die ga jij dus hardlopend doen?
0: Die ga ik hardlopend doen.
1: Maar hoe kun je hierop voorbereiden? Want ik kan me best voorstellen van Hollen naar de Bossenbollen of van Hollen naar Zwolle. Ja, dan ga je gewoon heel veel lange afstanden rennen in Nederland.
0: Exact.
1: En dan komt het wel goed. Maar
0: kun je trainen?
1: Ga maar eens even trainen voor de Mont Ventoux in Nederland.
0: Ik weet dit al een tijdje. En als je luistert, ik wilde jou er niet al maanden mee gaan vermoeien. Dus daarom dat ik nu op het punt kom om te melden dat ik het volgende week ga doen. Ik ben al sinds januari hiermee bezig.
1: Oh, echt?
0: Ik heb een sportschoolabonnement genomen. Iets wat mij enorm tegenstaat. Want ik hou helemaal niet van sportscholen.
1: Nee.
0: En daar heb ik ook wel in de ochtendshow met Jamie over verteld. Maar dat sportschoolabonnement heb ik om één reden genomen. Daar heb je namelijk hardloopbanden die een helling hebben. Dus dan kun je schuin omhoog rennen. Nou, daar heb ik ook op getraind. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, de afgelopen weken, gewoon door allemaal dingen, werk, drukte, heb ik wat minder kunnen trainen. Wat op zich ook wel oké is. Dus ik heb veel rust gehad. Ja. Nog steeds weinig slaap. Maar volgende week donderdag gaat de ochtendshow verhuisd ook eventjes naar Frankrijk. Want dan kom ik namelijk vanaf de Mont Ventoux. Het Grand Départ wat daar is. Onderaan die berg nog. En dan ga ik dus 22 kilometer omhoog rennen. En dan denk je, 22 kilometer, dat is nog niet eens een marathon. Maar 22 kilometer omhoog, dat voelt wel als een marathon. Je bent dus alleen maar omhoog aan het rennen. Met stijgingspercentages van 5%, 8%, 9%, dan weer naar 7%, dan weer naar 5%, 6%, 10%, 9%, 11%. Het is echt een loodzware tocht. En ik heb jou daarbij nodig. Als je nu luistert, er is één iets wat mij zal motiveren en stimuleren om te blijven gaan. En dat is, plat gezegd, gewoon geld.
1: Oké, ik zit al klaar.
0: Het is heel simpel. 3fm.nl/berg. Als je daar nu heen gaat. Of stuur even berg via de NPO Luisterapp. Dan sturen we je de link. 3fm.nl/berg. En je kan er een bedrag invullen. Als je klikt op anders, dan kun je zelf een keuzebedrag maken. Maar als je nu in de auto zit, op werk bent of thuis bent, pak even die telefoon. 3fm.nl/berg. En help mij en vooral Stichting ALS Nederland. Want ik ga volgende week donderdag die berg bedwingen. Hardlopend de Mont Ventoux op.
1: Ja.
0: En dat doe ik. Maar met de motivatie van weten dat jij met mij bent en dat jij mij steunt financieel, zou wel echt fantastisch zijn.
1: Voordat Nederland massaal gaat doneren, wat heb je tot nu toe opgehaald?
0: 1500 euro.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Ik weet het niet, maar de top, hè? De absolute top van de...
1: Laten we gewoon proberen in ieder geval 1000 euro erbij te krijgen voor een
0: EU. Dat zou toch heel mooi zijn.
1: Dat moet lukken.
0: Ja?
1: 3fm.nl/bergdoneer.
0: En

0: beetje van mij en ook een beetje van jou, want het werkt.
1: Het werkt hartstikke goed. Er is al op meer dan 100 euro gedoneerd via 3fm.nl/berg. Wijnand volgende week de Mont Ventoux op rennen. Wouter, Karen, Imco, Tamara onder andere. Hartstikke dankjewel. Ik ga nog één keer refreshen. Nou, we hebben weer 150 euro erbij.
0: Lekker zeg.
1: Gaat niet normaal hard. 3fm.nl/berg is waar je moet zijn. Doneer voor Stichting Ales Nederland.
0: Juist, want dan loop ik aankomende donderdag in Frankrijk die berg op. Schuin omhoog, maar met jouw donatie. 3fm.nl/berg, dankjewel.

0: Nico.
1: Van hun allerbeste album ooit. Hierna is het, nou, ik ga berg op volgende week donderdag. Maar voor Maroon 5 is het na Songs About Jane berg afwaarts gegaan.
2: Ja. Vergeet niet te doneren, 3fm.nl. Fishberg, goede les.
3: Blijf het zeggen.
4: Vrijdagochtend. De belangrijkste track van de week. De nieuwe 3FM. Mega hit.
2: Zo mooi. Niet normaal. Soms zijn liedjes zo mooi. Omdat en dat ze breekbaar zijn. Het is een samenwerking die onlangs is uitgekomen, waar we allemaal hier bij 3FM helemaal van ondersteboven waren geschoten. Het is een nummer dat elke keer als je hem luistert weer mooier wordt. Iedere keer raakt hij weer op een andere plek. Iedere keer geeft het je gewoon weer hoop en troost allemaal tegelijk. En het is ook zo'n mooie combinatie tussen het Engels en Nederlands dat ze allebei nooit eerder zongen.
1: Vorige week waren hier S10 en Max Colombi van Oscar and the Wolf. Die hebben samengewerkt op deze plaat. En S10 vertelde hoe ze het vond dat Max haar vroeg voor deze samenwerking.
5: Nou, daar had ik heel veel zin in. Ik dacht meteen, wauw. Want ja, ik had nooit gedacht dat hij met een Nederlandstalige artiest sowieso zou willen samenwerken. En ik ben ook heel erg fan van zijn werk. Dus ik vond het een heel groot compliment. Het leek mij heel leuk. En nu hebben we ons eigen geheime samenliedje. En daar kunnen we nu zelf ook van genieten.
4: 3FM. S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound. 3FM. Mega.

0: Niet normaal zo goed.
1: Is echt heel goed dit. Ja.
0: Saskia, Henriette en Uden 1 en Pio Luisterrap zijn het roerend met de DJ's van 3FM eens. We hebben massaal gekozen tot 3FM megahit. Oscar Wolf en S10 hoorde je met hun allernieuwste Safe and Sound.
1: Ja, en bijna 50.000 mensen keken al naar de live versie op YouTube. Die hebben er nu ook gedeeld. Vorige week waren ze hier. Vorige week waren ze hier. Besef. En die is heel veel bekeken, ook op onze socials. Want is live is hij misschien nog wel mooier dan in deze versie van de mega. Dus gaan we volgende week ook nog even meepakken. Zometeen info met tijdloze tracks. Onder andere Owner of a Lonely Heart van Yes. Over tijdloze tracks gesproken. Heerlijk.
0: Echt heel veel zin in.
1: En jij?
0: Ja, ik wilde die eigenlijk pakken, maar je zat niet te luisteren.
1: Dus sorry.
0: Dan ga ik maar voor Robin S. Show Me Love.
1: Flashdance, okay. Deep Dish, man. Come on. Heerlijk. Ga ervan genieten.
2: Afgelopen weekend zei ik tegen mezelf: Rodney, jij gaat niet meer zo gek doen en niet meer zo goed drinken. Maar ik eet helemaal geen Rodney, dus dit weekend gaan we weer los.
3: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ik heb heel veel buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
17: Hey, jij daar.
18: Het
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
18: Prijsvrij vakanties.
19: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
18: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je.

0: nieuws van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Straks blikken we terug op de allereerste WK-avond en nacht. NOS op 3. Eerst naar het hoge noorden. Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Bij de inspectie van duizenden woningen in het aardbevingsgebied zijn mogelijk fouten gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of dat die veilig genoeg is om in te blijven wonen. Nou, ook deze advocaat ziet slachtoffers bijstaan Ook deze advocaat die slachtoffers bijstaat, ziet het vaak misgaan.
2: Dat kan zijn dat de versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebreken ontstaan.
1: Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Een flinke bloemenzee bij een school in het Zeeuwse Aksel. Drie basisscholieren en de directrice van die school zijn gisteren omgekomen. Ze waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden. Mensen kunnen het nog nauwelijks bevatten, zegt deze moeder tegen Omroep Zeeland. Ze heeft ook bloemen neergelegd.
3: Heftig. Dit hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig.
4: Je zoontje zei net ook al, ik wil niet op schoolkamp. Wat doet dat dan met jou?
3: Ja, ik begrijp hem. En als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet. Het is denk ik wat traumatisch nu voor je.
1: Drie kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte van 19 opgepakt. Of hij de kinderen en begeleiders heeft aangereden, weten we niet.
5: Het WK voetbal.
1: In een stampvol stadion zagen tienduizenden toeschouwers hoe Mexico de openingswedstrijd van het WK won van Zuid-Afrika. En de eerste goal liet niet lang op zich wachten.
6: Quiñones, goal! 9e minuut en de eerste treffer van dit WK is een feit. Mexico opent te scoren.
1: Gelijk weer, hè. Het werd echt een voetbalfeest daar gisteravond. Ook al vielen er 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Ook de tweede wedstrijd op het WK is al achter de rug. Zuid-Korea won vannacht met 2-1 van Tsjechië. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen wordt het vaker droog.

0: in de voorzak van mijn tuinbroek.
1: Ja, daar zie ik je zo'n beetje zo ingrijpen. Alsof er, ik denk, of er komt een rode kaart uit zo, of...
0: Nee, pak je galoase zit daarin. Nee, kijk, als je kijkt op de beelden, daar zit mijn telefoon in.
1: Ah,

0: maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

Dark Days are over, hoorde je bij 3FM. Nou, en als ik het zo zie, in mijn glazen bolletje, dan komt er ook eindelijk een einde aan het hondenweer in Nederland. God, kan je daar aan toe zijn, hè? Volgende week temperaturen van 26 graden. Hé, hey, dat is even lekker. Ik herhaal het nog maar een keer. 26 graden.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Morning, Jordan. De Bouwza Magnetic. En daarvoor ook The Weeknd met Blinding Lights. In het programma met de naam...
0: Tijdloze tracks.
1: Voor de vrijdag 12 juni. You know. Heerlijk hoor. Hey, bijna weekend vrijdag. Oftewel...
2: Bijna weekend vrijdag.
1: Zeggen. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tracks met eeuwigheidswaarde. En mocht er nou een track ontbreken op de lijst vandaag, waarvan je zoiets hebt van ja, maar hey, draai deze eens een keer. Ik had van de week al een kreeg ik een mailtje van de jongens van DreamWorks Car Tuning. En die vroeg, ik ben even vergeten wat hij nou aanvroeg. Bam, badabadam, badam. Anyway, daar zat ik even mee te mailen en die vroeg weer een hele leuke plaat. Dus je kan me ook gewoon mailen, ivo@3fm.nl, mocht er nou iets op de lijst ontbreken aan tijdloze tracks. Je kan altijd even in de

wordt geregeld hoor. Maak je geen zorgen. 9:50. We gooien de gashendel los met zometeen Sabrina Carpenter, Major Lazer en eerst Yes met Owner of a Lonely Heart.

Met het motto, kinderen die vragen worden overgeslagen. Sabrina Carpenter niet. Je hoort dat please, please, please bij 3FM. Zometeen hier, een plaat die is ontstaan met dank aan de Zwarte Marktplaats. Ja, dat is een beetje een gek verhaal, kan ik zeggen zo op deze vrijdag. Er zijn geen beats gestolen, geen zorgen. Hoe het wel ziet, dat hoor je zometeen. Eer.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh.
0: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute-zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op KPN.

0: Hier bij 3FM met zometeen Regard You. Ook Hathaway komt eraan met What Is Love. En eerst het nieuws van 10 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd bij de explosie in Amsterdam-West vannacht.
2: NOS op 3.
1: Rond middernacht was er een grote dreun in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Deze bewoner werd er wakker van, hoorde Hart van Nederland.
3: Ik hoorde een soort dubbele knal, bam bam. En ik zat natuurlijk direct rechtop in mijn bed. En ik ben gaan kijken en ik zag dat van de sportschool de zijgevel eruit geblazen was. En dat er brand ontstond en die werd steeds groter.
4: Ik werd wakker van de rooklucht, dus ik werd niet wakker van de knal. Ik woon aan de achterkant. Ik
3: hoorde mensen schreeuwen. Dat was heel akelig. Ik dacht, ja, er zijn mensen binnen. Dat is afschuwelijk om te horen.
1: 7 mensen raakten gewond. 400 bewoners moesten de flat uit. En onder het puin wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. De sportschool-eigenaar zegt op Insta dat hij op camerabeelden heeft gezien dat de explosie van onder de vloer kwam. Er lopen daar leidingen en er zitten opslagruimtes van flatbewoners. Zo'n beetje nu zit Dick Schoof bij de commissie die de coronaverhoren doet. Hij was tijdens COVID-19 topambtenaar. Later vandaag is het de beurt aan Mark Rutte om tekst en uitleg te geven bij het coronabeleid. Ze worden allebei aan de tand gevoeld over de keuzes die zijn gemaakt tijdens de pandemie. De coronaverhoren zijn al een tijdje bezig. Viroloog Marion Koopmans en minister Bruno Bruins waren eerder al aan de beurt. De marathon in Utrecht zal waarschijnlijk niet meer in de maand mei zijn. De gemeente Utrecht en de organisatie van het evenement overleggen over een andere datum, omdat veel lopers het vorige maand zwaar hadden door de hitte. Een student van 22 overleed. Andere mensen werden onwel. Er wordt ook gekeken of de route van de marathon kan worden aangepast naar plekken met meer schaduw. En zondag is het dubbelfeest in Washington, D.C. Amerika bestaat officieel 250 jaar en president Trump blaast dan 80 kaarsjes uit. Om dat te vieren is zondag een groot showgevecht in de tuin van het Witte Huis. En daar vlakbij mogen 4000 genodigden plaatsnemen, onder wie militairen. Andere mensen zitten volgens correspondent Rudy Bauma een stuk verderop.
5: Op de ellips, dus buiten het terrein van het Witte Huis, daar kunnen zo'n 85.000 geregistreerde fans alles volgen. Ja, de Romeinen die wisten het al, geef het volk brood en spelen. Maar in dit geval wordt het volk wel weggehouden van de elite.
1: Ik heb het weer nog voor je, op steeds meer plekken droog. En als je echt mazzel hebt, dan ga je zelfs nog wat zonnestralen zien. Later opnieuw dikke bewolking en weer kans op regen bij 16 tot 19 graden.
0: Thanks Jasper.
1: Yo.
0: Weer van verkeer door de ANWB. 1 vertraging nog op de A12. Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Daar is je vertraging 11 minuten door een politiecontrolepost.
6: En zo meteen door je IFO.
2: 3FM.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: 10 tenders alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan 8 euro.
13: Hè? 8? Oké. Okay.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Creon kozijnen.
14: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

FM Serious Request 2026 bekendgemaakt zijn. Het doel is de Nederlandse Brandwondenstichting. 18 tot en met 24 december staat het Glazen Huis dit jaar in Arnhem. Dat is allemaal gisteren bekend geworden. En op 3FM.nl is de boel ook al lekker live. Ik zag al dat we wat artikeltjes hadden over de toegankelijkheid van 3FM Serious Request 2026. Qua zeg maar ook bijvoorbeeld als je minder valide bent.

dus. Wie niet naar Nederland komen, maar nog wel steeds gewoon keihard bezig zijn... zijn de dames van Salt en Peppa. Die hebben een hele volle zomer, zit ik hier even te kijken. Maar, eerlijk is eerlijk, ze komen verder niet Amerika uit of zo. 15 augustus, Williamson County in Tennessee, Iowa. Nou ja, kortom, ze gaan heel Amerika door... Tickets zijn in ieder geval een stuk betaalbaarder voor Pinkpop. Vanaf een euro of 20 kun je gaan checken deze dames. Met hun grote, grote knaller van een hit. Tijdloos drag met recht. Dit is Salt-N-Pepa Push It bij 3FM.

0: zus is hier met twee collega's.
1: Ja.
0: Weten jullie het al welke het zijn of niet? Of heb je, ik zie moeilijk nog eens een nee.
1: Hij is moeilijk vandaag.
0: Als je het

0: de hand van de mashup, waarbij de vraag elke dag natuurlijk is: welke twee tracks zitten erin? Meer had je bijna niet nodig, hè? Bas aan het werk met data. Maar Bas, ben jij dan van het code of van het vibe-code?
1: Van allebei wat.
0: Allebei tegenwoordig. Nee. Nou, lekker man. Hey, en tussendoor ook nog even meedoen aan een spelletje. Welke twee tracks zaten in deze mashup, Bas?
1: All About That Bass van Meghan Trainor. En Be My Lover van LaBouche.
0: Ja hoor! Hartstikke goed. En dat levert jou een bakje breuk op. Waar net overigens ook een ontvangstrapportje binnenkomt van Alex. Die stuurt: hoi Ivo, ik heb vandaag eindelijk het eerste bakje breuk mogen proeven. Een goed en krachtig bakkie. Dus dan weet je, wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Ik wil graag de thee.
0: Alweer? We hebben alleen maar thee weg zitten geven deze week.
2: Maar achter elkaar geven we thee weg.
0: Ongelooflijk, maar die is dan ook wel echt erg lekker. Eerlijk is eerlijk.
2: Aan te slepen.
0: Die komt jouw kant op, Bas. Thanks voor meespelen en een mooi weekend.
1: Yes, fijn weekend.
0: En LaBouche hoor je zometeen bij 3FM met Be My Lover. Eerst Lady Gaga en Bradley Cooper. Dit is Shalalalalo.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus alle Calvé en Hellmann's sausen tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks ook tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En AH smaaktomaten 2 bakken, 40% korting.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
16: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: laatste nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Hihi. Goedemorgen. Een nieuwe tegenvaller voor Groningers met aardbevingsschade. NOS op 3. In duizenden inspectierapporten van Groningse huizen zitten fouten, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
2: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Op basis van die rapporten wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt, of dat die veilig genoeg is om in te blijven wonen. Nou, dat moet nu dus misschien allemaal opnieuw. Een dag na het tragische ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen zit de schrik er nog flink in. Drie kinderen van een basisschool en een van hun begeleiders kwamen om tijdens een schoolreisje. Ze waren onderweg op de fiets toen een auto uit de bocht vloog. Verslaggever Henrik Willem Hofs is bij de school waar de kinderen op zaten, in het dorpje Axel.
3: Bij de basisschool liggen bosjes bloemen. Er is zojuist nog een bosje bloemen neergelegd door mensen. De vlag hangt hier half stok en in de basisschool is nu een bijeenkomst. Ja, met ouders, met leerlingen. De basisschool is gewoon open. De burgemeester is hier zojuist ook geweest. En daarnaast is er een oproep gedaan om in heel Zeeland bij alle scholen de vlag half stok te hangen. Naar aanleiding van het noodlottige ongeluk.
1: En de wereld van kinderen draait vooral om Roblox, TikTok en ander online vermaak. Toch schrijft Hart van Nederland over een offline hobby die populair is onder kinderen. Vissen. Ja, steeds meer kinderen gooien hun hengel uit aan de waterkant. Ook basisschoolleerlingen in Woudenberg vissen erop los. Maar het gaat nog niet helemaal volgens plan.
4: Ik had dus een vis en toen ging die hele hengel, die ding, ging dus helemaal in de knoop. Dat was heel leuk.
5: Ja?
4: Ja.
5: Vind je het niet zielig dat hij een haakje in zijn mond krijgt?
4: Nee, want hij voelt er niks van.
1: Uit cijfers van de Sportvisunie blijkt dat nu ruim 330.000 kinderen onder de 15 een vispas hebben. Dat zijn er 9.000 meer dan een jaar geleden. Ik heb het weer voor je. Ja, nou ja, niet echt hengelweer eigenlijk. Het is nu op steeds meer plekken droog. Als je echt mazzel hebt, komt er wat zon, maar later opnieuw dikke bewolking.

0: moment. Dat zijn de A7 Groningen-Duitse grens voor de Duitse grens 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 18 minuten. En de A37 Hogeveen-Duitse grens voor de Duitse grens 17 minuten.
1: En zo meteen door de Ivo.
2: 3FM.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rose voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: 3FM. KRO-NCRV. Ivo van Breukelen.
0: Luistert tijdloze tracks bij 3FM. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Met zometeen Post Malone, Michael Jackson.

0: met de biopic en natuurlijk inmiddels ook een Netflix-docu over Michael Jackson. You're the wannabe starting something in tijdloze tekst bij 3FM. Hey, kijk eens even naar de klok. Bijna kort over 11. Even gas geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegenaan.
0: Lekker hoor, zo op die bijna weekend vrijdag.
2: Bijna weekend vrijdag!
0: Waar ik lichtelijk jaloers ben op het uitzicht van Jan. Die stuurt via de NPO Luister een beschitterende foto. Je zal dit uitzicht maar hebben tijdens je werk. Hij kijkt uit over wat ik denk dat schapen zijn. Ergens op een heide. En hij zit op een voertuig. Een werkvoertuig. Wat? Een trekker. Heerlijk. Lekker rondjes rijden op de hei. Over rondjes gesproken. Dit is Circles. Post Malone in tijdloze tracks.

Son Mieu, Dark Before the Dawn, hoorde je bij 3FM. Zometeen gaan we weer een roulettewiel hier klaarzetten, prepareren voor een nieuwe requestroulette, waarin we elke dag een balletje opgooien. Die komt op een gegeven moment stil te liggen op een vakje. Daar hangt een muzikale categorie aan en dan is het eigenlijk een beetje de bedoeling dat je in die muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track aanvraagt. Dus dat zometeen, je hoort Doja Cat Chef Special na The Prodigy.

0: Doja Cat en SZA, Kiss Me More. Hoor die bij 3FM. Request Roulette. Half twaalf geweest, dus hoog tijd voor een nieuwe aflevering van Request Roulette, waarin we elke dag een balletje op onze roulette wil gooien. En maar kijken waar het schip strandt eigenlijk. Dat is een beetje de eireten. Hij komt stil te liggen op een vakje. Daar hangt een muzikale categorie aan. Nou goed, dan is het de bedoeling dat je in die categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Via de NPO Luisterapp. Dus dat is het hele verhaal. Groepjeetje, bent u zover?
1: Groepjeetje? Wat is dat?
0: Ja, ik denk ik doe het een keer anders.
1: Een verkleinwoordje ga je nu gebruiken.
0: Ja.
1: Ik noem jou toch ook geen DJ'tje?
0: DJ. Zeg disjockeytje.
1: Disjockeytje. Vind ik heel raar, maar goed.
0: Grote croupier.
1: Ja.
0: Bent u zover?
1: Klinkt veel beter. Ik ben zover, ja.
0: Oké, dan heb ik hier de pauken van de man die vanmiddag weer op de zender te horen is om 4 uur sharp.
1: Zien we
0: hem
1: dan?
0: Nee, maar ik had al in een groepsappje gekregen dat hij er is.
1: Hij is er.
0: Nou, ja, hij is er.
1: Super.
0: En een bommetje volle show vandaag, want Evert ten Napel is de gast. Voetbalcommentator. Vader van Carrie. Enfin, dat is vanmiddag bij de Vrijdag Vuurwerk Show met Rob van de Radio. Rob, dankjewel voor het lenen van je pauken. Take it away. Ja.
1: En je dan voor
0: bedankt.
1: Rook is wit, de witte rook. Het is geworden 26 zwart.
0: Oh, 26 zwart. Een kofferplaat. Let op, dat is dus geen koffer, maar een plaat die je associeert met vakantie.
1: Oh.
0: Jij had bij jou schoot iets te binnen.
1: Ja, ik zit even te denken, wat associeer ik met vakantie?
0: Bij mij bijvoorbeeld Section Dassault. Dat was de rapgroep waar Maître Gim voorheen in zat.
1: Zo. Wacht even, ik heb een playlist.
0: Gezellige vakantie bij jou.
1: Ja, nee, maar dat is wel lastig om meteen iets te vinden. Maar ik heb zo'n playlist die ik dan, als ik dan naar Frankrijk op vakantie ga, dan Zas met je veu.
0: Ja, nou bijvoorbeeld. Of iets lekker afro.

geluisterd hebt. Zometeen, de heren en dames die gisteren vergeten te waren goed te playbacken. Ik weet niet of je dat gezien hebt, Burner Boy, die vergat gewoon zijn microfoon bij zijn mond te houden op het moment dat zijn stukje kwam. Uit Die Die, die hoor je zometeen.

0: Icona Pop, Charlie XCX, hier de I Love It bij 3FM. Vraag een bladan. Ja, zo is dat. Jos.
1: Hi.
0: Waarom ben je nou het leger eruit gezet?
1: Waarvoor ben ik het leger uitgezet?
0: Nee, ik bedoel, hoe is het met je?
1: Ja, met mij gaat het goed. Dus, ja.
0: Lekker man, waar zit jij ergens? Het is een ruimtelijke omgeving.
1: Ik zit in Capelle aan de IJssel, ik ben thuis aan het werk. En hoe heet het? Ik had de radio aan en toen hoorde ik het roulettewiel. En ja. Dan moest ik gelijk aan deze plaat denken eigenlijk.
0: Want wat voor een herinnering heb jij hierbij dan?
1: Nou ja, ik was in Thailand en toen hoorde ik dit nummer. En dat vond ik een heel leuk nummer. Dus die heb ik gelijk in mijn Spotify-lijst gezet. Ja. En ik had hem nooit eerder gehoord, dus... Deze.
0: Nou, hartstikke lekker. Past helemaal lekker bij de zomer. Kun je hem ook uitspreken? Waar gaan we naar luisteren?
1: Naar Grupo Sonador, naar El Gigante de Hero.

0: Ivo van Breukelen. Goedemiddag.
1: Goedemorgen nog.
0: Sorry. Goedemorgen.
1: Sorry. Zometeen hier, de 3 over 12.
0: De 3 belangrijkste tracks van vandaag. Onder andere een grote release. Een grote dame heeft een heel groot album uitgebracht. Daarvan ook een heel groot liedje zometeen.
1: Oeh, 3 keer groot. Lekker hoor.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart.

0: gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
4: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
13: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: deze week zometeen de belangrijkste tracks van de dag. Komen eraan. Maar eerst krijg je het nieuws van Michel Koenen.
1: Goedemiddag, Mart. Jongeren in Gelderland die krijgen een gratis extra rijles.
2: NOS op 3.
1: Dat hoor je zo, maar eerst naar Amsterdam. In de sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West gesloopt. Burgemeester Halsema die kwam net polshoog te nemen.
3: Echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Kijk, we kennen de precieze omvang nog niet, maar de hele flat ernaast is ontruimd. Waar ook veel oudere mensen wonen, die worden nu allemaal opgevangen in een hotel. Ja, wij hopen natuurlijk dat er geen doden zijn gevallen, maar dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen.
1: Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Ze waren aan het sporten of liepen rond in de omgeving. De oorzaak van de ontploffing in Amsterdam is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder is het sowieso geen gasexplosie. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. Het dossier in de zaak telt inmiddels 90.000 pagina's. De economische groei in Nederland zal een stuk lager zijn dan eerst werd verwacht, komt door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Nederlandse bank.
4: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
1: Eerst werd een groei van ruim 1% verwacht. Dat is nu bijgesteld naar 0,8. Bij 2 ongelukken bij de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 doden gevallen. Eerst botsen een vrachtwagen tegen een bouwmachine. De vrachtwagen die vloog in brand. In de file die daarop volgde reed een busje in op een andere vrachtwagen. En dan naar Gelderland, want jongeren in die provincie kunnen een extra rijles krijgen, geregeld en betaald door de provincie. Die vindt het belangrijk omdat in Gelderland de meeste jongeren om het leven komen bij een verkeersongeval. Daarom geeft deze instructeur dus die extra lessen.
5: Jongeren die denken van ik kan dit wel, ik kan wel op die weg waar je 80 mag, kan ik wel 100 rijden. En uiteindelijk komen ze dan zichzelf tegen.
1: Ja, jongeren die de extra rijlessen doen, die zijn er blij mee.
6: Ik heb nu nog niet zo heel lang, net 1 jaar eigenlijk mijn rijbewijs. Ik wil wel gewoon een beetje ook met vrouwen met het remmen gewoon goed vertrouwen hebben dat het goed komt en het leek ook gewoon een beetje een leuke ervaring.
7: Hoop je mee naar huis te nemen?
6: Dat het dus allemaal niet zo makkelijk is en dat ik echt gewoon meer remweg nodig heb.
8: En probeer om de afleiding in de auto een beetje te dempen.
1: De provincie zou graag zien dat de extra lessen verplicht worden. Weer nog, het is op steeds meer plekken droog. En als je mazzel hebt, dan gaat de zon er nog even doorkomen. Later opnieuw dikke bewolking, kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Dan brief en verkeer van de ANWB. 120 kilometer file al, zoals wel vaker op vrijdag is het al vroeg druk. Vooral door ongelukken en de aansluitende wegen daar. Je snapt wat ik bedoel, ongelukken op wegen en de daarop aansluitende wegen. Op de A2 tussen Den Bosch en Maastricht bijvoorbeeld, voor knooppunt de Hoogte is een ongeluk gebeurd. Weg net weer vrijgegeven, maar een kwartier vertraging. Dat zorgt op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven bij knooppunt Batadorp op dit moment ook nog voor 20 minuten vertraging. Dan de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht. Pittig ongeluk met meerdere auto's gebeurt bij knooppunt Grijshoort. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht, heb je een uur vertraging. En dat zorgt op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem, die daarop aansluit bij knooppunt Waterberg, ook nog eens een keertje voor een half uur vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, ben je binnen 15 minuten weer onderweg.
9: 3FM.
10: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: 4e zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Ik heb veel spierpijn.
21: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Mart, wat ga je doen?
0: En lekker plaatjes draaien.
9: 3FM. Mart Meijer.
0: De drie belangrijkste plaatjes van de dag bijvoorbeeld. In de 3 over 12. Zoals iedere werkdag meteen na 12 uur de belangrijkste tracks van de dag. En we trappen hem vandaag af met het belangrijkste nieuwe liedje van komende week. Dat is de 3FM Mega Hit. En die is in handen van S10 en Oscar and the Wolf.
22: S10 en Oscar and the Wolf. Safe and sound.
23: 3FM Mega Hit.

0: Vannacht klokslag 12 uur was het zover.
1: 3 over 12.
0: Het nieuwe album van Olivia Rodrigo kwam uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat is de titel van haar derde studioalbum. Je hebt daar eerder al de liedjes Drop Dead en The Cure van gehoord. Maar ook deze stupid song is wel echt heel erg goed hoor. Er was veel anticipatie en dan niet per se dat extreme ophypen wat een Harry Styles of een Taylor Swift hebben gedaan. Voor mijn gevoel heeft Olivia gewoon 2-3 maanden geleden gezegd: jongens, nieuw album, 12 juni, zet het in je agenda. Het wordt goed en dat blijkt ook te kloppen. Van dat nieuwe album hoorde je Stupid Song op nummer 2 in de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van het moment. Het is de 3 over 12 van 3FM. Mijn naam is Martin. Iedere werkdag meteen na 12 uur nemen we ze even samen door. Ja, misschien sta jij vanavond. Dan wens ik je heel veel succes met nog je laatste spulletjes inpakken en zo meteen in de wagen stappen. Net als 30.000 anderen wel te raven in Hilvarenbeek op Best Kept Secret. Vraag is vooral, waarom ben je daar nu nog niet? Op de lijnen van vanavond staan onder andere Merel, Tramhouse en de zanger van The White Stripes. Jack White is hij, om precies te zijn. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat vanavond. Op nummer 1 staan zijn The White Stripes, Seven Nation Army bij 3.

Quiet van de White Stripes. Dit weekend op Best Kept Secret. Vanavond, om precies te zijn, verder onder andere de Gorillaz, Nick Cave en de Bad Seeds, ook vet. Hayley Williams, Jungle by Night zijn er allemaal. Maar Jack White staat er vanavond. Daarom hoorde je hem met zijn White Stripes bovenaan de 3 over 12 van 3FM met Glass Animals en de nieuwste band in een paar minuten naar Martin Garrix. 3FM.

geweldig mooi nieuw liedje van Bente. Het heet 321. Je hoorde het op 3FM. Het is moeilijk om iets gemeen te hebben met grote artiesten. De bankrekening, de talenten, hoe lekker ze ruiken, hoe mooi ze eruit zien, is vaak gewoon, het is een reden dat het supersterren zijn. Moeilijk te bereiken. Nou, je kunt in ieder geval zo fashionable zijn als Bente, want ze heeft haar eigen kledinglijn gelanceerd die in samenwerking is met Pinkpop, en die kan je dan daar op het terrein gaan kopen. Overigens ook online. En het is helemaal Bente ook. Ik zie allemaal lekker zo oversized kleren. Ik zie gekke hartjes met haar hoofd erin. Ik zie soort franjes en frutsels. Ik zie een groot, fijn, oversized vest. Het ziet allemaal buitengewoon Bente uit. Je kan het online kopen en ook op het Pinkpop terrein. Dus mocht je daar zijn, kun je er ook meteen trouwens eventjes checken. Ze staat er op de zondag om 1 uur 's middags. Echter, kans is groter dat je niet op Pinkpop aanwezig bent. Heb ik ook goed nieuws. Kan je gewoon naar 3FM luisteren. Je hoeft niks te missen van het Pinkpop-terrein, want Sophie en ik rennen daar rond met microfoons om je wat van de sfeer te laten proeven vanaf

heeft het helemaal niet zo slecht voor elkaar, hoor, onze Olivia Dean. Even buiten het feit dat ze natuurlijk afgelopen anderhalf jaar de grootste ster van de wereld is, zo ongeveer, is ze ook even lekker aan het genieten van La Dolce Vita. Terwijl wij naar buiten kijken. Nou, laat ik het bij mezelf houden terwijl ik naar buiten kijk door de kleine priemende raampjes van de 3FM-studio. Het afschuwelijke mediapark op, waar dan wel een boom staat, maar die enige boom die er staat, die zwiept dan echt heen en weer in de wind. Er is nog heel weinig sprake van zomer. Nou, zit Olivia Dean lekker in Italië. Ziet er jaloersmakend uit. Ik zag zat een paar Instagram te kijken. Potje tennissen. In de zon. Zat een beetje te luieren, Olivia. In de zon. Ze was even op een bootje gestapt, lekker gaan varen. In de zon. En ze zat een lekker potje te schilderen, om die creatieve energie toch een beetje wakker te houden. En dat schilderen deed ze in de zon. Nou, mocht je graag jaloers willen worden, niet zoals Henri overigens, die zich meldt via de NPO Luisterapp en laat weten dat hij naar Sicilië op vakantie gaat, dat hij vanaf vandaag 2 weken vakantie heeft. Heel veel plezier. Maar mocht je even jaloers willen worden en die zonnestraaltjes via je scherm naar je toe willen laten komen, Instagram-pagina van Olivia Dean. Als je dat trouwens doorklikt naar de pagina van haar partner in crime, Sam Fender, dan zie je dat hij ook even lekker aan het bijkomen is van het maken van al die liedjes en media-aandacht. Lekker een beetje aan chillen, lekker een beetje aan tukken, slapend rijk worden, want je hoort hem nu weer op 3FM. Sam Fender, People Watching.

3FM Goldband, een noodgeval. Ik moet echt eventjes de hossel skills van onze ochtendshow leren. Ik weet niet, ik kan niet onderhandelen, ik kan geen dingen regelen. Ik bind altijd meteen in als er onderhandeld of ergens over gepraat moet worden onderling. Maar ik weet niet waar zij die ongekende livebox line-up vandaan halen. Maar de afgelopen weken zijn ze on fire, Wijnand en Jamie. Bente was er bijvoorbeeld onlangs. Dit is dus haar live optreden, hè? Maar ook Stien en Oscar en de Wolf stonden er samen.

ongelooflijk wat voor line-up daar de afgelopen weken staat en hoe goed het ook allemaal is. En komende maandag komt er een nieuwe artiest in dat rijtje. Misschien is het de eerste keer dat je haar naam hoort, maar zorg ervoor dat je er maandagochtend tussen 6 en 9 bij bent, want je gaat haar naam daarna nog heel erg vaak horen. Zij heet Isabel van Gelder en komende maandag hoor je haar live bij Wijnand en Jamie in de ochtend hier op 3FM. Dit is haar nieuwste, I Don't Wanna Fall In Love Again.

T-Rex aan met Fatalus. New Religion hoorde je bij 3FM. Vandaag een heel nieuw album van haar uitgekomen met deze. En nog heel veel meer danspareltjes in dezelfde stijl. Dirty Blonde, zo heet hij. Staat van alles op, maar met dus voornamelijk het thema dance. Helemaal weer terug bij wat ze ooit deed. Heel veel dansliedjes maken. Je hoorde dus New Religion van Bibi Rexha juist bij 3FM. Het voelt niet echt heel erg zo als je naar buiten kijkt. Maar hallo, het weekend is aanstaande. Volgende week is het zomer in Nederland. Bijna weekend vrijdag en dan ben je hier van Missy Elliott. Dit is

0: Ik zit naar dit liedje te luisteren. Toch een miljoen keer gehoord in mijn leven. En ik hoor ineens dat er een stem tot 4 telt in het Japans. Waarom dat zo in de hoofd zit, weet ik ook niet. Maar Ichini Sanchi. 1, 2, 3, 4 in het Japans. Van alle markten thuis. Zowel Missy Elliott als ondergetekende radio-dj. Get your freak on, hoorde je bij 3FM. Het is bijna 1 uur. Dat betekent dat we zometeen voor de laatste keer deze week de kantoorplant gaan weggeven. Inmiddels een hoop mensen die weer een nieuw plantje hebben ontvangen. Overal staan ze lief met hun naamkaartje en het 3FM-logo in het blad geprint. En geprent staan ze, nou ja, te shinen. En de volgende 3FM kantoorplant kan van jou zijn. Binnen een paar minuten gaan we een doodeenvoudig spelletje spelen waarmee je hem kan winnen. Kost je helemaal niks, behalve een paar tellen van je aandacht.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart. Met ons.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Super Dream en de nieuwste bakermat. Hoor je zo meteen. Het is 5 seconden voor 1 uur. Het nieuws krijg je van Michel Koenen.
1: Goedemiddag. Zeeland is in rouw na het ongeluk van gisteren.
2: NOS op 3.
1: De volwassene die gisteren omkwam bij dat ernstige ongeluk bij een schoolkamp in Zeeland is de directeur van de school. Ook kwamen er 3 kinderen uit groep 8 om toen een auto inreed op de groep. Op de school in de plaats Axel is de verslagenheid groot, zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: De school die heeft een soort monumentje ingericht. Er worden bloemen gelegd bij die school. De vlag die hangt half stok. En alle scholen in Zeeland hebben ook met elkaar afgesproken dat ze de vlag half stok zullen hangen.
1: Drie andere kinderen die liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De automobilist die de groep aanreed is een jongen van 19. Hij is opgepakt, maar het is nog niet bekend waar die van wordt verdacht. In België is een automobilist in de rechtbank schuldig bevonden aan doodslag tijdens carnaval 4 jaar geleden. Hij reed 174 in de bebouwde kom, filmde het allemaal en reed uiteindelijk 7 carnavalsvierders dood. Welke straf de Belg krijgt, wordt volgende week bepaald. Volgens Omroep Flevoland is het een hype. Candy grapes, dat zijn druiven met een felgekleurd krokant suikerlaagje eromheen. Een beetje zoals gesuikerde pinda's. Jalen van 14 uit Almere is er zelfs een bedrijfje in begonnen. En dat loopt goed.
4: Ik krijg denk ik rond de 15 tot 30 bestellingen in de week. Iedereen vraagt ook altijd, wanneer kan je druiven voor me langs brengen? En dan zeg ik van, ik ben te druk.
1: Ja, verzenden doet ze niet aan, want dan smelten de suikerdruiven.
0: Het WK voetbal.
1: Gemiddeld 1,7 miljoen mensen die hebben gisteravond naar de openingswedstrijd op het WK gekeken. Die zagen hoe Mexico eenvoudig met 2-0 van Zuid-Afrika won. Nou, hoeveel mensen de afgelopen nacht om 4 uur hebben ingeschakeld bij Zuid-Korea tegen Tsjechië, dat is nog niet duidelijk. Maar mocht je toen leggen te pitten, dan heb je gemist dat Zuid-Korea natuurlijk met 2-1 won. En de winnende van Feyenoord, Wang, die viel 10 minuten voor tijd.
5: Wang doorgelopen. Wang, die bal is goed! Na een doelpunt, ook een assist voor Wang. En oh, is het met een doelpunt.
1: Om 9 uur dan speelt gastland Canada vanavond tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3 uur s'nachts, wekkertje zetten weer, dat andere gastland de VS tegen Paraguay. Weer nog, het is op steeds meer plekken droog. Soms piekt de zon er even door. Later weer bewolkt en kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Dan 3 en verkeer nog van de AWB. Het is best wel een beetje druk aan het worden. 140 kilometer file. Meestal wel zo hoor, op de vrijdag. Maar wees gewaarschuwd op de volgende wegen. Tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. En op de A12, als je in de richting van Utrecht rijdt vanuit de Duitse grens. Bij knooppunt Grijshoort door een eerder ongeluk. Weg is net weer vrijgegeven, maar je hebt nog zeker 1 uur vertraging. En door die file heb je op de aansluitende A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Bij knooppunt Waterberg op dit moment nog 20 minuten vertraging. Dan nog de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp een kwartier. Sta je ergens anders in Nederland in de file en heb ik die van jou niet genoemd, dan ben je binnen 10 minuten weer onderweg.
6: 3FM.
7: Ster. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: medicijntje, zoals heel veel mensen in huis hebben. En het is bijna onmogelijk om te laten sterven. Mij is het wel gelukt. Maar andere mensen lukt het doorgaans niet. Je hoeft er maar een keertje per week water te geven. En dat lukt ook sneller, want je kunt een emotionele band met hem opbouwen. Want je 3FM kantoorplant komt met het logo van 3FM in het blad. En met een naamkaartje. Met de naam er al op. Dus je nieuwe beste vriend voor op kantoor of thuis, als je dat liever hebt. Je kan hem winnen door goed te luisteren naar welke bekende Nederlander ik welke nieuwe baan heb gegeven. Je hoort zometeen de stem van een BN'er met allemaal geluiden van een nieuwe werkplek. Ik heb, zeg maar, in mijn fantasiewereld heb ik die BN'er die nieuwe baan gegeven. Jij gaat zo meteen horen hoe die fantasiewereld van mij klinkt. En de vraag is dan dus, wie is deze bekende Nederlander? En op basis van de geluiden, welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
1: En ik mocht een soloplaat opnemen, want ik kreeg de meeste stemmen van het publiek. En ze hadden een liedje, Happy. Ik vond het wel bij me passen. Dus ik kreeg die kans om in Stockholm, in Zweden, een soloplaat op te nemen. Maar ik ben na het programma wel in de groep gebleven. Een aantal maanden. En toen ben ik eruit gestapt om solo te gaan.
0: Nou, zegt u het maar. Give it to me.

0: Laten wij eens even uitgebreid diep in detail treden wat er precies aan de hand is, Anja.
1: Nee,
0: ik zei, zullen wij eens even heel diep uitgebreid in detail treden wat er aan de hand is? Maar dat gaan we niet doen, want jij zit ziek thuis, hè?
1: Ja, precies.
0: Ben jij gewild door een buikgriepje?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was het inderdaad.
0: Kijk,
1: ja.
0: Dat geeft mij ergens... Kijk, sorry, allereerst beterschap en dat vind ik heel vervelend voor je. Maar ergens voor mij een klein beetje een opluchting. Want afgelopen week begon ik ineens een beetje, zeg maar, ziekteklachten te voelen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Het is juni, er kan toch niet iets rondgaan? Maar blijkbaar wel.
1: Ja, ik zit er al een week ongeveer mee en ik kom er maar niet vanaf.
0: Dat is ontzettend vervelend. Je wordt na een week ook helemaal geschift van het thuiszitten, lijkt me.
1: Ja, want ik ben helemaal geen thuiszitter normaal. En het is voor mij vreemd om thuis te zitten. Maar goed, ik zei al tegen jouw collega, dan kan ik wel radio luisteren. Hè?
0: Ja, dat is fijn. De radio is altijd je beste vriend, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat is het allereerste, Anja, wat je gaat doen als je uit de gevangenis komt? Wat is het eerste dat je weer gaat aangrijpen als je weer kan?
1: Ik denk wandelen. Gewoon lekker wandelen naar buiten, de natuur in. Dat.
0: Ja, heerlijk. Dat kan in de omgeving van Weert ook wel aardig, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Er zitten heel veel mooie plekjes. Dus heel Nederland is eigenlijk al mooi. En België ook. Daar zitten wij ook tegenaan, natuurlijk.
0: Zo is het. En je kunt een beetje van het buiten ook naar binnen halen. Als je de 3FM kantoorplant wint, moeten we alleen even antwoord hebben op BNR met een baan. Voor de mensen die het niet gehoord hebben, ga ik nog heel eventjes de opgave laten horen.
2: En ik mocht een solo plaat opnemen, want ik kreeg de meeste stemmen van het publiek. En ze hadden een liedje, Happy. Ik vond het wel bij me passen, dus ik kreeg die kans om in te stoppen.
0: Ja, ik denk dat de baan misschien niet zo super moeilijk te horen was, maar die stem was niet zo heel makkelijk. Zeg het maar, Anja, wie was dit en welke nieuwe baan heb ik deze BNR gegeven?
1: Dit was Tita van Kiotic en ze is varkenshouder.
0: Ja, varkenshouder had je helemaal goed gehoord. En we gaan die stem nog even losknippen zonder dat geknor op de achtergrond even luisteren.
2: En ik mocht een soloplaat opnemen, want ik kreeg de meeste stemmen van het publiek. En ze hadden een liedje, Happy.
0: Ja, dat ging natuurlijk over Starmaker. Je hebt het helemaal goed gehoord, Anja.
1: Joehoe!
0: Dat betekent dat 3FM kantoorplantje dat beetje buiten naar binnen komt om de lucht een beetje te zuiveren en al die aerosolen eruit te vissen. Dat kan die denk ik niet, maar ik doe even alsof. En de 3FM kantoorplant komt ook wel met een naam die voor jou heet David. Die gaan we naar je opsturen.
1: Oké, dankjewel.
0: Anja, ik wens je alsnog een fijn weekend en hopelijk ben je er snel weer bovenop. Veel beterschap.
1: Ik hoop het ook. Jullie een fijne uitzending nog. Dankjewel.

Hayley Williams en nieuwe muziek van haar. Je hoorde Good Old Days bij 3FM. Zij staat morgenavond op Best Kept Secret in de Beekse Bergen in Heelvarenbeek. En mocht je denken, oké, nou leuk. Ik moet zeggen, Hayley Williams ken je potentieel als voormalig zangeres van Paramore. maar zij is nu dus met een solo carrière bezig. En van de week sprak ik iemand die daar was geweest. Nou, zij kon niet ophouden. De stroom aan complimenten en hoe ze danst en hoe ze zingt en haar stage presence en haar outfits en hoe ze met het publiek omgaat. En nou, het bleef maar komen. Toen heb ik wat dingen terug zitten kijken van die show van Hayley Williams. Die heeft zichzelf helemaal opnieuw uitgevonden. Zo fucking goed. Dus mocht je heel toevallig dit weekend bij Best Kept Secret zijn, heel veel plezier. Zo niet, kijk even of je die beelden ergens later kan vinden, want het is het waar. Good Old Days is de nieuwste Hayley Williams. Hoorde je bij 3FM. Op de bijna weekendvrijdag waar je onderweg bent naar de vrijdag.

0: soms
1: heb je even een voorbeeld nodig, toch? Van iemand. Gewoon dat je je even aan iemand kan optrekken, dat je zelf de richting in het leven niet meer helemaal weet. En dat je dan denkt, zou er maar iemand zijn die mij een soort advies kan geven? Die mij de weg kan wijzen in het leven. Nou, dat kan. En dan hoeft diegene niet eens bij je in de buurt te zijn. In de 3FM Online-serie Wat een Plaatje vertelt Jet van der Steen. Je hoorde haar net over haar fuck-it-houding. Als je ooit iets van Jet gezien hebt, een optreden of een interview of wat dan ook, dan, zij lijkt zich nergens wat van aan te trekken. Ze doet precies wat ze wil, zingt en zegt en draagt alles wat er goed dunkt. Maar dat is dan schijn dat dat haar heel makkelijk afgaat. Want dat gaat allemaal niet zomaar. Ze twijfelt best wel vaak. En dan stelt zij zichzelf de vraag, wat zou Lady Gaga doen? Nou, Lady Gaga als voorbeeld nemen. Je kan een slechtere uitkiezen. Dan zou Jet, ik heb even gekeken, over 16 jaar... 16 Grammys in de kast hebben staan en 2 Oscars... en een geschatte waarde van 300 miljoen euro. Ze heeft 1 ding dat Lady Gaga nooit zal hebben... en dat is het predicaat 3FM Talent. Ik denk niet dat Lady Gaga... zegt nooit nooit, maar denk het niet. Jet van der Steen, ik bouw een huis, hoor, die is juist bij 3FM. En dit zijn Flo Rida en David Guetta op de

0: en Magnetic.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is 10 jaar geleden en er is een jochie uit de staat Maine in Amerika. Zijn voornaam is Tucker en hij is rapmuziek aan het maken. Zijn artiestennaam die hij heeft gekozen, hij deed eerst onder onze eigen voornaam. Maar hij dacht, ik moet een vette artiestennaam. Ik noem mezelf Dillis. Geen idee wat het precies is. Nou, hij maakt een beetje van die mixtapes met bevriende producers. Zet dat op internet. Komt in een paar lokale krantjes. En er is een Soundcloud-account dat Jong Talent spot. En die plaatsen een van zijn liedjes op Soundcloud. Met daarbij de tekst, helemaal in de kleine letters. Go follow this guy, so talented. Het klinkt als

soort. Ik heb naar Mac Miller geluisterd en zou ook wel graag zoiets willen kunnen maken. Nou ja, je hoort een jongen die het leuk vindt om muziek te maken, maar het bleek uiteindelijk toch niet helemaal zijn roeping te zijn. Want deze jongen, toen bekend onder de naam Dillis, besloot 2-3 jaar later om onder de naam Role Model muziek te gaan maken. Het rappen helemaal links te laten liggen. Alle sporen te wissen van zijn rapcarrière. Dit ene liedje heb ik na echt uren struinen als enige kunnen vinden nog op SoundCloud. Verder heeft hij zijn Spotify-account alles verwijderd. Want hij heeft het rappen achter zich gelaten. En hij is gewoon popliedjes gaan maken. En laten we eerlijk zijn, dat kan hij misschien ook een klein beetje beter. Dit is zijn nieuwste High Hopes Street.

0: Tate McRae en Greedy hoorde hier bij 3FM. Ik heb slecht nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je eerst? Zullen we beginnen met het slechte nieuws? Sophie Hielkema is er vandaag een dagje niet. Op zich wel weer goed nieuws. Ze heeft een bruiloft vandaag. Niet van zichzelf, maar Sophie is vandaag bij een bruiloft aanwezig. Dus die is er niet. En mocht je denken, dat is wel slecht nieuws. Ik heb echt nog veel slechter nieuws.
1: Zometeen.

0: Moet ik nog verduidelijken dat dan het slechte nieuws is dat ik er dus zometeen nog 2 uur ben en niet dat we Another gaan draaien zometeen, want dat is goed nieuws. Nee, dat is wel, ja.
1: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
2: Heijn. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door.
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller.
11: Another hoor je zo meteen. Net als de nieuwste van Ronnie Flex en Frenna. Populair na het nieuws van bijna 2 uur. Michel Koenen.
12: Goedemiddag. Vermoedelijk liggen er nog mensen onder het puin in Amsterdam. NOS op 3. Dat zeggen de hulpdiensten.
13: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen onder het puin liggen.
14: En hoe gaat het op dit moment met de gewonden? Wat kunt u daarover zeggen?
13: Ja, we weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt.
12: Vannacht was er een zware ontploffing bij een sportschool. De 400 bewoners van een naastgelegen flat die moesten hun huis uit. De oorzaak van de explosie in Amsterdam-Nieuw-West is nog niet bekend. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan dreigen ze zich terug te trekken. Het dossier in de zaak telt inmiddels 90.000 pagina's. In het kielzog van Arne Slot vertrekken ook zijn Nederlandse assistenten bij Liverpool. Dat zijn Sipke Hulshof, Giovanni van Bronckhorst en Ruben Peters. Slot werd 2 weken geleden ontslagen bij de Engelse voetbalclub. Ja, en het podium van de Grand Prix van afgelopen zondag in Monaco wordt aangepast.
15: Antonelli, de leider in het kampioenschap, laat ons allemaal zien hoe goed dat hij is. En hij wint hier voor Lewis Hamilton. En Gasly doet wat hij kan. Maar wat hij doet is net niet voldoende om een podium te pakken voor het team van Alpine.
12: Ja, want na de Formule 1-race werd Pierre Gasly teruggezet naar plek 7. Dat zou zijn omdat hij te hard zou hebben gereden op een plek waar dat niet mocht. Maar zijn team Alpine heeft nu aangetoond dat het allemaal niet klopte. En dus heeft hij zijn derde plek teruggekregen. En dat is alsnog feest voor de Fransman, want het is zijn eerste podiumplek dit Formule 1-seizoen. Het weer nog, het is op steeds meer plekken droog. Soms piept de zon er even door. Later weer bewolkt en kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
11: Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. 160 kilometer file, niks heel geks voor een vrijdag. Dit zijn de langste files van dit moment op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Elke dag raakt natuurlijk voor knooppunt Del een half uur vertraging op dit moment. En op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord bij de afrit Urk, omdat de slagbomen van de ketelbrug niet meer omhoog gingen. Er is net iemand gekomen om ze handmatig omhoog te zetten. Dus je kunt weer doorrijden, maar je moet nog wel met ongeveer 3 kwartier extra reistijd rekening houden. A58 Breda-Tilburg bij Reeshof is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook dicht en een half uurtje vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, weet dan dat je binnen ongeveer een kwartiertje je reis weer kan vervolgen. In de richting van het weekend. 3FM.
10: Ster. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Ik heb heel veel buikpijn.
22: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
23: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
25: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
26: Kan het ook sneller?
25: Ondernemers pakken meteen door...
26: Ik voel dat doorpakken niet.
25: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
26: Sneller!
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

Lars Kennedy. Power over me. Gisteravond was dan zijn laatste Europa-show in Oslo. Dermot Kennedy is druk bezig met de tour rondom zijn nieuwe album The Weight of the Woods. Hij was een week of twee geleden in Nederland. Heb ik ook echt veel goede verhalen over gehoord. Steeds zag er vet uit. De man heeft ook 35 optredens in een week. En dat doet dat rauwe stemmetje van hem eigenlijk ook altijd wel goed. Er komen nog twee megashows aan in Dublin volgende maand. En dan is de rest aan de wereld. De rest van de wereld aan de beurt om dat prachtige stemgeluid van deze man te horen. Power over me. Dermot Kennedy hoorde je bij 3FM. Hallo, Mart Meijer hier. Om je ook door de laatste ook echt veel goede verhalen over gehoord. Steeds zag er vet uit. De man heeft ook 35 optredens in een week. En dat doet dat rauwe stemmetje van hem eigenlijk ook altijd wel goed. Er komen nog twee megashows aan in Dublin volgende maand. En dan is de rest aan de wereld. De rest van de wereld aan de beurt om dat prachtige stemgeluid van deze man te horen. Power over me. Dermot Kennedy hoorde je bij 3FM. Hallo, Mart Meijer hier. Om je ook door de laatste twee uurtjes van de werkdag te helpen. Terwijl ze

op de valreep een zeer goede contender, zouden ze in Engeland en alle andere Engels sprekende landen zeggen, voor de zomerhit van 2026. Vorig jaar is het hem ook al gelukt. Dit jaar zou het zomaar weer lukken. Frenna, samen met Ronnie.

0: en Better Off Alone onder je bij 3FM. Bijzonder goedemiddag, Mart hier, op de plek van Sophie. Zit je al in de WK-koorts? Het wordt inmiddels wel tijd, hè, want het is begonnen gisteravond, het WK-voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En ik zat net, terwijl jij naar de muziek aan het luisteren was, zat ik eventjes te kijken naar de samenvatting van de openingswedstrijd van gisteravond. Eerste wedstrijd van het WK tussen Mexico en Zuid-Afrika. En toen hoorde ik zoiets raars. Ik hoorde welk liedje ze dit WK in het stadion starten als Mexico scoort. Dat heet de Goal Tune. Voetbalclubs hebben dat ook allemaal. Bij PSV zit bijvoorbeeld Kernkraft, Zombie Nation. Maar ik hoorde dus de Goal van Mexico vallen. Toen hoorde ik het liedje dat ze daarbij starten. En dat deed een beetje mijn wenkbrauwen fronsen. Luister even naar dat fragment.
1: Quiñones, goal! 9e minuut. En de eerste treffer van dit WK is een feit. Mexico opent te scoren. Williams.
0: Ik zat hier naar te luisteren en dacht ik, wat is dat dan weer voor stereotype goaltune bij Mexico? Alleen het bevestigt wel het punt dat ik vaker maak. Ik ben in Mexico geweest een paar jaar geleden. En in iedere taxi die je stapt, iedere winkel die je ingaat daar, hoor je alle muziek die je verwacht vanuit het Mexicaanse stereotype. Allemaal liedjes die je gewoon kent uit games of uit de geinige films of wat dan ook. Dus ik heb nog een paar van die liedjes die ik daar op vakantie in Mexico hoorde onder iconische WK-doelpunten van het Mexicaanse elftal gezet, om te kijken of dat ook allemaal werkt.
1: De Santos schiet. Oh, een doelpunt van Mexico. Een doelpunt van Mexico. Heel vroeg in de tweede helft.
0: Deze raad
1: van Chicharito is goed. Nu kan hij Boateng opzoeken. Heeft hij Lozano bij zich. Nu dan. Lozano. Chucky. Lozano. 1-0 Mexico.
0: Deze nog eventjes, mijn lievelings.
1: Hernandez met de kap en de goal. Javier Chicharito Hernandez.
0: Ik weet dat ik tot de conclusie ben gekomen. Het zou gewoon allemaal kunnen. Ze hebben eigenlijk gewoon alleen maar bangers gemaakt in Mexico. Ik

0: Stray Dogs komt eraan later dit jaar. Dit is het eerste liedje dat we daarvan gehoord hebben. Nothing But Thieves bij 3FM en Evolution.
1: Mega hit, Memories.
0: Het komt overigens pas over 105 dagen uit. En in die tijd kan je ook genoeg mensen optrommelen om het wereldrecord buikdansen te verbreken. Er staat op 842 mensen. 10 keer heen en weer reizen naar de maan. Of voor je eerste 10 kilometer hardlopen trainen. Dat zou in principe in 105 dagen wel enigszins moeten kunnen. Beetje je best doen, zou wel kunnen. Anyway, ik wil eventjes richting een mega hit Memories. Met een dame vandaag die al deze dingen denk ik al wel een keertje geprobeerd heeft. Al is het maar aan de binnenkant van haar ogen. Want ik denk dat ze een rijke fantasiewereld heeft. Wel als je naar haar Instagram kijkt in ieder geval. Zij zit in mega hit Memories vandaag. Een oude 3FM mega hit die we uit het archief halen, afstoffen en weer een keertje samen gaan beluisteren. Over een paar minuten hoor je die. Dus ik ga nog niet vertellen om wie het gaat en welk liedje het is. Maar je kan het al weten, want ik ga je 1 seconde ervan laten horen. Als je dan al weet welke het is, mag je even flexen met je kennis. Krijg je zometeen een shout-out op de radio. Of via de NPO Luister-app kan je een berichtje sturen. 1 seconde uit de mega-hit memory van zometeen. Welke is het? Nou, zelfs voor een vrijdag zou dit denk ik best wel te doen moeten zijn, toch? Wat is de mega-hit memory van zometeen? Ik ga hem ook niet een tweede keer laten horen. Als je hem weet, weet je het. Als je hem niet weet, weet je hem niet.

FM mega hit, want iedere dag rond deze tijd hoor je een liedje uit de archieven. Iedere vrijdag roepen we een liedje uit tot het belangrijkste nieuwe liedje van die week. Dat is dan de 3FM mega hit. Vanmorgen is dat geworden Steen en Oscar en de Wolf. Nou ja, en we vinden het ook leuk om te kijken. Wat was dan lang geleden dat liedje waarvan 3FM-dj's dachten... oh joh, dat is leuk, dat is nieuw, dat wordt misschien wel wat. Waarvan we later kunnen zeggen, is dat ook een goede inschatting geweest, ja of nee? Nou, deze heb ik al een tijdje niet meer gehoord op 3FM. Komt van, zoals ze destijds genoemd werd, de Princess of Pop, Britney Spears. Had natuurlijk wel haar grote successen in de Zero's. Nog één liedje met Elton John veel later. Maar vooral in de Zero's was zij een groot icoon. Baby One More Time en Oops I Did It Again en Gimme More. En zo had ze er best wel een paar. Maar ze heeft in die tijd maar één mega-hit gepakt... En ik heb er net 1 seconde van laten horen. Die is door veel mensen goed herkend. Dus ik doe even een greepje uit de namen. Onder andere Liedewij, Siree, Jacqueline, Marleen, Gerard, Xavier, Wietse, Olivier. Sorry, Oliver. Christian, Jan, Rijk, Dirk, Wouter. Nou, was nog steeds best wel een lange selectie uit de namen. Die hebben het allemaal gehoord op deze vrijdagmiddag. Van welk liedje ik zojuist 1 seconde liet horen. En dat was inderdaad deze ex-mega-hit Toxic. Grammy Award liedje. En ook in januari 2004. Het jaar waarin zij ook de meest gegoogelde. Nieuw begrip des

paar weken nog, dan gaat Taylor Swift trouwen in het weekend van 3 juli. Is het eindelijk zover, dan gaat ze haar Travis het ja-woord geven. En ik zag dat zij gaan trouwen in Madison Square Garden. Een enorme plek in New York waar 20.000 man in past. Daar worden ook wel eens epische optredens gegeven. Dus had ik me toch af te vragen hoe dat dan werkt met die bruiloft van Taylor. Zou je gewoon via Ticketmaster dan ook toegang moeten krijgen en dat dan naast de familie de pre-sale access code krijgt? Dat je gewoon met code Taylor10 iets eerder kaarten kan kopen voor haar bruiloft. Ik weet niet hoe ze het gaat doen, maar het moet een lijp succes gaan worden. Elizabeth Taylor van Taylor Swift hoorde ze juist met 3FM. Dit is nieuwe muziek van Prosper en Clooney. En Free Your Mind, net voor het weekend.

0: Waiting on a World to Change bij 3FM. Even bikkelen nog tot het weekend. Misschien ben je wel aan het werk. Misschien zijn er nog wat dingen die je moet afronden. Dat je denkt, even snel dat wasje draaien voordat ik vanavond met vrienden wat leuks ga doen. Of whatever. Wat je ook moet doen. Binnen nu in een uurtje hoor je de Hocus Focus Mix. Een heerlijk muziekmixje waarmee je even maximaal die laatste taken kan afronden. Even een beetje power, beetje energie. Dan komt alles goed.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja!
13: Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
13: Wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Naar het officieuze begin van je weekend en de vrijdag vuurwerkshow op 59 minuten staat. Tot die tijd onder andere Martin Garrix, Sam Fender en Bastille en het nieuws met Michel Koenen.
18: Goedemiddag, er komen strengere regels om online te kunnen gokken.
19: NOS op 3.
18: En dat is allemaal om ervoor te zorgen dat minder jongeren gokverslaafd raken en in de schulden belanden. Zo mogen online goksites geen reclame meer maken. Er komt een maximumbedrag wat je mag gebruiken bij alle goksites bij elkaar opgeteld. En ook moet je als gokker kunnen aantonen dat je een eventueel verlies kan betalen. Nou, om het al hoopt de staatssecretaris dat dit gaat werken.
20: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
18: Het kabinet wil legale online goksites dus niet verbieden, want dan is de angst dat het gokken op illegale sites alleen maar toeneemt. De hulpdiensten in Amsterdam denken dat er nog mensen onder het puin liggen. Vannacht werd een sportschool verwoest door een explosie. Deze man heeft al jaren zijn fysiopraktijk in dat gebouw en is nu alles kwijt.
21: Ik kan gewoon niets doen in de praktijk meer. De praktijk is weg.
22: Wat gaat u nu doen? Want ja, u staat nu hier, maar...
21: Ik loop met de ziel, maar ik weet wat ik doen moet. Ik weet echt niet.
18: Zeker 7 mensen raakten gewond. Turnster Lieke Wevers hangt haar turnspullen aan de balk. Ze stopt ermee. Ze is 34 en vindt het genoeg, zegt ze op Insta. Ze gaat aan de slag bij de Spaanse Turnbond. En Wevers heeft al ervaring met het lesgeven, zegt mijn collega Edwin.
4: Ze heeft de afgelopen 2 jaar al clinics uitgevoerd en over de hele wereld. Dus ja, ze is al eigenlijk een beetje bezig geweest al die 2 jaar met een nieuw leven.
18: Wevers werd 11 jaar geleden Europees kampioen op de balk. En ook deed ze 3 keer mee aan de Olympische Spelen. En een niet zo handige actie van een reiziger op het vliegveld in Hamburg. De man die was verdwaald en drukte vanochtend per ongeluk een noodknop in. Ja, en dat moet je op een vliegveld niet doen, want dan springen alle seinen op rood. Door het indrukken van de knop gingen alle deuren open en kreeg hij toegang tot een beveiligd gebied. Daarom werd het vliegveld kort ontruimd. Volgens Duitse media is de man opgepakt. Passagiers op het vliegveld in Hamburg die moeten nog wel vanwege het noodknopincident de rest van de dag rekening houden met flinke vertragingen. Weer nog, zo af en toe piept de zon er even tussendoor, maar er is ook nog steeds kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig en vanaf zondag zonniger en warmer.
17: Andrie van verkeer van de ANWB. De spits is echt al wel begonnen. 221 kilometer file. Degene die er negatief bovenuit springen, die nemen we even mee. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij de afrit Kerkdriel heb je een 30 minuten vertraging. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht zijn ze bezig met opruimen na een eerder ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. 25 minuten tijdsverlies daar. Dan nog de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en verlies je op dit moment een 30 minuten. Sta je ergens anders in Nederland in de file, weet dan dat je over het algemeen binnen 15 minuten je reis weer kan vervolgen. 3FM.
5: Ster. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Dodo. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/bkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: 3FM. Mark Meijer.
3: Bijna weekend vrijdag. Blijf het jezelf vertellen, want je bent er bijna. Je hoort zo meteen Martin Garrix en Ed Sheeran.

vanavond. Wat leuks gaat doen. Lekker drankje. Of een dingetje. Een drankje en een dansje. Morgenavond staat de verjaardag van mijn huisgenoot. Die ergens volgende week jarig is op het programma in de Ierse pub. En één ding wat je mij niet snel zal zien doen is het achterlaten van mijn spullen ergens in de kroeg. Gewoon denken, ik knal mijn jas hier wel eventjes neer. Ik hang er wel ergens daar. Ik leg mijn telefoon wel op de bar. Ik ga naar de wc. Te vaak in mijn leven dat ik dingen ben kwijtgeraakt. Maar wat is jou in vredesnaam overkomen wat nog erger zou kunnen zijn dan de man die je nu gaat horen? Kijk, iedereen is wel eens zijn jasje vergeten. Een paraplu of zo in de kroeg. Maar wat deze man geflikt heeft, zou het knap vinden als je iets nog kostbaarders kwijtgeraakt bent in de kroeg. Sam Fender, ongelofelijke legend, heeft een enorme lading aan Brit Awards gewonnen. 4 stuks dit jaar. Maar hij is ze allemaal kwijt. Hij is naar de kroeg gegaan, s'avonds om het te vieren, en heeft ze een beetje uitgedeeld aan zijn bandleden en aan vrienden. Zei hij, kijk, dit is mijn Brit Award, wil je hem vasthouden? Werd hij de volgende ochtend wakker, zei hij tegen zijn maten. Weten jullie waar mijn Brit Awards zijn? Allemaal weg. 4 stuks heeft hij er. Die dingen, die kun je denk ik wel gewoon op eBay zetten. Kun je wel een paar rooitjes vervangen. Gewoon al zijn Brit Awards kwijt. Vindt hij het erg? Nee, vindt hij ook geen probleem. Als ik 2 euro in mijn jaszak laat vallen, is mijn hele dag al verziekt. Maar goed, wij zijn niet hetzelfde, Sam en ik. Je hoort hem nu met Rain Me In bij

0: pijntjes aan je eigen fout herinnerd te worden in de NPO Luisterapp. Ik zit net te vertellen dat Sam Fender alle vier zijn Brit Awards is kwijtgeraakt in de kroeg. En hoe ik zelf altijd zo voorzichtig ben en al zou balen als ik 2 euro kwijtraak. Kelvin stuurt een berichtje in de NPO Luisterapp. Die zegt: heb jij je portemonnee eigenlijk ooit nog teruggevonden die je kwijtgeraakt bent bij de ultramarathon van Wijnand en Jamie van vorig jaar? Ja, die heb ik uiteindelijk wel teruggekregen via de NS. Daar zat niks meer in.
1: De

0: everybody at the bar getting tipped.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Hallo, wat de hel zag ik er weer vandaag? Ik ga met de grote playlist goden van 3FM eventjes babbelen over welke liedjes vandaag leuk zijn om te draaien. Krijg ik de suggestie, wil je misschien het nieuwe liedje van Stromae even draaien? Toen dacht ik, hé, Stromae? Die is toch al 6 jaar totaal van de aardbodem verdwenen? Nou, het is ook officieel de nieuwe single van Tove Lo. Komt op haar nieuwe album Estrus, dat 18 september uit moet komen. Maar het is gemaakt samen met Stromae, die er ook een stukje op heeft. Het is een demo die Stromae naar haar heeft gestuurd nadat zij elkaar hadden ontmoet op Coachella, let op, 2015. Nou, daar werden ze heel erg fan van elkaar. Ze spraken af om samen wat muziek te gaan maken. Maar ja, ze zijn niet vaak bij elkaar in de buurt. Stromae trekt zich vaak terug. Tove Lo is ook gewoon muziek aan het maken en aan het rondreizen. Dus dat duurde nogal even. Maar het was 2022 toen Stromae een paar demo's naar Tove Lo stuurde. Waaronder dus dit liedje, die zij vervolgens helemaal eigen gemaakt heeft. En daar was Stromae er weer zo'n fan van dat hij zei, dan wil ik ook wel een stukje zingen. Nou, hun liedje is nu uit en het heet

0: Klein tipje van mij. Volgende week 28 tot 30 graden. Ik zou deze nog even aan je playlistjes toevoegen. Je kan ook 3FM luisteren natuurlijk. Maar stel je voor, je hebt een keer geen bereik. En je wil dan gewoon lekker je Spotify-lijstje aanzetten. Doek de Mond, Ocean Drive. Lijkt me een hele goeie.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Alrighty, hou je nog een beetje vol vandaag op de werkvloer? Of zou je een figuurlijk pepertje in de figuurlijke plek waar de zon niet schijnt kunnen gebruiken vandaag, terwijl je, nou, wat dan ook aan het uitvoeren bent? Het is bijna 4 uur en het is vrijdagmiddag. Dat betekent doorgaans een redelijk werkdag, Dippy. Focus een beetje kwijt. Ene hersenhelft is bezig met werken. De andere aan het bedenken wat je gaat avondeten en wat je verder dit weekend zou willen gaan doen. Hoog tijd om even in de benen te komen. En dat gaan we doen tijdens de Hocus Focus Mix. Dikke ophepper in de vorm van muziek. Die mix die staat voor je klaar, maar ik ga hem niet draaien voordat jij hebt doorgegeven wat jij nog moet uitvoeren met die laatste loodjes van de werkdag of welke taak dan ook voor het weekend nog op je wacht tijdens de Hocus Focus Mix. Dus kom maar even gezellig in mijn inbox. Je kan me DM'tje sturen, maar ik denk dat het makkelijker is om even de NPO-luisterapp erbij te pakken en een gratis berichtje te sturen. Laat daarin even horen wat jij echt nodig af moet maken voordat het weekend begint.

0: Willems, beter bekend als Mr. Know-it-all bij 3FM.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Het is tijd. Ben jij er klaar voor? Of zoals in Duitsland zeggen, bist du bereit om de klussen op je to-do-lijstje af te gaan vinken? Het is tijd voor de Hocus Focus Mix. Lekker muziekmixie van in dit geval 8 minuten 35. Die klinkt alsof je in de club staat. Die een beetje diezelfde energie als in de club moet geven om je laatste klusjes af te vinken. Vandaag onder andere Calvin Harris, Blur en Fred Again in de mix. Kortom, genoeg pit om die laatste taken te doen. Onder andere Manon is dat van plan. Die stuurt via de NPO Luister-app. Ik ga mijn vaderdag cadeau afmaken en bestellen. Dan neem ik aan dat het een soort, ja, weet ik, een soort fotoboek of een soort gedesigned iets is. En ik kreeg ook een berichtje van Tijmen. Die zegt, ik moet nog even de fles Jack Daniels halen. En dan ben ik helemaal ready. Tijmen, we are the same. Maar welke taken ga jij afvinken tijdens de Hocus Focus Mix net voor het weekend? Laat het nog even snel weten via de NPO Luister-app. Dan maak je kans op een goed gevulde snoeppot. En wie wil dat nou niet? Ook

0: Nieuws mix met Calvin Harris en Under Control erin. Blur met Song 2. Fred Again zat erin. Coldplay met We Pray. En ook Abracadabra van Lady Gaga heb je zojuist gehoord. Dank als je je klusje hebt ingestuurd tijdens de Hocus Focus mix. Daar kan je namelijk de snoeppot mee verdienen. Chantal, jij bent echt druk bezig, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ben jij de hele dag zelf gewoon aan het kokkerellen?
1: Ja, ik ben vanaf vanochtend bezig en gisteren heb ik ook al wel wat voorbereidingen gedaan.
0: Goeie genade. Hoe oud word je morgen?
1: 49.
0: Alvast van harte gefeliciteerd, maar dit is toch wel het punt dat je andere mensen eens een keertje wat voor je mag laten doen. Kom op even. Jij bent jarig.
1: Ik neem aan dat die allemaal iets leuks meenemen.
0: Ja, zo is het ook alweer. Uiteindelijk, als je het onderaan de streep bekijkt, is een verjaardag, zeg maar, je geeft er net zoveel aan uit als dat je ervoor terugkrijgt, volgens mij.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar je krijgt ook zoveel liefde en dat is onbetaalbaar natuurlijk, hè?
1: Ja, en je kunt het wel niet vieren, maar goed, we mogen ook leven, of we vieren dat we het leven hebben, toch?
0: Nee, absoluut, zeker. Ja. Jij hebt een hele reeks aan taart heb jij gemaakt. Er staat een pasta-salade in de works op dit moment. Wat eet je dan zelf vanavond?
1: Ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel.
0: Niet zoveel honger, zei je?
1: Kijken. Nee, ik heb niet meer zoveel honger. Nee,
0: dat snap ik.
1: Ik zat net te bedenken, wat moeten we vanavond eten? Misschien een pannenkoekje of zo, ik weet het niet.
0: Ah, oké. Okay. Nou, jij hebt keihard staan strijden, maar dan gaat het morgen wel een mooie dag worden. Heb jij genoeg ruimte in huis om iedereen binnen te ontvangen?
1: Nou, ik hoop dat iedereen buiten kan zitten. Dat het eindelijk een beetje droog wordt en dat het zonnetje schijnt. En dat de barbecue ook nog aan kan. Dat zou helemaal top zijn.
0: Weerbericht, Gennep, zaterdag. Nou, droog 18, 19 graden.
1: Ja, precies,
0: Alles is klaar voor een ontzettend mooie 49ste verjaardag morgen. Mag ik je daar alvast heel veel plezier mee wensen?
1: Ja, dankjewel.
0: En omdat jij je klus hebt ingestuurd tijdens de Hocus Focus Mix, krijg jij ook de snoeppot opgestuurd.
1: Yay!
0: Zie je het als een vroeg verjaardagscadeautje?
1: Nou, dan kan ik 10 maandag mee naar school nemen en dan kunnen de kinderen allemaal een snoepje uitpakken.
0: Ja, de postbode van dienst kijkt me aan en zegt dat dat misschien een beetje krap gaat worden, maar
1: nou,
0: dat kan vanzelf.
1: Voor de beeldvorming is het wel leuk.
0: Ja, zo is het ook. Hey, heel veel plezier morgen.
1: Ja, dankjewel.

0: An American Girl hoorde je bij 3FM. Het is vrijdagmiddag. Het is 3 minuten en 7 seconden voor 4 uur. Je weet wat dat betekent. Tijd voor de vrijdag vuurwerkshow met Rob van Radio N.
1: Tijd voor Vrijmibo, meiden. Kladi, la,

0: deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
9: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
11: 3FM. Een hele goede middag, zometeen de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Ik ben er al, jij ook, dus we kunnen beginnen. Michel Koenen, goedemiddag.
12: Goedemiddag Rob. Reclames voor online goksites zijn binnenkort verboden.
13: NOS op 3.
12: Want het kabinet wil dat je dit niet meer ziet of hoort.
14: Altijd kans op spanning. Het leukste, online casino van Nederland.
12: Online gokken, dat mag nu 5 jaar legaal, maar het loopt de spuigaten uit met het aantal gokverslaafden. En daarom moet het afgelopen zijn, zegt de staatssecretaris.
15: Het gaat gewoon niet goed. We zien dat de online gokmarkt echt geëxplodeerd is sinds de legalisering in 2021. En we hebben daar dus in de handhaving en het aanbod, zowel illegaal als legaal, heel veel te doen.
12: Verder komt er een maximum gokbedrag voor alle goksites bij elkaar opgeteld. En ook moet je als gokker kunnen aantonen dat je een eventueel verlies kan betalen. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam. Ook zijn er auto's in beslag genomen. Bij de explosie vielen 7 gewonden en er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. De coronaverhoren zijn weer bezig. Vanochtend was eerst deze man aan de beurt.
16: Goedemorgen meneer Schoof, van harte welkom.
12: Oud-premier Dick Schoof, hij was een van de hoogste ambtenaren tijdens corona. Nu wordt oud-premier Rutte aan de tand gevoeld. Die zei onder meer dat Nederland in het begin van de coronaperiode door het oog van de naald kroop. De jongen van 19 die gisteren in Zeeland 3 scholieren en een schooldirecteur doodreed, blijft langer vastzitten. Gisteren werd hij al aangehouden en het OM bevestigt nu dat hij inderdaad achter het stuur zat. De politie doet nog altijd onderzoek. Je herkent het vast wel, je komt op een feestje en jij hebt als enige geen cadeau bij je. Een priester uit Zuid-Holland die had dat gevoel toen hij laatst in Vaticaanstad was bij de paus. Hij zag dat collega-priesters van alles bij zich hadden, zoals Maria-beelden en ook echte tequila uit Mexico. Nou, toen bedacht de priester dat hij in zijn tas nog een pak stroopwafels had zitten.
17: Ik dacht, ja, het is ook een beetje raar om met lege handen aan te komen als iedereen cadeaus heeft. Het is ook wel een klein lullig pakje wat je dan aanbiedt. Maar het wel leuke was wel dat het logo van de parochie erop stond. En het kwam van een goede bakker.
12: Hij zei tegen paus Leo dat hij ze misschien wel kon opeten bij de tequila uit Mexico. Het weer nog, zo af en toe piept de zon er nog even tussendoor, maar er is ook kans op regen. 15 tot 18 graden is het. Morgen ook nog wisselvallig, maar vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
11: Michel, dankjewel. In breed stereo gaan we even kijken naar wat er op de weg gebeurt. De AIWB verkeersinformatie, digitale versie van mijzelf. Robot Rob, waar staat het vast? A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat een file door een kapotte auto. En dat kost je 32 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht sta je ongeveer 20 minuten stil. A17 van Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder sta je 10 minuten extra door de file op de A16. A27 Utrecht naar Breda. Van Hagestein tot Werkendam kun je 43 minuten uittrekken. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein ben je 43 minuten zoet. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
13: Zometeen na de reclame.
18: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
19: Zo waarlijk helpen wij God almachtig.
20: Ster. Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. De Dough-dough-dough.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, autotaalglas.
23: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
28: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
29: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
30: Kijk op kwf.nl/voorwie.
31: KWF. Tegen kanker voor het leven.
32: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
33: Hey, jij daar.
34: Heb je ook zo zin in vakantie?
33: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
34: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
33: Prijsvrij vakanties.
35: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
33: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
36: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
18: 3FM.
13: Avotos.
18: Rob van de Radio.

kabinet neemt extra maatregelen voor de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame en op het aanbieden van bonussen om vaste klanten te belonen. Een verbod op reclame voor sites waar je je geld kunt inzetten om te gokken. Dat gaat niet helpen tegen die verslavingen. Wedden?

0: Amerikaanse deel van de openingsceremonie van het WK. Voetbal dan, hè? WK voetbal. Mensen zeggen WK, waar gaat het over? WK voetbal. Maar tijdsverschil en zo begint vannacht om 1:40 Nederlandse tijd. Robin van de productie zit tegenover, maar jij zit helemaal in het voetbal, hè?
1: Zeker, dit is de maand van mijn leven.
0: We hebben gisteren toch ook een openingsceremonie al gehad?
1: Ja, dat klopt, maar gisteren was de wedstrijd in Mexico, een van de drie landen die het organiseert. Dus gisteren was een kleine openingsceremonie, dan is vanavond...
0: Nou, klein?
1: Nou ja, Shakira, Burna Boy.
0: Een soort halve met heel decor, zo'n musical stond daar op de middenstip.
1: Ja, maar die duurde niet zo lang.
0: Oké. Okay.
1: Dan is vanavond speelt Canada voor het eerst in eigen land. Die hebben ook een openingsceremonie.
0: Ja, want het is in Amerika, Canada en Mexico.
1: Ja, ja, en dus Verenigde Staten is echt wel, nou ja, het grote land van de drie. Dus vannacht is dan weer de ultra grote mega opening.
0: Met Katy Perry onder andere.
1: Met Katy Perry.
0: En wat kunnen we nog meer verwachten? Gaat het vloer open? Gaat het dak in de fik? Wat zien we allemaal?
1: Ik hoop het niet, want dat is lastig voetballen daarna.
0: Ja.
1: Maar Future staat er, Rema staat er, Lisa van Blackpink, K-popgroep.
0: Een soort Super Bowl halftime show, maar dan aan het begin.
1: Maar dan aan het begin.

75, I'm in love with you. Gisterochtend voelde het al een beetje als kerst. Dan ging de bus weer rijden. De trein die 3FM Series Request heet ging rijden. Barend, Sophia, Mart vertrokken vanuit Den Bosch naar de nieuwe stad voor 3FM Series Request 2026. Ik weet niet of je het gemist hebt, want het was overal op de socials en op de radio en tv. Maar toch, we gaan naar Arnhem. Voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Kinderen die op jonge leeftijd brandwonden oplopen, dragen de rest van hun leven fysieke en mentale littekens. En zo'n ongeluk heeft niet alleen een grote impact op een kind, maar ook op het hele gezin. En daarom komt 3FM Series Request dit jaar samen met heel Nederland in actie voor de Nederlandse Brandwondenstichting, die zich met een nieuw brandwondencentrum in wil zetten voor het verbeteren van de zorg aan kinderen met ernstige brandwonden. Daar gaan we het voor doen. Steen voor steen dat brandwondencentrum opbouwen. Ik heb daar zin in. We gaan het doen. Over een half jaar en 6 dagen. Met het hele land voor de Brandwondenstichting. Van koekjes bakken tot marathons. En onze eigen radiomarathon vanuit het Glazen Huis dus in Arnhem. Nederland verbinden voor het goede doel. Dat is onze power. Dit is 3FM, Hartwell Cashmere.

0: is de AIWB verkeersinformatie. Robert Rob, die leest de files, want waarom zou je dat nog zelf doen? Waar staat het vast? Tussen Utrecht en Den Bosch op de A2 heb je een file van 13 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel, die rond 29 minuten duurt. Dan is er op de A12 richting Den Haag een file van 6 kilometer tussen Driebergen en knooppunt Lunetten door een ongeluk waarbij twee rijstroken dicht zijn. Dit duurt 37 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda is er een file van 23 kilometer tussen Hagestein en Werkendam, die 33 minuten duurt. En tenslotte op de A50 richting Os staat er een file van 13 kilometer tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg, wat 24 minuten kost. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
1: Nou, sterk als je in de file staat. Doe jij de vrijdag, dan doen wij de rest.
2: NOS op 3.
1: NOS op 3 over 4:30. Michel Koenen, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie bij een sportschool in Amsterdam vannacht. Ook zijn er meerdere auto's in beslag genomen. De hulpdiensten denken nog altijd dat er mensen onder het puin liggen van de sportschool. Deze omwonende hoorde twee harde knallen en wist gelijk dat het foute boel was.
4: En hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten. Ja, ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
3: Zeven mensen dus ernstig gewond. Honderden bewoners van de flat die bij de sportschool ligt, die moeten vannacht nog ergens anders slapen. De coronaverhoren zijn weer bezig. Oud-premier Rutte die zei voor de commissie dat het kabinet altijd oog heeft gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En de kritiek is natuurlijk vaak dat er geen oog was voor het menselijk aspect, zoals het sluiten van scholen en de horeca.
1: Niet spoilen, want ik ga dit helemaal nog terugkijken.
3: Jij gaat hem integraal even lekker eerst met Dickie Schoof beginnen. En dan
1: Dick Schoof moet ik nog eerst inhalen. Ja, die moest vanmiddag werken. Ik baalde er echt van. Ik wilde daar nog een keer op de tribune namelijk gaan zitten. Want ik hou enorm van die politieke shit. Dus ik die Debat Direct app, daar kun je dus een makkelijke audio audiofunctie aanzetten. En dan heb ik gewoon als podcast heb ik al die dingen lekker geluisterd met Jaap van Dissel en met Wouter Koolmees gisteren. 2,5 uur genieten.
3: Niks, WK voetbal voor jou, nee, gewoon lekker dit integraal.
5: Niet. Nou, gewaarlijk helpen mij God almachtig.
2: Het WK voetbal.
1: Daarover gesproken.
3: Ja, want wat nou, het is duur om naar dat WK te gaan. Jeroen uit Geleen, die lacht om al die berichten. Want hè, dure tickets, ja, dure...
1: Link, nou, Amerika
3: dure
1: natuurlijk.
3: Alles,
1: hè?
3: Dure, ja, alles. Ja, ja, vooral in Amerika. Nou, Jeroen is al jaren fan van het Nederlands elftal. En daarom kreeg hij een flinke pakketkorting op al zijn tickets.
6: We hebben bijvoorbeeld kaarten van afgerond 50 euro per stuk. Ik heb alle kaarten tot en met de finale voor 425 euro. Dus daar kun je verder niks van zeggen dat dat veel geld is. We hebben de vlucht redelijk op tijd geboekt en we zijn met 7 mannen. En we hebben verschillende huizen geboekt en dan zijn we omgerekend ongeveer 50 euro per nacht kwijt. Dus ja, dat is eigenlijk een normale vakantie.
3: Ja, gewoon een beetje goed Airbnb afstruinen.
1: Dat is een flink eind. Nou, het zuur je gaat hier wel.
3: Zeker. Hij zit een beetje in de richting.
1: Ja.
3: Jeroen die heeft sinds het EK 1996 nog geen enkel eindtoernooi van Oranje gemist. En daarom is hij een soort goldmember bij de KNVB.
1: Wauw!
3: En dan krijg je dus voor die 50 euro afgerond wat hij zegt, de tickets. Terwijl als je het gewoon op de zwarte markt gaat kopen, zo na duizenden dollars betaal je.
1: Ja, ja, en hij gaat er ook naartoe? Of is het allemaal
3: bij wijze van spreken? Hij gaat er naartoe. Nee, het is allemaal niet fictief. Het is in Cannes en Kruiken. Samen met 6 vrienden zit hij weer gewoon. In Dallas is hij zondag ook al.
1: Nou, mooi zeg. Hey Michel, jij bent natuurlijk van de grote mensen NOS.
3: De volwassen NOS, ja.
1: Maar kun jij voor mij ook nog even het weekend weerbericht doen? Dat is een 9 seconden intro, lukt dat?
3: Start de tijd. Met vanuit het westen weer wat regen, 16 tot 19 graden. Morgen zon, wolken.

0: Deze is voor iedereen die op de fiets zit.
1: De trapper van de week.
0: Nou, want het is lekker weer. Ik zie hier, ik kijk even waar de temperatuur zit voor Hilversum. Er staat hier op Windows nu, er staat meestal zo'n wolkje en de temperatuur staat zo. Morgen stuifmeel.
2: Stuifmeel?
0: Nou, staat hier. Morgen stuifmeel. Ik weet niet of dat een soort slang is voor morgen lekker weer. Hoog, morgen stuifmeel. Nou. 19 graden stuifmeel. Ik weet niet, vroeger had je gewoon bewolking, geen bewolking. En nu heb je gewoon dat, dus blijkbaar stuifmeel. Ik weet niet wat er is. Of er is een of andere beurs. Maakt niet uit. In ieder geval, fijn om op de fiets te zitten richting het weekend. Of je gaspedaal lekker in te trappen. En een paar maanden geleden vond je de Australische Dean Turnley nog op een bouwplaats. Want die verdient niet zo geld met het bouwen van tankstations en pijpleidingen, zoals ze in Den Haag zeggen. Maar er is één ding dat hij nog veel beter kan, is het slopen van de dansvloer. Mijn favoriete plaat van dit moment is die waar je lekker op door kan trappen. Die heet Acting Tough.
1: De trapper!

0: is dit? Waar heb je nou weer aangezet? Nou, Dean Turnley dus en Acting Thuff. Alle trappers van de week vind je op de Spotify-lijst 3fm.nl/trapper. En blijf hier, want zometeen een nieuwe editie van...
1: De twee categorieën spel.
2: We want more.
3: Hoi, dit is Cloud op 3FM.
4: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

0: als het rad stopt, we twee categorieën gaan spelen waar we een woordgrapje mee maken via de NPO Luister-app. En als je de leukste bent, dan mag je grabbelen in de grabbelton, krijg je stickers van de Vrijdag Vuurwerk Show en dus een prachtige prijs. En Robin, wat zijn de twee categorieën geworden voor vandaag?
1: Het is geworden dieren en spreekwoorden en gezegden. En dat is dus één categorie dan?
0: Ja, ja, spreekwoorden en gezegden is één categorie en dieren. En dat moet dus iets zijn wat niet al bestaat. Dus katten de boom kijken, dat is dan fout. Dieren en spreekwoorden en gezegden. Via de NPO Luister-app, kom maar deze kant op. Dan zie je 3FM, dan klik je op het spraakwolkje. En dan kom je zo hier in de studio uit. Kiezen we straks de winnaar. Gewoon omdat het kan. Dieren en spreekwoorden en gezegden. De zeehond in de pot vinden.
1: Een specht in een hooiberg zoeken.
0: Dieren en spreekwoorden en gezegden. Je weet nooit hoe een gnoe een haas...

0: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen
10: nee,
9: door.
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller!
11: En goedemiddag, het is 5 uur. Zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Spreekt u mee? Met 2 categorieën spel: spreekwoorden en gezegden en dieren. En John die zegt nu al: geit is geld.
12: 3FM.
11: Ja. Je kunt nog meedoen via de app, via luisterapp. Kom maar door.
13: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
11: Nou, zo zwaar is het ook weer niet. Het laatste nieuws. Micha Koenen, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Er zijn verdachten opgepakt na de explosie vannacht in Amsterdam.
15: NOS op 3.
14: Maar er is nog altijd veel onduidelijk over. Het is niet bekend om hoeveel verdachten het gaat en wat mogelijk hun rol zou zijn. Vannacht ging het helemaal mis in het pand waar onder meer een sportschool zit. Er was een explosie. Daarbij raakten 7 mensen zwaar gewond. Onder het puin wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers.
16: Maar omdat we dus echt bijna steentje voor steentje veilig het pand moeten ontmantelen, kan dit zeker wel tot 6 uur vanavond duren.
14: De bewoners van de woningen naast het gebouw kunnen ook vannacht nog niet thuis slapen. In een groot deel van de Randstad rijden er geen treinen. Dat komt door een brand in een transformatorhuis in Woerden. Onder meer bij Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn er problemen. Dat duurt volgens de NS nog tot zeker 19:15 vanavond. Een automobilist in België is schuldig bevonden aan het doodrijden van 7 carnavalsvierders 4 jaar geleden. Hij reed in zijn illegaal opgevoerde auto vlak voor het ongeluk 174 km per uur. Ook filmde hij de rit. Een jury vindt nu dat de man schuldig is, zegt deze verslaggever van de Vlaamse VRT.
17: De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
14: Welke straf de man krijgt, wordt volgende week bekend. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden op het hoger beroep in de zaak. Daar vroegen ze vandaag om.
10: Dit dossier is dermate omvangrijk dat wij, en ik heb gezegd, die periode die wij vragen is ook op ervaring gebaseerd, dat het ons veel tijd zal kosten om ons goed in dat dossier in te lezen.
14: Ja, dat is wel voor te stellen, want het dossier telt 90.000 kantjes. En een Nigeriaanse man in Italië is ontzettend blij dat hij eindelijk een verblijfsvergunning heeft. Niet in de laatste plaats omdat hij nu de prijs kan verzilveren die hij vorig jaar bij een loterij won. Hij kocht een kraslot en was ineens 5 ton rijker. Er was alleen één probleem. Zonder een verblijfsvergunning kon hij geen Italiaanse rekening openen waarop de jackpot kon worden gestort. Nou, nu heeft de man alles voor elkaar en is hij 5 ton rijker. En om het te vieren gaat hij een gigantisch feest organiseren. Het weer nog, zo af en toe piept de zon er tussendoor, maar er is ook kans op regen. 15 tot 18 graden is het. Morgen nog wisselvallig, vanaf zondag zonniger en warmer.
11: Michel, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWW verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast? A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Door 12 kilometer langzaam rijden ben je 36 minuten langer onderweg. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam zit je 12 kilometer vast voor 23 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Staat 4 kilometer stil vanwege een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht, waardoor je 11 minuten extra kwijt bent. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer langzaam aandoen en 12 minuten erbij tellen. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
18: Zometeen na de reclame.
19: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
20: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
21: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
20: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
21: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
23: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
24: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
25: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
26: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
27: Mart, wat ga je doen?
28: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
29: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
29: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
31: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
32: Zit ik in de file heerlijk te genieten van Kensington op 3FM? Hoor ik ineens Rob Jansen op de radio.
33: Jansen? Een landelijk radioprogramma?
32: Ja!
0: Hoe krijgt hij dat nou voor elkaar?
1: NPO-programma's van Rob van de Radio luisteren kan al vanaf 0.000 euro. Kijk op allesbehalveenster.nl en bereik niets.
19: 3FM. Rob van de Radio.

0: als je aan de kleding denkt van een grote DJ, dan zie je waarschijnlijk allemaal dure merkkleding voor je. En Justay, die heeft daar helemaal niks mee. Kleding wordt gewoon ergens op een zolderkamertje in elkaar genaaid. Wordt namelijk gemaakt door haar moeder. Ja, een soort familiebedrijfje. Je hoort er samen met Jack Staal en vele anderen met Turn the Lights Off. Het is 5:10, dus het kan bijna.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Wat?
3: Niks.
0: Het kan bijna, de lichten uitdoen.
3: Het kan bijna.
0: Omdat je naar huis kan.
3: Oh,
0: snap je?
3: Zo.
0: Ja, leuk hè, taal. Spreekwoorden en gezegden en dieren. Dat zijn de twee categorieën vandaag in het twee categorieën spel. De leukste mag zometeen gabbelen in de gabbelton van 3FM. Krijg je nog stickers bij van de show ook. Zometeen eerst de eervolle vermeldingen. Veel leuke dingen binnengekomen. Robin van de productie tegenover mij. We doen ze om en om, hè?
3: Doen we, yes.
0: Spreekwoorden en gezegden en dieren. Hilco, tussen wal en kip vallen.
3: Corrie, kom met. Zoals het bokje thuis tikt, tikt het nergens.
0: Corrie, lekker. Spreekwoorden en gezegden en dieren. Barbara Borgman, na egel komt zonneschijn.
3: Ja. Tom met de gebakken beren zitten.
0: Ik zie het ook voor me. Spreekwoorden, gezegden en dieren. Patrick, daar komt de aap uit de pauw.
4: Gadverdamme.
3: Ja. Damir, kom met laat een meeuw niet in zijn hempie staan.
0: Ja, mooi. En Gert, die zegt nog spreekwoorden en gezegden en dieren. Dat klopt als een mus.
3: Ralf komt met de vogel is door de kerk.
0: Ja. En Sven, die heeft nog spreekwoorden en gezegden en dieren. Ik schrik me een hoentje.
3: Oh, ja hoor.
0: Ja, heel goed. Maar er kan er maar één de grappigste zijn. En dat is vandaag Ronald uit Schiedam. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Spreekwoorden en gezegden en dieren.
5: Ja, niet geschoten, altijd vis.
0: Niet geschoten, altijd vis. Brengt jou bij de gabbelton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in. En als jij stop zegt, dan haalt hij jou een prachtige prijs uit.
5: Stop maar.
0: Wat heeft Ronald gewonnen, Robin?
3: Twee keer self-heating handwarmers.
0: Oh, dan moet je oppassen, want je hebt dat zakje vast.
3: Oh,
0: mag ik even?
3: Ja.
0: Maar dan moet je niet in knijpen, want dan gaan ze aan.
3: Ja, maar ik heb net wel gegrabbeld.
0: Nee, dan moet je niet. Oh, nee. Ik zie ook, je moet er dan eens moeten ze dubbelvouwen. Dan gaan ze aan. Attention, open the packaging just before use. The patches activate themselves. Right after the opening.
3: Dat moet jij ook voorzichtig doen.
0: Blijft 8 uur warm. En dit gaat goed via de post.
3: One way to find out.
0: Precies.
5: Ja, ik zal het laten weten.
0: Ja, Ronald, knijpen, want dan gaan ze aan.
3: Ja, maar ik heb net wel gegrabbeld.
0: Nee, dan moet je niet. Oh, nee. Ik zie ook, je moet er dan eens moeten ze dubbelvouwen. Dan gaan ze aan. Attention, open the packaging just before use. The patches activate themselves. Right after the opening.
3: Dat moet jij ook voorzichtig doen.
0: Blijft 8 uur warm. En dit gaat goed via de post.
3: One way to find out.
0: Precies.
5: Ja, ik zal het laten weten.
0: Ja, Ronald, je krijgt stickers.

0: ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
1: Dan pakt hij er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
1: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het nep was gewoon.
0: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
2: Ik vraag jezelf
1: je hebt een kwade tovenaar, die heet een Voldemort.
2: Maar ja, niks van mijn neus.
1: Precies, die heeft geen neus.
2: Ja.
1: Ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
0: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.

0: Vanaf morgen toch, Robin?
1: Vanaf morgen 4 uur al, ja.
0: Zitten ze, de Barend en Benner, in Amerika. Luister dat hier op 3FM. Maar ik heb het over andere dingen die gaan gebeuren in een arena. Dat is in Rotterdam. En dat hoor je straks in het weekend van de week. Eerst even naar de mainstage van Pinkpop. Er staan al mensen nu. Zou je niet zeggen, want het is pas volgende week. Maar die staan alvast even in te klappen voor Flair.

0: fijne nieuwe van Flair heet Door het Oog van de Nacht.
1: Dit is 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow.
0: Hallo, Rob van de Radio hier. En in het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En dit weekend staat Rotterdam-Zuid in het teken van een groot sportevenement. En dan heb ik het niet over het WK voetbal. 2 dagen lang nemen namelijk stuntsteppers uit binnen- en buitenland tegen elkaar op in het Benescootfest. Daphne van Buiten van Stichting Stuntstep Nederland is een van de organisatoren. Die hangt aan de lijn. Daphne, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Wat moet ik zien bij stuntsteppen? Is dat Jackass van de roltrap af?
3: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is echt een serieuze sport. Met hoge adrenalinestoten inderdaad. Maar ook echt hoge technische stunts die eraan te pas komen.
0: Wat voor step is dat?
3: Ja, een stuntstep is inderdaad een kleine step. Veel mensen kennen ze van de kinderen die ermee in het park rondrollen enzovoort.
0: Ja.
3: Maar het is echt een serieuze urban sport die ontzettend in opkoming is.
0: Okay.
3: En daar kun je grote stunts op doen. Van hoogte, van stoepen, trappen, maar ook dus echt hoge schansen van meters hoog.
0: Nou ja, en dat staat dan opgesteld in als een soort, ik zie een soort skatebaan voor me.
3: Ja, de Benescootfest is een indoor evenement in Skateland Rotterdam, in Rotterdam-Zuid.
0: Ja.
3: En daar zijn dus hele, hele hoge schansen waar de beste steppers van Nederland hun trucs laten zien. Dat is echt fenomenaal.
0: Wat goed. En ik begreep dat uit binnen- en buitenland mensen naar Rotterdam komen dit weekend.
3: Klopt, ja. Ja. We verwachten een heel team uit Engeland, we verwachten een heel groot team uit Polen. Frankrijk, België, heel veel internationaliteiten zijn aanwezig. Echt mensen van wereldklasse.
0: En in Nederland is het dus ook echt een groot ding?
3: Stuntsteppen is een nieuwe, relatief nieuwe urban sport. Groeit ongelooflijk snel. Vooral in de breedte sport. Dus er zijn heel veel kinderen die eraan deelnemen. Maar ook steeds meer jongeren die dat echt op hoog niveau kunnen gaan beoefenen.
0: Jongen.
3: En we hebben inmiddels ook een Nederlands team die echt naar het buitenland gaat om grote wedstrijden te rijden. En we hopen volgend jaar ook mee te mogen doen in de ranking van de wereldklasse. Daar zijn we hard voor aan het werk.
0: Dit weekend is het Belgisch-Nederlands kampioenschap stuntsteppen in Rotterdam. Daphne van Buiten zit in de stichting Stuntstep Nederland. Speel jij het zelf ook?
3: Nee, helaas niet.
0: Nooit gedaan?
3: Nee.
0: Waarom zit je dan bij de stichting Stuntstep Nederland?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb 2 zoons die ontzettend goed stuntsteppen kunnen. En vanuit echte passie voor de sport. En om te zien hoe gelukkig zij ervan worden, heb ik me aangesloten bij de stichting.
0: Nou ja. Ja, ik breek al een enkel als ik eraan denk. Maar staat er dan ambulance klaar ook? Of is daar, want het is levensgevaarlijk ook, toch?
3: Ja, nee, er zijn inderdaad altijd EBO'ers heel dichtbij. En vorig jaar hebben we inderdaad wel te maken gehad met een serieuze injury. En heeft de ambulance moeten komen. Maar dat gaat dan supersnel. Die staan echt paraat.
0: Ja, het is risicovol. Ja, en helmen op en scheenbeschermers aan. En wat is de lijpste stunt die jij daar ooit gezien hebt? Wat staat je nog bij?
3: Op een grote wedstrijd in Duitsland. En dat was een driedubbele een draai om eigen as. Een 1040 heet dat dan.
0: En je hoofd blijft dan wel bovenaan?
3: Je hoofd blijft dan wel bovenaan.
0: Rondom je... Ja. Oh, wauw. Hoeveel? 3 keer, zei je?
3: 3 rondjes achter elkaar in de lucht. Ja, zeker.
0: Mooi zeg. Het Belgisch-Nederlands kampioenschap stuntsteppen in Rotterdam. Het Benescootfest. Daphne van Buiten van Stichting Stuntstep Nederland, die zit in de organisatie. Ook al heeft ze het zelf nooit gespeeld. Heel veel plezier daar.
3: Dankjewel.

0: niet te vergeten. Daphne, heel veel plezier daar op het Belgisch-Nederlands kampioenschap Sunsteppen. En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
1: Bij zijn is meemaken.

0: Love Me Again. Er staat 397 minuten file.
1: Daar heb je Robot, Robot, Rob.
0: Nou, wel nogal.
1: Hij leest voor jou de files op Robot, Rob.
0: En de digitale versie van mezelf, de AIWB verkeersinformatie. Die weten waar het meest pijn doet. Robot, Rob, vertel. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Het gaat langzaam door 13 kilometer en dat resulteert in wel 31 minuten. A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Brees-Andijk en Kornwerderzand staat een kapotte auto je op te wachten voor 5 kilometer lang, waardoor je 44 minuten zoet bent. A7 van Groningen naar Heerenveen tussen Beetsterzwaag en Tjallebert is het feest vanwege een ongeluk 6 kilometer file. En de rechterrijstrook is dicht. Pak de lus via Leeuwarden. Dit evenement kost je 60 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens. Van Arnhem-Noord naar Zevenaar kom je over 7 kilometer 23 minuten kwijt. A12 van Duitse grens richting Arnhem tussen Beek en Duiven duurt dit 16 minuten door een ongeluk dat inmiddels is opgeheven. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam ontmoet je 10 kilometer file voor 21 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Nou, sterk thuis in de file staat. Swedish House Mafia komt eraan en Estin en Oscar naar Wolf.
3: NOS op 3.
2: Hele fijne mega-hit. NOS op 3 over 5:30. Michel Koenen, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Buurtbewoners zeggen in het Parool dat ze wel denken te weten waardoor de explosie bij een sportschool in Amsterdam is ontstaan. Een groep zou in een kelderbox onder de sportschool bezig zijn geweest met explosieven bedoeld om plofkraken mee te plegen in Duitsland.
2: Oh.
4: De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een aantal snelle auto's, waaronder Audi's, in beslag genomen. Zeeland rouwt om het verschrikkelijke ongeluk gisteren, waarbij 3 scholieren en een schooldirecteur werden doodgereden. De jongen van 19 die achter het stuur zat van de auto, die blijft langer vastzitten. En vandaag bezochten meerdere politici de getroffen school, zoals deze provinciebestuurder.
5: Als je vraagt hoe gaat het in deze omstandigheden, ja, en dan hoor je echt hartverscheurende verhalen.
6: Zo'n schoolkamp, we hebben dat allemaal. Onze kinderen zijn op schoolkamp geweest. En het wordt een leuke, onbezorgde tijd te zijn. En dit is geëindigd in één grote nachtmerrie. De allergrootste nachtmerrie die je als ouders of als school kan overkomen.
4: Hugo de Jonge was dat, de commissaris van de Koning in Zeeland. De problemen op het spoor die duren nog tot zeker 2 uur, beste reiziger. 2 uur vannacht. Door een brand in een transformatorhuisje bij Woerden rijden er in een deel van de Randstad geen treinen. 3 treinen die staan stil met in totaal zo'n 1300 mensen nog daarin.
2: Oh jeetje. Sorry, wat?
4: Ja, dat zijn er best wel wat.
2: Oh, dat stond ik altijd in.
4: Ja, nee, dat is net.
2: Is dat even bekend? Zitten er nu 1300 mensen in een trein?
4: Die zitten even te wachten. Die staan vast. Die moeten daaruit. Hoe lang? Nou ja, het is een tijdje geleden gebeurd. Ik durf niet te zeggen hoe lang.
2: Dit heb ik pas ook gezien. Er zaten mensen superlang opgesloten in die trein in Nederland. Ja. Dacht ik, gewoon kunnen die deuren kunnen toch gewoon open?
4: Nee, er is vaak een soort van beveiliging dat dan weer niet kan.
2: Een lobby spoor
4: op het. Er moet eerst dus een trein erbij gehaald worden. Dan moeten ze veilig eruit en dat soort dingen. Maar normaal gesproken dachten wij al op de redactie. Gebeurt dit als het bloed heet is en dan krijg je klacht over de airco, doet het niet. Ja. Nou,
2: dat is lekker.
4: Liever vandaag dan als het 30 graden is. Nou, dan maar.
2: Steek daar nog
4: een beetje in, steken die handel. En dan zijn er nieuwe filmopnames opgedoken van deze klassieker, Flodder. De beroemde comedy over een asociaal gezin van Dick Maas. Ze zijn opgenomen in Zettert, in Sittard, waar gefilmd werd in een Villa Week. In Sittard is er nu een tentoonstelling over 40 jaar Flodder. En ze zijn er maar wat trots op dat er gefilmd werd in hun stad.
7: Ik denk dat Sittard, ja, dat laat deze expo ook wel zien, super trots is op dat verhaal. En dat we dat verhaal ook echt willen laten zien van kijk, dit is de stad van Flodder. Flodder hoort bij Sittard, maar Sittard hoort zeer zeker ook bij Flodder.
4: Ja, dat is een goede redenatie.
2: Dat is onzin natuurlijk. Wist jij dat? Als jij zegt, waar is Flodder opgenomen? Dat is een van de villa-wijk.
4: Nou, toevallig, mijn vrouw komt uit Brunsum daar in de buurt. En die ging altijd praten als we naar haar vader gingen. Van, oh ja, kijk, hier is Flodder.
2: Oh ja, daar is Flodder. Ja, kijk, natuurlijk. Ik snap dat als je er langs loopt. Ja, oké. Jochem van Gelder woont bij ons in het dorp in Beneden-Leeuwen. Daar zeiden we ook altijd, kijk, hier woont Jochem. Daar woont Jochem van Gelder.
4: Die van Dinges.
2: Van Willem Wever.
4: Van Willem Wever.
2: Dus dat roep je dan wel. En praatjesmakers. Oké, leuk. En tot wanneer kunnen we er nog naartoe?
4: Nou, het is nog maar net eigenlijk geopend. En weet je wat je er allemaal kan zien?
2: Vertel.
7: Nou ja, onze topstukken die we hebben, denk ik, zijn toch wel het jasje van Johnny Flodder en de jurk /schort van Ma Flodder.
2: Wauw.
4: Nou, in Sittard komt ook een bord te staan. Welkom in Zonnedaal, want zo heet het natuurlijk die wijk.
2: Ja. En dan hebben ze speakers achter alle garagedeuren en hoor je dan een buurman, wat doen ze nu? Liggen. En iedere keer weer boze tweets van Dick Maas dat Net 5 dan weer, of RTL 5 dan weer, dat vind je de verkeerde verhouding heeft uitgezonden en zo. Ja. Had dan in breed beeld gemoeten, was dan weer niet. Ja, ja. Mooi zo, en het weekend weerbericht dan nog.
4: Nou, vanuit het westen weer wat regen, morgen zon, wolken en een bui. En vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
2: Dankjewel. 7 over 5:30.

mega heeft gemaakt voor het weekend al. Swedish House Mafia, die hebben het goed bekeken. Ik zou willen zeggen wat zij zeggen. Don't you worry, child.

0: De 3FM megahit van deze week, de samenwerking tussen S10 en Oscar en de Wolf, speelde afgelopen week ook een prachtige live versie bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow. Die vind je via de Instagram van 3FM. Zometeen spreek ik met een absolute legend op het gebied van voetbalcommentaar. Zou je bijvoorbeeld kunnen kennen van uitspraken als deze.
1: De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Superieure balbehandeling. Prachtig gezicht hoe de bal via de onderkant van de lat in het net verdwijnt. Een voltreffer noemen we dat.
0: Evert en Apel gaat heel bijzonder commentaar leveren bij de wedstrijden van het Nederlands elftal. En dat doet hij ook nog met iemand die helemaal niets van het voetbal weet. Ben ik zelf.

0: iets meer dan 52 uur tot de aftrap van Nederland-Japan. Als ik het zo zeg, dan lijkt er nog wel wat Robin van de productie. Maar dat komt omdat jij het hebt opgeschreven.
1: Ja, maar ik leef hier naartoe.
0: Jij zit er helemaal klaar voor.
1: Ik ben hier helemaal klaar voor, ja zeker.
0: Ik ga het nog een keer zeggen. En even met het publiek erbij. Nog iets meer dan 52 uur tot de aftrap van Nederland-Japan. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal. En die wedstrijd kan je op een hele bijzondere manier volgen. Met

0: Hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: Hoi hoi, ja.
1: Goedemiddag. Dit is wel grappig, moet ik even uitleggen. Wij gaan dat samen doen.
0: Ja.
1: En wij hebben elkaar nog nooit gesproken. Dit is het eerste moment dat we elkaar spreken. Hallo,
0: ja, heel bijzonder.
1: Ik ben Rob, goedemiddag.
0: Jij bent niet jonger dan ik, geloof ik, hè?
1: Weet ik niet, ik ben van 88.
0: Ja, oh, vanaf het EK 88.
1: Ja, dat weet jij dan weer. Was een goed jaar, begreep ik.
0: Was een heel goed jaar, toen werden we Europees kampioen.
1: Nou, precies, daar heb je het al. Ik ben zo blij dat jij erbij bent, Evert. Ze hadden mij gebeld van, even voor het idee, er komt op Zep. Op NPO Start komt voor Zapsport een speciale editie live tegelijkertijd van de Nederlands elftal wedstrijd, maar dan geanimeerd. Evert, zo is het toch?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een voorbeeldje gezien. En we gaan zaterdagavond gaan we even oefenen met een andere wedstrijd. En dan zondag dan gaan we voor het echtje. Maar ik heb een voorbeeldje gezien hoe dat er ongeveer uitziet. Ja. Ongelooflijk knap.
1: Wij hebben een 3D-bril straks op, een VR-bril op, allebei. Wij zien elkaar ook niet, maar wij kunnen in het veld staan. Hè? Wij staan daar in 3D, in de wereld, in de virtual reality. Staan wij erin, Evert? Het is niet te geloven.
0: Het is echt onwaarschijnlijk, ja. Dat ik op mijn oude dag dit allemaal nog mee mag maken. Ja. Ongelooflijk.
1: Maar ik ben blij dat jij er bent, want ze hadden mij dus gebeld van, hoe zit jij erin met voetbal? En dan moet je weten, Evert, dat als hier bijvoorbeeld een keer nieuws is over voetbal, en dan staat die nieuwslezer, die begint daarmee, dan gaat bij mij in mijn hoofd, gaat het licht uit. Dan hoor ik gewoon de vogels fluiten en denk, oh ja, ik moet straks nog even de boekhouding. Niet omdat ik het stom vind, maar ik zit gewoon helemaal niet. Ik weet niet. Voor sommige mensen is het een onderdeel van hun leven. Waarschijnlijk van jou ook. En waarschijnlijk van Robin ook. Maar ik vind de sfeer, laten we daarvan of deze. Als dan heel Nederland oranje is en met de vlaggen over de straat en mensen met de schmink en dan iedereen gillen en snollebolletjes. En dat vind ik top. Daar hou ik van. Dus, en ik kan best twee keer, drie keer praten. Daar gaat niet om. Dus dat is leuk. En daarom ben ik zo blij dat jij dan het voetbalgedeelte doet, Evert. Want jij weet ook hoe alle spelers heten.
0: Jazeker, ja. Dat is het enige waar ik een beetje verstand van heb. Dus dat komt wel goed. Maak je geen zorgen.
1: Gisteren is het begonnen. Heb jij iedere nacht nu ook al voor de tv gezeten? Want het is natuurlijk in Amerika.
0: Nou, nee. Gisteravond was dus de openingswedstrijd die bijzonder slecht was en heel saai.
1: Ja?
0: Ik heb er wel naar gekeken, want ja, het vakmatige dwang is dat dan. En er schijnt nog een wedstrijd geweest te zijn.
1: Ja, vannacht.
0: Zuid-Korea van Tsjechië gewonnen.
1: Ja.
0: Maar ik ga niet s'nachts wedstrijden kijken. Nee. Want SBS en de NOS die brengen de dag op een mooie samenvatting van. Maar daar kijk ik wel naar. Er is één wedstrijd van Nederland tegen Tunesië om 1:00 s'nachts. En die doen wij dus niet.
1: Nee.
0: Wij twee dus niet. We doen Nederland-Japan en Nederland-Zweden.
1: Ja, eerste twee.
0: Op fatsoenlijke tijden. Zelfs, het hangt ook een beetje van de resultaten van de eerste twee wedstrijden af. Mocht Nederland van Japan verliezen en ook van Zweden niet een goed resultaat behalen, dan denk ik van nou, laat maar gaan tegen Tunesië.
1: Dan geloof je het helemaal wel. Maar dan ben je toch een hele slechte supporter, Evert?
0: Ik ben ook geen supporter.
1: Oh.
0: Ik ben een vakmatige commentator.
1: Precies, zo is dat. Dan wil ik even een vakmatige vraag stellen. Ik heb gisteren ook even gekeken omdat ik toch een beetje zenuwachtig werd. En ik voelde me heel schuldig, want mijn vriendin is dus sportjournalist.
0: Ja.
1: En ik moest ook wat promotjes inspreken. Heb ik nog aan haar moeten vragen. Is het nou Alvarez of Alvarez? Weet je wel, dat soort vragen. En zij heeft mij ook een paar keer al uitgescholden over dit. Dus ik dacht, ga wel heel even kijken naar die eerste wedstrijd. Maar toen zag ik dat er ook reclame was. Want ze gaan dus ook drinkpauzes nu doen. Omdat het daar heel warm is in Amerika. Moeten ieder kwart van de wedstrijd gaan ze ook nog drinken. En de NOS stond daar reclames uit. Dus dan hebben we eigenlijk niet alleen bij de rustreclames. Maar ook nog op de kwarten. Wat vind je daarvan?
0: Ja, daar is alweer heel veel gedoe over geweest, heb ik begrepen op social media. Dat België en Duitsland doen dat dus niet. Maar kijk, voor de NOS, een kleine omroep, een klein landje, is de kosten van het WK zijn onnoemelijk hoog. En ik begrijp het ergens wel.
1: Ja.
0: Ik heb ook wel zoiets van, ja, mot dat nou? Kennelijk mot dat dus wel, want België is ook een klein land.
1: Ja.
0: Het stoort mij in het geheel niet hoor, maar dan ga ik koffie zetten.
1: Ja, precies. Nou, maar dat kan dus zondag niet, hè? Want dan moeten wij blijven praten.
0: Ja, maar ze hebben ook allerlei filmpjes gemaakt, hoor.
1: Oh ja, gaan we dan koffie drinken?
0: Dat zou kunnen. Of iets anders.
1: Oh, dat is heel goed. Ik hoor een ingang. Even ten Napels aan de telefoon. We gaan samen WK-commentaar geven bij Nederland. Japan voor Zapsport. Ik weet dus helemaal niks van voetbal, Evert. Dat weet jij wel.
0: Maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed.
1: Oké. Wat is één ding wat ik moet onthouden?
0: Nou, vooral ook af en toe je mond houden.
1: Dat zal het moeilijkste worden, denk ik.
0: Nou, morgenavond bij de proefopname die we maken, zien de veelpaard geven.

Jongens, FIFA Hollandia 3FM 5 voor 6. Nederland-Japan zondagavond om 10 uur op NPO 1. En de geanimeerde live-wedstrijd voor ZEP Sport met commentaar van Evert ten Apel en Rob van de Radio vind je op NPO Start. Blijf hier zometeen.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door...
14: Ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
14: Sneller!
12: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
17: 3FM. Hallo, hallo, hier Rob van de Radio. Zometeen het derde deel van de vrijdag vuurwerkshow en het is waar, want het rijmt. Serieuze zaken eerst. Michel Koenen, goedenavond.
18: Goedenavond. Grote problemen op het spoor in een deel van de Randstad.
19: NOS op 3.
7: Dat zo eerst naar Amsterdam, want er is meer duidelijk over de explosie van vannacht, vertelt mijn collega Steef.
18: Misdaadverslaggevers van het Parool die melden intussen wel iets interessants. Onder de sportschool zit een kelder en volgens mensen uit de buurt was een groep jongens en jonge mannen in die kelderbox onder de sportschool bezig explosieven te maken. En die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Nou, dat meldt het Parool. De politie wil dat niet aan ons bevestigen en waarvoor die personen zijn aangehouden, dat willen ze dus ook tot nu toe niet met ons delen.
7: Rond middernacht ging het helemaal mis. Toen was er een gigantische explosie. 7 mensen raakten gewond en 400 mensen moesten ergens anders slapen. Ook vannacht kunnen ze nog niet naar huis. De politie heeft de hele dag onder het puin gezocht naar andere slachtoffers, maar er is nog niemand gevonden. Problemen op het spoor in de Randstad. Nog de hele avond rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Komt door een brand in een stroomhuisje bij Woerden. Daardoor zijn er ook 3 treinen met 1300 reizigers gestrand. Er komen strengere regels voor online gokken, want er zijn te veel gokverslaafden, zegt de staatssecretaris.
19: Het gaat gewoon niet goed. We zien dat de online gokmarkt echt geëxplodeerd is en we hebben daar dus in de handhaving heel veel te doen.
7: Dus komt er een reclameverbod voor online goksites en ook moet je als gokker aan kunnen tonen dat je een eventueel verlies kan betalen. 2 potjes dit WK hebben we nog een ander bericht. Het cruiseschip Hondius, waarop een uitbraak was van het Hantavirus, dat gaat morgen weer varen. Het schip is uitgebreid schoongemaakt in de haven van Rotterdam en het is weer helemaal spik en span. Vertrek morgen dus weer voor een cruise vanaf Spitsbergen, ligt bij Noorwegen.
17: Gaan mensen daar dan nog wel mee?
20: Voetbal.
17: Gaan mensen daar dan nog wel mee met die boot?
7: Het schijnt toch wel redelijk vol te zitten, die Hondius. Ja, en de GGD heeft natuurlijk alles eraan gedaan om het helemaal schoon te maken. Het zelfs nog een keer teruggeroepen.
17: Toch zeggen, pak even de volgende. Maar
7: ze gaan niet naar Argentinië, dus het klinkt wel redelijk safe misschien. Okay,
17: voetbal dan?
7: Ja, 2 potjes dit WK hebben we erop zitten. Dus als je mee gaat tellen, 104 min 2. 102 nog te gaan. En commentator Anne de Jong die neemt ons mee in dag 2 van het WK.
21: Als je van openingsceremonies houdt, dan is vandaag de dag voor je bij de wereldkampioenschappen voetbal. Er zijn er namelijk 2. En gisteren was er ook al 1. In Canada en Amerika wordt het WK nu ook afgetrapt. En daar zijn natuurlijk optredens bij. In Canada komt, hoe kan het ook anders, Michael Bublé optreden. En in Los Angeles zijn Katy Perry en Future een paar van de artiesten die op het lijstje staan. Volgens de laatste berichten komt Donald Trump overigens niet bij die openingsceremonie. Oh ja, er wordt natuurlijk ook gewoon nog gevoetbald. Amerika speelt tegen Paraguay en Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Bosnië, voor het eerst deelnemer aan de WK, kan wel eens zo'n knuffelteam worden van veel mensen. Ze zijn uiterst sympathiek en uiterst enthousiast. En ook nog eens uiterst lang, gemiddeld 1,87 in lengte. Het langste team van alle 48 landen die meedoen aan de WK voetbal.
7: Krijg je nog het weer, zo af en toe piept de zon er nog tussendoor. Dus ook wat regen, 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
17: Michel, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Rob, waar staat het vast? A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel door een file van 17 minuten. A7 van Den Oever naar Heerenveen tussen Breesandijk en Kornwerderzand 14 minuten verlies. A7 van Groningen naar Heerenveen bij Beetsterswaag en Tjallebert staat het achterna een ongeluk, maar de weg is vrij met toch 24 minuten oponthoud. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 22 minuten langer onderweg. A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Knooppunt Ewijk met een scene van een 20-ponder oorzaak een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, dus 27 minuten extra kost het je. En 203 van Alkmaar naar Amsterdam vanaf Castricum tot de aansluiting met de A9. 21 minuten extra bij die eeuwige werkzaamheden. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
22: Zometeen na de reclame.
23: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
24: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: De hete zomer, Kreel Rolluiken.
28: Geluidsoverlast.
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Oh shit, ik had een spintje.
3: Oh, dat is een heel onhandige timing.
2: We gaan natuurlijk het lied doen. Shit.
3: Kan je dat doorslikken?
2: Nee, ik heb hem nu kapot gebeten.
3: Oké. Okay.
4: 3FM.
5: Havo Tros.
4: Rob van de Radio.
2: Zo. Nadat zijn ruimtebedrijf SpaceX vandaag de beurs op is gegaan, is Elon Musk zojuist

Alex Warren, Fever Dream. En voor mij altijd de vogeltjes gaan fluiten van dat nummer. En de zon gaat schijnen. Ook al is het 19 graden en bewolkt in Hilversum. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Hè? Het is weekend, dat is het allerbelangrijkste. 5:15 op de klok. En je zou denken dat Alex Warren echt een luxe leven heeft. Hij toert langs alle grote concertzalen in een luxe tourbus. Dingen die mensen zeggen in interviews ook. Hij zegt ook, ik heb een ruime koelkast, douchecabine, toilet. Eén probleem, tandenborstel. Kastje hangt exact boven het toilet. Heel vaak is al een nieuwe tandenborstel gekocht. Ik wil het allemaal niet weten, Alex. Alex Warren, hou die dingen toch voor jezelf. Zometeen een portal tussen jou en de radio via 0909-1336. Kun je live meedoen met de drie...

0: tijd voor de 3 Minutes of Fame. Je kunt appen, maar dan word je misschien teruggebeld via het Bel Me Wel gisteren. Maar het allersnelste is nu bellen 0909-136. Gewoon, wie het weet mag het zeggen. Wil je de groeten doen? Wil je iemand helemaal kapot schelden? Het mag klagen? Heb je iets georganiseerd in het land? Bel me, 0909-136. Zo van...
1: Lekker weg in Nederland.
0: Het kan nu. En dan denk je misschien, Rob, hoe lang dan? Nou, dat had je misschien wel kunnen raden. 3 minuten. 3 Minutes of Fame. Ik ga de wekker zetten. Daar gaat hij. In 3, 2, 1. Zo, die loopt. 3 minuten. En kijk, dan zul je de eerste hebben. Hallo met de radio.
2: Hallo met Joep.
0: Hey Joep, met Rob. Zeg het eens.
2: Wij doen mee met Race Against Waste.
0: Race Against Waste is tegen afval?
2: Ja.
0: En wat moet je dan doen?
2: Je moet 4 weken zo lang mogelijk strijden om zoveel mogelijk huishoudelijke apparaten te verzamelen.
0: Oh, en als we jou willen helpen, wat moeten we dan doen?
2: Als je mij zou helpen, zou je zoveel mogelijk batterijen en kabels gaan inleveren bij die speciale afvalbakken.
0: Oké, en dat kan in de supermarkt gewoon?
2: Ja.
0: Oké. Nou, wat goed, Joep. Dankjewel. Succes ermee, hè? De Race Against Waste. Kijk, 0909-1336. Het is de 3 Minutes of Fame. 2 minuten 10. Hallo, met wie spreek ik?
3: Goedemiddag, met Monique.
0: Hey Monique, waar ga je naartoe onderweg?
3: Ik ben nu onderweg naar huis, naar België. Om vervolgens op tijd naar bed te gaan, want ik heb geen weekend.
0: Want je moet morgen weer werken.
3: Nou, ik ben omgeschakeld van de schoonmaak na 20 jaar gepoetst te hebben naar de zorg voor dementerende ouderen bij mensen thuis.
0: Oh ja.
3: En ik ben sinds 3 weken aan de gang en ik mag het hele weekend werken.
0: Oké. Ben je nog steeds blij met je omschakeling?
3: Ja, absoluut.
0: Oké,
3: met
0: fijn.
3: Heel veel liefde en plezier.
0: Ah, mooi zo. Hey, werk ze, Monique.
3: Dankjewel, hè. Fijn weekend.
0: Fijn weekend. 0909-1336. 3 Minutes of Fame. 1 minuut 34 nog. Hallo, met u spreek ik.
4: Hey, goedemiddag. Spreek met Dave.
0: Dave, je mag het zeggen.
4: Ik wou even de groeten doen aan mijn vrouw. Die zit als het goed is te luisteren in de auto nu.
0: Wat, hoe heet ze?
4: Valerie.
0: Ga je gang.
4: Dus, hey schat, de groetjes op de radio van mij en de 2 kinderen.
0: 0909-1336. Het kan dus van alles zijn, je hoort het wel. De 3 Minutes of Fame. 1 minuut 11. Hallo met wie?
5: Hoi met Jarno.
0: Hey Jarno, zeg het maar.
5: Ja, wij zijn onderweg naar het toernooi, maar ik vind eigenlijk allemaal maar dat lang duurt.
0: Oh, van waar naar waar rijden?
5: Ja, wij rijden nu op de A50 richting Arnhem, maar ja, ik vind toch, die vrienden van mij is allemaal maar slecht.
0: Als je in Arnhem bent, kijk dan even of we klaar zijn daar voor het glazen huis, voor de Serious Request.
5: Ik ga mijn best doen, we gaan even kijken of het er staat en dan gaan we het zien.
0: Oké, en veel plezier hè.
5: Joe, adieu.
0: Hoi. 0909-1336, nog 41 seconden, hallo met wie?
6: Hallo.
0: Hallo, zeg het maar.
6: Met Ricardo.
0: Hey Ricardo, zeg het maar.
6: Ik wil mijn zoon een fijne vakantie in China toe.
0: Wensen.
6: Ja.
0: Ja, hoe heet hij?
6: Marley.
0: Ga je gang even.
6: Ja, hij gaat zijn trouwerij plannen.
0: Nou,
6: voor,
0: heel veel
6: de februari.
0: Mooi zo.
6: Komend jaar.
0: Ja, wat is zijn naam?
6: Marley.
0: Oké, bij deze de groetjes. Dan hebben we snel eentje. 6 seconden nog. Hallo, 3 Minutes of Fame, met wie spreek ik? Hallo met wie? Ja, geen slechte verbindingen. Hallo met wie? We pakken er nog eentje bij. Hallo met de radio.
7: Hoi.
0: Met wie spreek ik?
7: Marlan.
0: Marlan, het is nog 6 seconden. Wat wil je roepen?
7: Ik krijg zaterdag een telefoon.
0: Wat, krijg je een telefoon?
7: Ja,
0: yes.
7: Bij elke keer.
0: En waar bel je dan nu mee?
7: Met die van mijn moeder.
0: Oh ja. En waarom krijg je... Hoe oud ben je?
7: 12.
0: En vind je het stom dat je niet al eerder een telefoon hebt gehad? Want daar gaat het nu de hele tijd over, hè? Het nieuws.
7: Nee, ik vind het prima.
0: Oké.
7: Ik snap het wel.
0: Mooi zo. En waar in Limburg is dit?
7: Heerlen.
0: Ah ja. Kun je dan even voor heel Heerlen en voor iedereen die nog meer luistert... even heel hard roepen dat het weekend begonnen is? Ja.

0: Golden Lights. 3FM. En daarvoor nog Damiano David, Tyla en Al Rogers en Talk to Me. Er staan nog 77 minuten file op de weg. Robot Rob weet waar het langst pijn doet, zeg het maar. A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 11 minuten. A7 Groningen naar Heerenveen tussen Beetsterswagen en Tjallebert, door een ongeluk dat inmiddels is opgelost, 15 minuten. A27 Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 11 minuten. A50 Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk, door een ongeluk met afgesloten rijstroken, 27 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Sterk thuis in de file staat, de pizza. Komen eraan aan Bibi Rexha. Fateless staan voor je klaar.
1: NOS op 3.
0: Net als Michel Koenen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Avond.
2: Ah, ik vergeet
0: het
2: al.
0: Wat is het nieuws?
2: Dat komt door dat WK aan zo. Zit je
0: precies. Spanningen.
2: Ik ken het. Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Zo. Door de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX is zijn vermogen gestegen tot boven de 1.000 miljard dollar. Nou, daar hebben we niet dagelijks mee te maken. Een 1 met 12 nullen is het dus. Zo, en het aandeel van SpaceX dat opende gelijk 11% hoger.
0: En als je daar aandelen in neemt. Hebben jullie aandelen? Beleggen jullie?
2: Nee, ik ben daar zo slecht in.
3: Robin? Heb het ooit gekocht om er vervolgens nooit meer naar om te kijken.
0: Oh ja. Herinner misschien even bij dat hij dus ook Twitter heeft helemaal tot een hel en verdoemenis heeft gemaakt.
2: Ja, en heeft het voor heel veel geld gekocht en het doet hem helemaal niks meer. Ook
0: het is
2: een keer,
0: wat, hè? Dat Twitter, nee, het is verschrikkelijk.
2: Het maakt allemaal niet uit.
0: En de meest verschrikkelijke zooi staat erop en het is een Sodom en Gomorra. En het was eerst een leuke, gezellige plek met creatieve mensen. En hij heeft het helemaal kapot gemaakt. Dus weet waar je in investeert.
2: Het visumbeleid van de VS is een smetje op het WK voetbal, zegt premier Jette. Het moet namelijk een feest zijn waar je iedereen samenbrengt, zegt hij. En
4: er aan de voorkant ook is beloofd dat er geen problemen zullen zijn bij het inreizen van sporters en supporters. En dat dat nu toch het geval blijkt te zijn. Dat is gewoon een klein smetje op de start van dit WK.
2: En Jette heeft de VS er nog niet op aangesproken. De organisatie van de avondvierdaagse in Barendrecht heeft een minderjarige deelnemer gedisqualificeerd. De jongen die had de mascotte Vivo meerdere keren hard op de rug geklopt. Hij kon de mascotte absoluut niet om lachen, schrijft de organisatie op Facebook.
0: Ik vind hier meerdere dingen leuk aan. Eén, hij had hem hard op de rug geklopt. Dat vind ik ook arbitrair. Wat is hard, weet je wel?
2: Dat is een relatief begrip, hè?
0: Is dat dan, hey Vivo, hoe is het? Weet je zo?
2: Ja.
0: En dan moet je hard, want er zit best wel even een zacht vachtje waarschijnlijk, en, die Vivo.
2: Vivo heeft een dempend iets.
0: Dus dan moet je wel hard, als dat dan nog hard is aangekomen, hoe hard moet je dan aanhalen?
2: Op dezelfde keer klappen misschien, je weet het allemaal niet.
0: Dat is het ene ding wat ik leuker vind. En het tweede ding is dat je zegt, die mascotte kon er absoluut niet om lachen. Omdat hij natuurlijk niet met zijn mond kan bewegen. Ah, vind ik grappig. Oh, daar is hij. We hebben een foto. Het is een hamster in een oranje tuinboek met een oranje pet. Oh. En hier lacht hij nog in ieder geval. Dus.
2: Ja, dat is allemaal dat is natuurlijk is wel mooi. Hij door een minderjarige meerdere malen hard op de rug werd geklopt.
0: Oh ja, als je die dan namelijk... Want hij lacht echt heel blij. Hij lacht echt heel blij.
3: Maar echt
0: maar als
3: heel
0: hij dus,
3: blij.
0: Dan moet je dus voorstellen dat als je daar dus heel hard met je rug op klopt, dan hoor je dus... en dan zie je dat gezicht. En dan blijft gewoon lachen. Ja, vind ik leuk.
2: En dan nog even aandacht voor een nieuwe campagne van de overheid en de waterbedrijven.
5: We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag.
2: Ja, word geen douchebag. 5 minuten. Ja, er heeft een heel hip Amsterdams reclamebureau waarschijnlijk veel
0: geld voor gekregen. Is het weer met Donnie, of niet?
2: Nee, volgens mij niet.
0: Die statiegeld money?
2: Okay. 5 minuten max onder de douche is de boodschap. En de campagne wordt afgetrapt op het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek. Ja. En bezoekers die proberen daar het douchen onder de 5 minuten te houden in van die buiten douchecabines.
0: Gaat vanzelf toch eens een muntje op.
2: En dat was vooral in Frankrijk heel makkelijk natuurlijk. Nou, hier moeten ze het leren timen. En de meesten vinden het maar lastig inschatten hoor, hoe lang je er al onder staat.
6: Ik heb oprecht geen idee. Nee. Ik probeerde echt te tellen, maar ik ben het eigenlijk al kwijt.
7: Ja. Ik denk dat we nu rond 1,5 minuut, 2 minuten zitten.
8: U bent met de benen bezig.
7: Klopt, ja.
8: Heeft u daar ook nog hulp bij nodig of gaat het wel?
7: Sorry. Nee, dat gaat wel. Doe ik thuis ook zelf.
0: Wie zei dan al u?
2: Netjes. Man op leeftijd. Ja. Ongeveer 40% van al het water dat we gebruiken, dat verdwijnt in het doucheputje.
0: Zaterdag en zondag gooi je Vera vanaf Best Kept Secret. Ze spreekt onder andere Sef en vele anderen. En gaat langs bij DJ St. Paul. Daar vind je... daarnaast volg je BKS het hele weekend via 3 voor 12 en 3FM Socials. Wil ik nog even bijzeggen. Maar... mogen we alsjeblieft zelf even dingen ook nog bepalen?
2: Je vindt het betuttelend?
0: Ja, hier? Kijk. Het statiegeld... Oké, weet je wel. Dat er niet helemaal op straat flikkeren. Dat is top. En ik begrijp ook heus wel wat het is met het water en het milieu en zo.
2: Nou ja, niet zozeer water aan de milieu. Geen droogte ook, hè?
0: Ja, droogte. Ja. Ja.
2: Kijk, in Duitsland bijvoorbeeld ben je al verplicht om regenwater op te vangen om bijvoorbeeld je toilet te
0: doen. Ja, dan doen ze dat lekker in Duitsland. Oh nee, maar dat vind ik heel goed. Dat vind ik trouwens heel goed. Dat vind ik heel goed, want laten we niet... Waarom spoelen we de wc door met drinkwater? Dat slaat nergens op.
2: Ja, kijk, douchen, daar snap je wat meer voordat je goed water natuurlijk nodig hebt.
0: Ja, ga niet douchen in de regen. Nee, kan wel. Nee. Nou ja. Zouden we in Nederland vaker kunnen doen. Maar, ja, leuk. En dit wordt dan weer, gaat weer helemaal op de radio en tv dan door je haar smeert deze
2: hele... Dit worden dan zo'n Postbus 51-campagnespotjes. Ja. Ja, zeker.
0: Nu wel lachen.
2: Het weer dan maar.
0: Ja.
2: Verspreid over het land weer wat regen. Morgen zon, wolken en een bui. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.

staan op de line-up van Pinkpop. Volgende week in Landgraaf. En als je 3FM luistert, hoef je helemaal niks te missen van Pinkpop. En van Best Kept Secret dit weekend. Luister gewoon lekker naar 3FM, dan kom je het allemaal tegen. Zometeen nieuwe muziek van de mannen die je kent van dit liedje.

0: absolute klassieker Eurythmics. 1983. En Sweet Dreams maakt het 12 voor Jury in Leuk is Andres zometeen. En eerst nog even het legendarische programma onderdeel. Ik kreeg een DM'tje op Instagram, Rob van de Radio. Yes, het is echt Rob. Je had in het Vrijdag Vuurwerkshow in de podcast... had je een paar weken geleden over de WK-track van de Dikdakkers. Maar ik heb hem nog niet gehoord in de WK-editie van Aan of Uit. Komt hij nog? Sowieso leuk dat je luistert naar de podcast. Jesse, iedere maandag een nieuwe aflevering. Een samenvatting van dit programma. En een blik achter de schermen en in mijn mailbox. Ja, de Dikdakkers die stoppen met optreden eind van het jaar. Je kent ze van deze. Kom, pak je lasso. Eind dit jaar nemen ze afscheid. Ze hebben er nog eentje gemaakt. Tenminste, ja, ik weet niet, misschien komen ze nog met een soort afscheidsplaats. Je weet het maar nooit. En dat is, we gaan met z'n allen naar Amerika. Ik ga hem zo aanzetten. En dan is de vraag, wil je dat hij aanblijft of dat hij meteen uitgaat? 0909-1336. Appen is zinloos. Dus je moet bellen, 0909-1336. En bij drie keer aan, blijft hij aan. En bij drie keer uit, dan gaat hij ook meteen uit. Iedereen duidelijk? Super. Your votes, please. Voor de nieuwe van de Dikdakkers. We gaan met z'n allen naar... Oh. Hallo, met wie?
1: Met Carlo.
0: Carlo, ik heb het nog niet eens aangezet, joh.
1: Oh.
0: Doei.
1: Doei.

0: met Maaike.
1: Maaike, dus zeg het maar.
0: 10 keer niks, zet maar uit.
1: Oké, één keer uit, één keer aan. 0909-136. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, met wie?
2: Carlo,
1: zeg het maar.
2: Mag ik het niet wel?
1: Ja, aan of uit?
2: Uit.
1: Oké, twee keer uit, één keer aan. Ik hoop wel dat we het refrein nog een keer halen, dat zou ik zeer unsatisfying hebben. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Mino.
1: Mino, zeg maar.
2: Uit.
1: Oh, nee!

0: Ik haat dit, want dan heeft hij dat einde niet gehaald. Robin, wat moet je lachen?
1: Ja, ja nee, ik heb de stopwatch wel gewoon al uitgezet op het moment dat Mino uitriep.
0: Nee, heel goed.
1: Die extra
0: seconden. Oh, mijn OCD, vlak voor dat refrein uitzetten. Ah! Hoe is hij geëindigd in het klassement dan, Robin?
1: Op een 36e plek met 1 minuut 3. En dat is 1 seconde langer dan Samuel Welte en Echte Liefde is te koop.
0: Kijk eens even. Met wie sprak ik?
2: Met Mino.
0: Mino, kan ik dan... wacht even. Dankzij jou is hij uit. Misschien wel de allerlaatste plaat van de Dikdakkers. Heb je een schuldgevoel?
2: Absoluut niet.
0: Kan ik dan de Martin Garrix en Ed Sheeran voor je draaien?
2: Hoeft ook niet.
0: Oké, ga ik toch doen. Fijn weekend.
2: Ja, is goed. Dank.

0: Toch het gevoel dat er nog iets achteraan moet daar. Maar dat, ik ben Ed Sheeran niet. Martin Garrix erbij, Repeat It. Misschien is dat wel het idee dat je dan nog vaker aan moet zetten of zo. In de studio, Joeri Zuiderveld.
1: Hey, goeie avond.
0: Goeie avond op de plek van Andres zometeen. En ik had wel een heel gesprek, omdat ik dus zondag naast Evert ten Apel ga zitten.
1: Ja, dit is vet.
0: Om op NPO Start een wedstrijd te verslaan, voetbal. Terwijl ik ben degene die het minst van voetbal weet in de wereld.
1: En dat vroeg ik me ook nog af. Waarom heb je ja gezegd?
0: Ja, omdat ik dacht, nou, ik vind de sfeer wel heel leuk.
1: Ja, ja, lekker. En het betaalt goed natuurlijk.
0: Ja, ik krijg er ongelooflijk veel geld voor. Nu kan het nog. Dus ja. Ik kreeg wel nog een goede tip van Evert ten Apel toen ik hem net belde in de show. Van voetbal, Evert, dat weet jij wel.
2: Maak je geen zorgen. Fijn. Maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed.
0: Oké. Okay, wat is één ding wat ik moet onthouden?
2: Nou, vooral ook af en toe je mond houden.
3: Afrotros, de omroep voor ons. Zes.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
5: Ster. 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door...
11: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller!

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend.

0: zometeen op je radio. Believer, Major Lazer en Showtech. Lekker. Maar eerst het NOS Journaal.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de ANWB-verkeersinformatie op 3FM. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 5 kilometer file. De vertraging is daar 17 minuten vanwege bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. En dat was hem alweer. 3FM.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Pakken ze podium?
10: Pakken ze podium?
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pakken ze podium.
12: Pakken ze podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Fall in love again.
4: Met 3FM ontdek je nog.

Nieuwe muziek op 3FM. Je kent hem misschien nog niet. Isabel van Gelder heet ze. Ze is gewoon Nederlands. Sterker nog, maandagochtend staat ze in de 3FM ochtendshow met Wijnand en Jay.

0: compromis tussen hallo, aangenaam, Juri Zijderveld. En ik zeg ook aangenaam tegen Sven. Goedenavond, Sven.
1: Goedenavond.
0: Hartstikke idee. Wat zijn jouw drie woorden voor het weekend?
1: Eigenlijk niks, chillen en voetbal.
0: Het begint met niks, maar dan komen er toch nog twee andere dingen. Hoe zit dat precies?
1: Nou, eigenlijk heb ik een vrij leeg weekend op het voetbal kijken na.
0: Ja, precies. Zondagavond.
1: Ja, klopt.
0: Zondagavond, Nederland, Japan. Zit je verder nog in de WK-wedstrijden of is het echt alleen oranje?
1: Ik heb gisteren een stuk van Mexico gekeken, maar verder eigenlijk nog niet.
0: Oké, jij kan mij denk ik wel vertellen, hoe gaat Nederland het doen? Aanstaande zondag, Nederland-Japan.
1: Nou, ik heb de oefenwedstrijd gekeken en daar werd ik nog niet zo heel warm van. Ja. Dus ik denk dat het een lastige 2-1 overwinning wordt.
0: Oké, het wordt wel een overwinning. Ah, ja. Meer hoef ik niet te weten, dat is gewoon het belangrijkste. Als we winnen die eerste wedstrijd, dan zit ik er helemaal in. En vanaf dat moment volg ik elke wedstrijd en ben ik een soort nummer 1 supporter van Oranje. Maar die eerste wedstrijd, oké, we gaan winnen tegen Japan. Wordt het een moeilijke wedstrijd, zeg je?
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Oké, dat lijkt je wel. Ga je met vrienden kijken?
1: Als het 2-1 overwinning wordt.
0: Oké, het wordt wel een overwinning. Ah, ja. Meer hoef ik niet te weten, dat is gewoon het belangrijkste. Als we winnen die eerste wedstrijd, dan zit ik er helemaal in. En vanaf dat moment volg ik elke wedstrijd en ben ik een soort nummer 1 supporter van Oranje. Maar die eerste wedstrijd, oké, we gaan winnen tegen Japan. Wordt het een moeilijke wedstrijd, zeg je?
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Oké, dat lijkt je wel. Ga je met vrienden kijken? Hoe zit het erbij zondag?

Elizabeth Taylor, Taylor Swift op 3FM. Ja, je kent ze wel, hè? De spreekkoren die tijdens het Nederlands elftal speelt te horen zijn in de stadions wereldwijd.

0: Ik ben er een beetje op uitgekeken, moet ik zeggen.
1: Het is tijd om iets nieuws te introduceren. Ja, het is een leuk plannetje. Ik bedacht me dit vanmiddag. Ik denk, we gaan een nieuwe spreekkoor introduceren voor het Nederlands elftal. Maar hoe zorgen we er dan voor dat het ook echt daadwerkelijk in het stadion gezongen wordt? Nou ja, daar is hulp voor ingeschakeld. Michiel, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Goedemiddag voor mij hier.
1: Goedemiddag voor jou daar in Amerika. Je gaat al 25 jaar naar alle wedstrijden van het Nederlands elftal. Wat was voor jou het hoogtepunt de afgelopen 25 jaar?
2: Heel veel hoogtepunten, maar persoonlijk vond ik, helaas hebben we verloren, maar uiteraard de finale in Johannesburg.
1: Was je daarbij?
2: Die was wel geweldig.
1: Oh my god.
2: Gaat een alarm af moment.
1: Oh, gaat een alarm af moment. Moeten we niet hebben. In Amerika een alarm die afgaat, gaat het natuurlijk helemaal mis. Oh joh, jij was erbij in 2010. Ja, geweldig, geweldig. Ik heb het ook wel gevolgd hoor. Niet als voetbalfan, maar gewoon als gelegenheidsfan. Jij hebt normaal gesproken die trommel mee, toch? Die we allemaal horen altijd.
2: Ja, dat klopt. Maar en die heb ik nu ook weer bij me.
1: Ja.
2: Ik heb alleen van de FIFA geen clearance gekregen om hem mee het stadion in te nemen. Dus dat is wel tegenvallen.
1: Dat meen je. Is het voor het eerst dat dit gebeurt?
2: Dat is het eerste eindtoernooi waar ik hem inderdaad uiteindelijk niet het stadion in kreeg. In Qatar hebben ze er ook moeilijk over gedaan. Maar toen had een vriend van mij die had contacten en toen is het uiteindelijk toch gelukt.
1: What the fuck? Oké. Okay. En nu is het voor het eerst in 25 jaar dat de grote trommel die we allemaal horen op tv, die gaat dus niet mee het stadion in.
2: Ja, we zijn nog bezig. De KNVB is nog bezig om te kijken of we misschien via lokale autoriteiten nog iets kunnen regelen. Dus dat vind ik heel leuk dat ze dat proberen. Ja, we gaan het zien.
1: Wat een domper. Wat een domper zou dat zijn. Dat zou echt. Maar ik heb gelukkig een ideetje, Michiel. Je hoorde het me net al zeggen. Ik vind het tijd voor een nieuwe spreekkoor. Vind jij het ook tijd voor een nieuwe spreekkoor? Want het zijn allemaal een beetje oude liedjes, hè? Die kennen we allemaal al.
2: Nou ja, dit zijn wel een groep jonge gasten die heel veel nieuwe liedjes bedenken. Ik vind spreekkoor altijd een beetje negatief klinken. Dus, maar nieuwe liedjes zijn altijd goed.
1: Oké. Mag ik het geen spreekkoor noemen? Oké, ik noem het gewoon een liedje. Dat is ook goed. Ik heb een idee. Ik heb al zitten brainstormen vanmiddag met het hele team. We hebben een melodie.
2: Ja.
1: En ik heb ook bedacht vanaf wanneer we beginnen in het liedje. Want het is een bekende melodie die we eigenlijk allemaal kennen. En,
2: dat is wel een van de belangrijkste dingen. Iedereen moet de melodie kennen, ja? Dus dat is al goed.
1: En waar moet het nog meer aan voldoen? Ik dacht zelf, het moet een simpele tekst zijn, zodat je gewoon niet te veel uitleg hoeft te geven.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, dat zijn denk ik wel de twee belangrijkste dingen.
1: Oké, ik heb. En dan moet je niet meteen gaan lachen, want het is de melodie van Berend Bosje ging uitvaren.
2: Ik ga niet meteen lachen, maar
1: okay.
2: Ja, ik ben benieuwd.
1: Okay, en we beginnen in het liedje niet helemaal aan het begin, maar we beginnen bij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De weg was kom, daar ging Berend Bosje van. Amerika, ja. 3 miljoen rond van de hopsa, sa.
2: Toepasselijk.
1: Bam, en dat is hem dan.
2: Ja.
1: Dan moeten we alleen nog de tekst gaan bedenken. Ik dacht, we houden die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laten we staan. We gaan dus tot aan 3 maal in de ronde van je hopsa, sa. En komend uur gaan we de tekst vullen met 3FM, met alle luisteraars.
2: Ja, ik ben heel benieuwd, maar ik reken op de creativiteit van de 3FM-luisteraar.
1: Jij bent in?
2: Ik ben zeker in.
1: Oké. Nou, laten we eerst even zoeken naar de eerste zin dan. Dit is voor jou, als je zit te luisteren, een belangrijke opgave. Want we gaan dit zometeen zondagavond, gaat heel Nederland, heel de wereld gaat dit horen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan moet er een zin komen op Berend Bosje, die rijmt op 7. Het moet WK-gerelateerd zijn, het oranje gevoel moet erin zitten. Voetbal en dus rijmen op 7. Nou, ik ben heel benieuwd. Kom maar door via de NPO Luister-app. Je mag ook bellen 0909-1336. Michiel, ik heb er zin in. Zal ik je op het einde van het uur even terugbellen voor de eerste versie?
2: Dat lijkt me helemaal goed. Okay. Dan ga ik nu lekker in Tex-Mex restaurantje even lekker lunchen.
1: Oh, heerlijk. Nou, eet smakelijk, spreek ik je zo.
2: Dankjewel, tot zo.
1: Ja, tot zo. Oké, kom maar door. Wie de NPO luistert, we gaan lekker brainstormen, jongens. Dit uur heerlijk. Olivia.

0: Cardigan en Delilah, Pull Me Out of This. Oh, 3FM. Het is zo leuk om te zien hoe hard je hierop aanslaat. Ik denk dat heel Nederland toe is aan een nieuw liedje. Geen spreekhoor, nee, een liedje. Wat in het stadion zondagavond gezongen gaat worden. We gaan het samenstellen met alle 3FM-luisteraars op de melodie van Berend Botje ging uitvaren. We beginnen bij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En de vraag is, welke zin komt daarna die rijmt op 7? Francisca, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, goede optie. Vertel. Wat moet er na de 7 komen?
1: Nou ja, ik had bedacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nederland gaat de vloer aanvegen.
0: Oké, kan je hem even zingen? Dan hebben we een beetje in het... doe even zingen.
1: Ach, arme luisteraars. Maar kom op.
0: Ja, komt-ie. Oké.
1: Moet ik zingen nu?
0: Ja, nu. Je zingen.
1: Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nederland gaat de vloer aanvegen.
0: Oké. Ja, het is nog een beetje bij Nederland gaat de vloer. Daar hakkelt hij nog een beetje, maar we zitten wel in de buurt.
1: Ja, maar ik ben ook geen zanger, hè?
0: Je bent ook geen John Eubank, inderdaad. Nee, dat snap ik. Oké, we noteren hem. Thanks, Francisca.
1: Graag gedaan. Hey, fijne avond.
0: Yo, Jens die zegt nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom op, Gakpo, score nu even. Maar ik vind deze van Igor, die stuurt een audio-appje, die vind ik wel heel goed.
2: Hey, Yuri. Ik hoorde over je oproep voor een WK-lied. En ik heb ondertussen twee eerste zinnen bedacht voor het lied. Dit zijn ze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is toch die cup gebleven?
0: Oh ja.
2: Ja, verder ben ik nog niet. Maar veel succes.
0: Ah, waar is toch die cup gebleven? Dat is wel mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is toch die cup gebleven? Ik heb zelf ook nog eventjes doorgeruimd. Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Amerika, Amerika. En dan is het... Hopsasa. Dat mag jij weer invullen. Wat komt daar voor die hopsasa en na Amerika? Het hele stadion zingt Amerika, Amerika. En dan gaan we weer iets met Nederland of iets met de cup of iets met voetbal. Kom maar door. We gaan nog een zinnetje toevoegen. Hupplepupplepup van je hopsasa. Oké. Okay. Ja, dit wordt een leuk lied. Ik hoor het nu al. Lekker. Ik heb er zin in. NPO Luister-app staat voor je open. Of bellen 0909-1336.

0: best heb gedaan om deze gozer live te zien afgelopen jaar. Hij was gewoon in Nederland. En ik heb gedacht, nou, laat maar zitten, laat maar zitten. Grote fout, Somber, Homewrecker, hoorde je op 3FM... waar we nog heel druk bezig zijn met een nieuw lied wat gezongen gaat worden. Aanstaande zondag in het stadion waar Nederland gaat spelen tegen Japan voor het WK voetbal. Ik vind het tijd voor gewoon een nieuw lied, dat we geen Hup Holland Hup meer gaan horen, maar gewoon even iets nieuws. Michiel die is daar aanwezig als trommelaar normaal gesproken, maar hij gaat het lied introduceren met alle fans daar in het stadion. Alleen we missen nog één ding en dat is best wel het belangrijkste iets. Dat is namelijk de tekst. We zijn al best wel ver, toch Dani? We komen in de buurt.
1: Jazeker.
0: Ja, het gaat lekker. Het gaat lekker, het gaat lekker. Wat zullen we doen? Want jij komt met een hele goede optie. Pak jij hem op vanaf Amerika? Dan doe ik even het stukje wat we tot nu toe hebben.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is toch die cup gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika.
1: Amerika, Amerika, jullie chanten als hopsasa. Amerika, Amerika, jullie chanten als hopsasa.
0: Ik heb één vraag, wat is chanten?
1: Ja, misschien maar één keer.
0: Ja,
1: maar...
0: het is inderdaad... Ja, nou ja, in principe vind ik die herhaling wel lekker. Wat is chanten?
1: Chanten, ja, dat is gewoon roepen in het stadion en zo. En gewoon zingen, zoals dit.
0: Oh ja, ik vind het een hele goede optie. Maar wat ik wil doen, want er komt toch een hele goede optie van Olaf binnen. Ik wil eigenlijk dat we deze laatste zin gaan invullen met heel Nederland. Dus dat we even gaan stemmen op die van jou of op die van Olaf. Want Olaf, die komt ook met een goede optie die zegt... Amerika, Amerika, Holland pakt de beker van je hopsasa.
1: Die is ook goed, ja.
0: Ook goed, hè? Die is ook goed, inderdaad. Ja, weet je wat we doen, Dani? We gaan een poll openen in de NPO Luister-app. Die wordt as we speak aangemaakt. Dus als je de NPO Luister-app opent en even klikt op 3FM en een berichtje stuurt... dan popt daar automatisch een poll op. En dan kun je dus stemmen op die van jou, Dani, of op die van Olaf. En dan zijn we gewoon klaar zo meteen.
1: Dat ga ik doen.
0: Top man, thanks voor je suggestie.
1: Yo,
0: hoi, fijne avond. Oké, dus nu is de taak aan jou. Pak die NPO Luister-app erbij.

0: liedje niet verpesten, want ik vind hem zelf ook te gek. Het is een heerlijke sound. Maar I'd risk it all for you and I would catch a grenade for you. Dat is toch wel een beetje dezelfde strekking, Bruno Mars. Risk it all, hoor je op 3FM. Sowieso een heerlijk album om te luisteren, hoor. Een hele goede avond. We zitten midden in de WK-sferen. We zijn aan het voorbereiden op zondagavond Nederland tegen Japan. En nou niet per se omdat we aan het voorbereiden zijn op wat wordt de opstelling en hoeveel gaat Nederland spelen. Maar we zijn bezig met een nieuw lied. Ja, ik noem het een spreekkoor, maar dat mag niet van Michiel. Hij hangt weer aan de lijn. Michiel, sorry dat ik het toch zei. Goeie avond.
1: Ja, goeie avond. Ja, nee, dat geeft niet op.
0: Het is gewoon een lied wat alle Oranje fans dan kunnen zingen zondagavond. Zodat het niet weer Hup Holland Hup is. Nou ja, dat zou ook vast wel voorbij komen. Maar een nieuw lied op de melodie van Berend Bosje ging uitvaren. En we hebben het afgelopen uur met heel Nederland, met heel 3FM luisterend Nederland, de tekst bedacht. Michiel, ik moet zeggen, ik denk echt dat dit een nieuwe klassieker in wording is.
1: Nou, ik ben razend benieuwd.
0: Zal ik hem
1: kun je iets laten horen?
0: Ja, ik ga hem gewoon pitchen. Want we hebben net de laatste twee zinnen opgegooid aan de luisteraar. En dan kun je stemmen optie 1 of optie 2. Maar ik ga hem denk ik gewoon in zijn volledigheid aan jou pitchen. Ik ga hem even zingen en dan horen we vanzelf wat het volledige tekst is geworden. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker. Okay, kom maar door.
0: Ja, ik heb net in mijn eentje zitten zingen. Ik vond het helemaal niks. Dat was echt te gênant voor woorden. Dus ik heb hier tegenover mijn producer Aram. Doe je even mee met de tekst?
2: Ja, is goed.
0: Want het is anders echt... ik kan niet zingen en we kunnen allebei niet zingen. Maar dan zijn we in ieder geval met z'n tweeën.
2: Okay. Met z'n tweeën voor lul.
0: Ja. Oké, ready?

0: Holland pakt de beker van je op, Sasa. Nou, Michiel.
1: Ja, goed man.
0: Ik vind het een leuke
1: reactie. Sexy deuntje.
0: Ben je helemaal om? Ga je dit zingen zondag met iedereen daar?
1: Nee, als je me de tekst toestuurt, dan kan ik die doorsturen naar de mensen die ik ken. En dan, dan gaan we hem er zeker heen gooien.
0: Ja, te gek. Hé, maar dan gaan we met z'n allen kijken zondag. En dan heb ik nog één vraag, want het is natuurlijk 3FM. Kunnen we dit in de 33ste minuut proberen in te zetten?
1: Ja, dat kan altijd. Ja. Maar ik moet ook tegelijkertijd zeggen, ik kan natuurlijk niet garanderen dat je ons hoort. Hè? Want we zitten redelijk boven in het stadion. Er moet net even een microfoontje bij zitten. Ja. Maar ik ga mijn best doen.
0: Oh, dit wordt heel spannend. Oh, te gek. Michiel, thanks. En probeer iedereen daar, want het zijn volgens mij 5000 fans. Probeer zoveel mogelijk mensen in appgroepen en zo even die tekst door te sturen. En ja, dit wordt leuk.
1: Ja, dus
0: van zondagavond, de 33ste minuut, wordt die ingezet. Thanks, Michiel.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Yo, veel
1: jongens,
0: plezier.
1: Bedankt, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Fijne avond. Doei, doei.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new

0: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
4: Dat zeg ik.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
12: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
14: Een hele goede avond, zometeen Harry Styles en American Girls op 3FM.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
16: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
15: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
4: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was, dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
15: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, staat 3 kilometer file. De vertraging is daar 11 minuutjes vanwege bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht.
17: 3FM.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, Autotaalglas.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Barneveld.
1: Met dit uur jouw kans op een prachtig potje sambal. Huisgemaakt door Andres Odijk in Odijk of Onzin. Zometeen eerst Harry Styles, dit is American Girls.

einde uitzending zegt ze, nou, jij ook, Nathalie. Ik heb goede muziek voor je zometeen, dus Daft Punk. Eerst nieuwe muziek van de band die ooit nog op het Alpha, op de mainstage van Lowlands stond. Om daar de dag af te sluiten. En dat deden ze geweldig als de vervangers van The Prodigy was het volgens mij. Ze zijn een tijdje weg geweest, of ja, even wat minder in de picture. Maar ik weet zeker dat het met deze geweldige rammer weer gaat lukken hoor. De staat, de nieuwste, is echt te gek. Hij heet The Fire.

0: De nieuwste van de staat en de fire ga je zeker weten veel vaker horen op 3FM. Ja, je mag inchecken via de NPO Luister-app. En ik zei net Nathalie, alleen ik ben iemand vergeten. Ian, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij wilde ook nog even inchecken?
1: Ja, zeker.
0: En dat doe je nu omdat er nog plannen vanavond zijn, hè? Wat ga je doen?
1: Ja, we gaan zo repeteren met de band.
0: Met de band? Oh, leuk. Is het een feestband?
1: dat niet helemaal. Oh. Wij spelen punk.
0: Oh, iets anders dan een feest. Nou, is ook wel een feestje, toch?
1: Ja, dat sowieso wel.
0: Wat is jullie naam van de band?
1: Heartshake.
0: Heartshake, oké. Okay, gaan we noteren. Thanks, man. En een hele fijne avond. Succes daar.
1: Dankjewel.
0: Groetjes,
1: jullie ook.
0: Groetjes aan de mannen van
1: doei,
0: de band.
1: Doei.
0: Hoi. 3F.

je eigen Spotify. Want dit is toch wel het EK-anthem van dit jaar. Niet voor het eerst dat hij voor Shakira is. Samen in dit geval met Burna Boy. Ze hebben hem ook live gedaan tijdens de openingsceremonie. Nou, live? Je moet het even terugkijken, want Shakira die is sowieso onherkenbaar door een of andere enorm snelle plangen die ze op heeft. Het ziet er heel raar uit. Ze probeert jong te blijven aan alle kanten, maar dat wil niet helemaal lukken. En ik weet nou niet per se of het live was, maar het was wel één groot spektakel. Het WK-anthem van dit jaar, Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Joerie 3FM, met wie?
1: Hi, ik ben met Joer. Je bent de leukste van de leukste.
0: Jeetje, wat een compliment.
1: Ja, de amusement, ja, je bent, hoe zeg je dat, je bent ontzettend, god, hoe zeg je dat nou, amusementwaarde van wat jij doet, van jouw programma, is het allerbeste.
0: Je viel heel even weg, kun je het nog een keer herhalen?
1: Het is leuk wat je doet, je bent zo vermakelijk. Je maakt van flauwekul gewoon vermakelijke flauwekul. Je doet het echt schitterend.
0: Ik hou ook van jou.

Never. Daft Punk en Harder, Better, Faster, Stronger op 3FM. Ik heb 2 jaar terug een wereldkampioen ontmoet op een moment dat ik het niet zag aankomen. En wie dat is, hoor je zo meteen. En jij kan dankzij dit verhaal zo meteen een potje sambal winnen. Knettergek verhaal, ik snap het. Maar het is toch echt waar. Je hoort het zo meteen.

is het Odijk of is het onzin? Ik moest aan dit verhaal denken door alle oranje vlaggetjes in alle straten, in alle buurten in Nederland momenteel. Want dit verhaal gaat over Koningsdag 2024. Ik sta op het Janskerkhof in Utrecht. Een licht zonnetje wat door de bomen heen schijnt. Met drie vrienden staan we lekker biertjes weg te tikken. Het is gezellig. En op een gegeven moment komt er een groep meiden langs. En die kennen we. Dus we spreken ze even aan. Even kletsen. Joh, komen jullie hier staan? Gezellig. En ik zie wat gasten erbij staan. Die ken ik ook. Dat zijn de vriendjes van die meiden. En ik zie een paar gasten die ik nog niet ken. Dus ik geef ze één voor één een handje. Zo ben ik. Net een jongen. Net opgevoed. Dus ik ga ze allemaal één voor één af. Tot ik mijn hand uitsteek naar een gozer. Ik kijk naar zijn hand. Hè. Waar is die hand? En ik kijk omhoog om me voor te stellen. En ik kijk recht in de ogen van de inmiddels Formule 1 wereldkampioen Lando Norris. Vlaggetjes op zijn gezicht, biertje in zijn hand. Oranje trui had hij ook aan. Hij was echt lekker Koningsdag aan het vieren. Hij was blijkbaar mee met een collega van hem, een mechanic uit zijn raceteam. En dat was dan weer een vriend van een van die vriendinnen van mij. En je moet weten, ik ben echt een enorme Formule 1-fan. Dus ik kon alleen nog maar een beetje soort hakkelend praten in het Engels tegen hem. Ik probeerde er nog uit te komen, maar ik schaamde me ook weer kapot van hoe ik erbij stond. Dus ik ben gauw een biertje gaan halen om even tot rust te komen. En toen ik terugkwam, waren hij en zijn maat weer vertrokken. Ik heb ze later die dag op de socials voorbij zien komen op een boot in Amsterdam. Dus ik heb hem alleen een handje gegeven. Lando Norris, de Formule 1 wereldkampioen. En ik was te zenuwachtig om verder nog in gesprek met hem aan te gaan. De vraag is dit waar gebeurd of is het niet waar gebeurd? Is dit Odijk of is het onzin? Als je het goed weet te raden, dan win je een potje sambal. Dus kom maar door in de NPO Luister-app. Je kunt een gratis berichtje sturen naar de 3FM-studio via die app. Odijk of onzin? Ik hoor het graag. Kom maar deze kant op. Zometeen Tame Impala, eerst Purple Disco Machine.

0: lekker. Terwijl Edmund lekker een wietje aan het draaien is.
1: Oldijk of onzin?
0: Nou, past wel, hè? Tame Impala, Lost in Yesterday. Lekker psychedelisch op de vrijdagavond, waar we Oldijk of onzin spelen. Een sterk verhaal, maar is het Oldijk of is het onzin? Ik heb 2 jaar geleden Formule 1 wereldkampioen Lando Norris ontmoet. In een licht beschonken staat overigens. Hij was nog wel aanspreekbaar, want ik kon me gewoon netjes voorstellen. En dit was tijdens Koningsdag. Hij stond in 1 keer voor me en ik raakte zo in paniek dat ik gewoon maar een biertje ben gaan halen om even tot rust te komen. En toen ik terugkwam, toen was hij verdwenen. Maar ik heb hem dus wel een hand gegeven en ontmoet. Tenminste, dat is de grote vraag. Is het Oldijk of is het onzin? Henk-Jan, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Ben jij een Formule 1-kijker of helemaal niet?
2: Nou, eigenlijk helemaal niet.
0: Helemaal niet? Weet je wel wie Lando Norris is dan?
2: Nou, eigenlijk gezegd ook niet.
0: Ongelooflijk. Dit is echt een van de grootste sterren ter wereld. Maar ja, als je het niet volgt, dan volg je het niet. En dan ken je hem ook natuurlijk niet.
2: Precies.
0: En wat is de bekendste persoon die jij ooit hebt ontmoet?
2: Oeh. Nou, je kon ze niet elke dag tegen. Nee, ik kreeg niet 1, 2, 3 op nummer.
0: Ik heb dat dus ook nog nooit echt gehad. En ik klapte helemaal dicht omdat ik hem tegenkwam in Utrecht. Tijdens Koningsdag. En de vraag is dit waar gebeurd of niet waar gebeurd? Want als jij dit goed hebt, dan win je een potje sambal. Ik ben heel benieuwd. Denk jij Oldijk of is het onzin?
2: Ik denk dat het onzin is.
0: Jij denkt dat het onzin is. Nou, we gaan luisteren naar het antwoord.
1: Dit verhaal is... onzin.
0: Ah, je hebt het helemaal goed, Henk-Jan. Oh, en zoveel mensen in de app die geloofden dit daadwerkelijk. Maar je was eigenlijk de enige die dacht dat het onzin was. Je hebt er doorheen geprikt. Het eerlijke verhaal is wel dat ik echt met een mechanic heb staan praten. Dus wel echt een directe collega van Lando Norris. Die werkt dagelijks met hem samen. Ah, ik dacht, ik vond dit al vet. Alleen ik heb hem nog even omgebogen naar een nog beter verhaal. Dus gefeliciteerd, je wint een potje sambal. Waar ga je het bij opeten?
2: Oeh, ik denk op de kaas.
0: Oh, lekker zeg.

0: Lady Gaga en Paparazzi. Zometeen Fat Dog, Go Fuck Yourself en Chaperone, Hot To Go. 3FM.
1: Que si, que no, dat wordt lekker zonne. Que si, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk, La Fazza Koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
0: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
2: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: $1,000 miljard, dat bestond vroeger alleen als kind. Duizend miljard.
4: 3FM.
5: Ster.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: 3FM.
13: Hallo NCRV.
12: Juri Zuiderveld.
3: Ja. We hebben vanavond met 3FM-luisteraars gezorgd dat de wedstrijd van aanstaande zondag significant anders gaat klinken. Heb je het gemist? Ik vertel het je zo.

Dat kun je allemaal gaan volgen. En over dingen gesproken die je kan volgen op 3FM. Vanaf morgen, olé, olé, olé, Barend en Banner in de USA. Elke dag, niet eens elke werkdag, gewoon vanaf morgen, elke dag. Vanaf 4 uur 's middags hoor je ze op 3FM, want ze zitten live vanuit de USA, waar het WK voetbal zich afspeelt. En mocht je het hebben gemist, eerder deze avond hebben we ervoor gezorgd, samen met jou, met alle 3FM-luisteraars, dat de wedstrijd aanstaande zondag Nederland-Japan even anders gaat klinken dan normaal. Normaal hoor je al die liedjes, Hup Holland Hup en dat soort liedjes. Maar we hebben een nieuw lied geïntroduceerd, omdat het wel tijd was voor iets nieuws. Dat hebben we gedaan met Michiel. Michiel die is daar aanwezig in de USA. Hij is de grote trommelaar die je altijd hoort. Lang verhaal, hij mocht zijn trommel niet meenemen in het stadion. Maar we hebben hem een andere missie gegeven. Namelijk het liedje wat wij met heel 3FM-luisteraars in Nederland hebben bedacht. Die moet hij introduceren en zorgen dat dit tijdens de 33e minuut aanstaande zondag met alle 5000 Oranje supporters wordt gezongen. We hebben een uur lang alle teksten bij elkaar verzameld, lopen rijmen met iedereen. Nou, dit is het geworden.

Heb je de primeur nu alvast gehoord? Aanstaande zondag dus in de 33ste minuut wordt dit ingezet. En ja, hopelijk is het te horen natuurlijk tijdens de uitzending. Ja, dan word ik helemaal gek natuurlijk. Dan word ik helemaal gek. Ben jij ook onderdeel van geweest van het samenstellen van de teksten van dit nieuwe spreekkoor wat ze gaan zingen? Aanstaande zondag. Nederland tegen Japan. Dit is 3FM. Leuk is Andres. Zometeen Duke Dumont. Eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

als je hem live hoort. Teddy Swims en Mr. Know-it-all op 3FM. Laten we zometeen weer de sluizen even openen. De sluizen van de muziek die jij deze week of ooit hebt ontdekt. Over een kwartiertje, 20 minuten, dan gaan we weer los. Kom maar door. Als je muziek hebt ontdekt die ik moet draaien op 3FM, kom maar door hoor. Via de NPO Luister-app. Spreek ik je zo.

0: S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM. Mega.

Ja, Marcel, ik ben het gewoon niet met je eens. Komt een berichtje binnen van Marcel die zegt... wat een saai liedje, man, het is weekend. Ik snap het, het is weekend. Het is niet helemaal weekend-vibe, de 3FM Megahit. Maar noem me een saaie lul dat ik de 3FM Megahit nu draai op vrijdagavond. Maar hij is gewoon zo mooi. S10 en Oscar en de Wolf, het is zo puur. Het is echt de band tussen die twee... omdat ze allebei iets heel heftigs hebben meegemaakt. En S10 mocht bij hem schuilen. Het is zo'n mooi verhaal en het is zo puur. De emotie ligt heel erg aan de oppervlakte in dit liedje. Ik denk echt dat dit op elk moment gedraaid kan worden... omdat het gewoon supermooi is. Safe and Sound, het is de 3FM Megahit van deze week. S10 in Oscar en de Wolf. Ja, sorry Marcel, je komt ook nog wel aan je trek, hoor. Zometeen Felix, Don't You Want Me. Even kijken. Swedish House Mafia, de Bouza, ga je allemaal nog horen zometeen. En eerst Zara Larsson, dit is Midnight Sun.

0: Zuiderveld? Wat een aparte naam van Radio DJ. Ben ik niet heel lekker weg, maar... Nou, ai ai.
1: B. FM.

3FM. Don't you want me? Lekker toch? Mocht je dit net ontdekken, dat kan. Dan heb je dit liedje zojuist ontdekt. En zo hebben we allemaal wel een keer dat je denkt, oh, even Shazam erbij pakken, wat is dit? Of een vriend die een liedje naar je stuurt, of in een groepsapp een liedje wat wordt doorgestuurd, waarvan je denkt, oh, dit is echt te gek, dit moet heel Nederland horen. Nou, zometeen is dat moment, want elke vrijdagavond, vanaf ongeveer 9:30, we beginnen zometeen wat later, gooien we eigenlijk de sluizen open. Wat moet heel Nederland horen wat jij hebt ontdekt? Dat mag afgelopen week zijn geweest. Dat mag een paar jaar geleden zijn geweest. Dat je denkt, oh, geweldig liedje. Waarom wordt dit niet op de radio gedraaid? Kom maar door via de NPO Luister-app. Dat is gewoon een gratis appje die je kan downloaden. Klik je 3FM aan en dan mag je een berichtje sturen naar de 3FM-studio. Kom maar door met alle platen die we moeten ontdekken met heel Nederland. Je mag ook bellen 0909-1336. En dan spreek ik je zo meteen in het laatste half uurtje. Gaan we lekker allemaal plaatjes draaien die we allemaal moeten ontdekken. Zometeen na Swedish House Mafia. En eerst Ida, ik heb er geen zin in.

0: Grey.
1: Swedish House Mafia, Heaven Takes You Home. De oproep is momenteel aan Gijs. Gijs, neem je telefoon op. Gijs, neem je telefoon op. Ik ben heel benieuwd welk liedje we voor je kunnen draaien. Heb jij nou een liedje ontdekt afgelopen week of een paar jaar geleden waarvan je zegt, dit moet heel Nederland horen? Kom maar door, over 3 minuutjes gaan we los. Dit is de

0: Waar Gijs niet zijn telefoon opneemt. En ik snap het misschien ook wel, want Hans die stuurt een terecht berichtje. Hans die zegt, je had het ook wat netter kunnen vragen, Jury, of Gijs de telefoon kon opnemen. Dat was net wat schappelijker geweest. Oké, ik weet het goed gemaakt. Ik ga gewoon de plaat draaien van Gijs. Wil jij nou een liedje horen ergens tot aan 10 uur... die jij ooit hebt ontdekt? Misschien wel gisteren of misschien wel een aantal jaar geleden. Laat het even weten, want dan draai ik hem voor je op 3FM in de...
1: Daily Discovery.
0: Sorry, ik ken deze plaat niet. Onhandig. Gijs die kwam met deze My First Time. En het liedje heet The Kids Are.

0: Nieuwe muziek. My First Time, The Kids Are, kwam dankzij Gijs midden in de...
1: Daily Discovery.
0: Jawel, jawel. Wil je nou ook iets horen wat je afgelopen week hebt ontdekt of een paar jaar geleden? Check even je Shazam, dat is ook wel leuk om te kijken. Er staat de hele geschiedenis van wat je allemaal ooit hebt geshazamd. En stuur het door naar 3FM. Tot aan 10 uur draai ik alles wat je doorstuurt. Zoals ook deze van Richard. Die zegt Sam Gallatin met Assumptions. Doe ik graag voor je draaien in de Extended Bonjo Edit. Nou ja.

gestuurd naar je vrienden. Zo van, ja, dit moet je echt horen. Nou, misschien kan heel Nederland dat wel horen over een paar minuutjes. Via de NPO Luister-app of bellen 0909-1336. Hoor je hem zo meteen op 3FM na Ben Wall.

grote feest hier van de vrijdagavond gewoon door met The Beat op 3FM. En ik heb begrepen, in de wandelgangen, ik weet eigenlijk niet of ik het mag zeggen, maar ik ga het gewoon aan je meegeven. Justin die heeft zometeen 4 tickets voor Awakenings voor je liggen. Dat is niet verkeerd hoor.

0: 4K-super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Ja, we zijn er voor je met een nieuwe aflevering van The Beat. Ik heb zelfs prijzen vanavond. En je hoort de Chemical Brothers. Zometeen, na het nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
6: Ik vind dit is een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
4: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
8: Ster. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, 2e gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, 2e gratis.
10: Poeie.
11: Alle AH barbecue worsten, ook 2e gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook 2e gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: I was working all

0: Alle burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of tien slapen. Dus als jij s'nachts een feest hebt, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, het is editie 160 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en iedereen die gratis naar Awakenings Festival wil. Ik heb namelijk 4 tickets voor de uitverkochte en grootste editie van Awakenings ooit, inclusief comfort camping. En daar ga ik tussen nu en 11 uur iemand hartstikke blij mee maken. Dus jij en 3 vrienden gratis en voor niets naar Awakenings Festival. Dat klinkt super, toch? We gaan ook bellen met directeur Tim Middelesch. Dat is de directeur van Awakenings. En we gaan ook heel veel muziek draaien van de Awakenings line-up. En daar zit een hoop moois tussen. Fjaak, Saida, Joris Voorn, Katama en DJ Gigola bijvoorbeeld. Maar ik dacht, laten we beginnen met een rondje nieuwspul van alle artiesten die een track voor het WK zouden maken. Had ik de jeugd van tegenwoordig misschien wel het allerminst verwacht. Die jongens die haten voetbal volgens mij. Maar toch hebben ze een nieuwe single zo genoemd. Dit is Voetbal op 3FM.
4: Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara

Локаир, Харискуэр.

0: laatste 3FM. Het is nieuwe muziek van Nia Archives. Vertical is vandaag uitgekomen. Daarvoor die heeft ze tegenwoordig gedraaid. Voetbal is ook vandaag uitgekomen. Voetbal, voetbal, voetbal. Heerlijke track. Gaat geen hit worden, denk ik, maar ja, wel gelachen hoor. Van 10 tot en met 12 juli verzamelen techno-liefhebbers van over de hele wereld zich in Hilvarenbeek voor Awakenings Festival. De grootste editie ooit, 120.000 bezoekers. We hebben nog een maandje te gaan. Het festival is al uitverkocht en dat is een unicum anno 2026. Zeker als je zoveel tickets kunt verkopen. Het goede nieuws is dat je binnen nu en een kwartier kans maakt op 4 vrijkaartjes. En je dus misschien wel gratis en voor niets met 3 vrienden naar Awakenings kan gaan. En dat heb je allemaal te danken aan Tim Middelesch, want die is de baas bij Awakenings. En ook aan de telefoon. Goedenavond, Tim.
1: Hey, Justin. Hallo.
0: Laat ik jou eerst feliciteren, want het is met een applaus erbij een fantastische prestatie om 120.000 kaartjes te verkopen. Terwijl iedereen het moeilijk heeft, denk ik.
1: Ja, nee, dat is inderdaad wel uniek. Dat zag ik mezelf ook niet helemaal aankomen, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Het ging wel vorig jaar al echt hard, maar na het event zelf. We verkochten al bijna 50% van de kaarten gelijk in de eerste dagen na het festival. Dus toen
0: wow.
1: Het idee dat we al iets speciaals hadden neergezet. Maar dat we nu een maand van tevoren echt met deze aantallen in deze tijden uitverkocht zijn, is wel, wel heel bijzonder. Ik ben wel trots op.
0: Is tof, ja, dat snap ik. Ja, ik zie dat altijd voorbij komen. Gewoon gelijk de dag nadat je op zo'n festival bent geweest van hi, de pre-show gaat nu beginnen. Dan denk ik altijd, ja, dit doen mensen toch niet? Maar dat doen mensen dus wel.
1: Nou, soms wel, soms niet. Dit aan of je de jaren ervoor uitverkocht bent of dat het een goed event is geweest natuurlijk. En blijkbaar was het afgelopen jaar wel, viel alles wel redelijk op zijn plek. Dus toen krijgen mensen FOMO, denk ik.
0: Dat snap ik. Hey, en ben je dan gebeld door andere festivalbazen, wat jullie geheim is?
1: Nou, voornamelijk met felicitaties.
0: Oh, ja.
1: van collega's. Maar ik denk ook niet dat we echt een geheim hebben. Ik denk gewoon iets organiseren wat je zelf gewoon echt voelt en waar je echt heel enthousiast van wordt. En, we hebben er gewoon de laatste jaren gewoon gebouwd aan een bepaalde visie die we hebben voor dit festival. En het is gewoon een meerdaags festival waar je gewoon 3 dagen in kunt onderdompelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is dus goed gelukt nu.
0: Het is hartstikke goed gelukt. Ja, en wat zegt dit dan over de populariteit van techno? Zitten we nu op de piek?
1: Ik denk dat techno altijd al wel populair is geweest, maar dat het nu inderdaad wel gewoon veel meer mainstream is geworden en dat het geen niche meer is. Maar ik denk dat die al jarenlang een stijgende lijn is daarin en dat wij daar deel van zijn, maar dat wij daar ook een profijt van hebben uiteraard.
0: Ja.
1: Tegelijk denk ik dat mensen ook wel gewoon nog steeds gewoon voor de ervaring komen. En als alles gewoon goed geregeld is en alles tof is, dat ze dat ook echt waarderen daarin.
0: Ja, ik denk dat er weinig dingen zo duidelijk zijn als wat krijg je op Awakenings Festival. Ik bedoel, je weet dat het hard staat. Je weet dat er kwaliteitstechno te horen is. Het is misschien gewoon ook duidelijkheid heel erg, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Gewoon. En ik denk dat je een hele trouwe schare van bezoekers hebt die al jarenlang komen. Maar dat ook de nieuwe en jonge generatie ons ook echt gevonden heeft.
0: Weinig dingen zo duidelijk zijn als wat krijg je op Awakenings Festival. Ik bedoel, je weet dat het hard staat. Je weet dat er kwaliteitstechno te horen is. Het is misschien gewoon ook duidelijkheid heel erg, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Gewoon. En ik denk dat je een hele trouwe schare van bezoekers hebt die al jarenlang komen. Maar dat ook de nieuwe en jonge generatie ons ook echt gevonden heeft. En daar doen we ook zelf wel alles aan, hoor. Door vernieuwingen en

0: Alleen grote groepen komen voornamelijk uit de Europese landen rondom Nederland heen. Maar ook Colombia, Amerika en Australië staan in onze top 10. Dus ze komen echt wel overal vandaan.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja,
1: Want mik je dan ook op zulke markten? Of gaat dat vanzelf?
0: Ook deels, maar ik denk dat het ook wel vanzelf gaat. De naam die we altijd al hadden natuurlijk. Toen ik voor het eerst naar Wenning ging, 10 jaar geleden of daarvoor nog. Toen waren er ook al veel internationale bezoekers. Ja. En ik denk dat social media daar alleen maar meer aan bijdraagt.
1: Ja, ja, ja. En goed, 150 artiesten komen spelen, verspreid over 8 stages. Waar kijk jij dan zelf het meest naar uit? Waar gaan we...
0: Je zei net al, Funk Tribune met Gigula. Mm. Die stond vorig jaar in het bos. Die wil ik nu al graag op de mainstage staan zij samen. Voor goede techno even langs Freddy K. Kan je ook niet missen. En ik hou ook wel van wat house. Dus ik denk Frankie Rizzardo, die bij ons op de house area staat, die wil ik ook wel graag zien.
1: Vet.
0: En zondags afsluiten met Charlotte op de mainstage is natuurlijk ook wel, als alles goed verlopen is, is dat wel goed afsluiten.
1: Ja, kun je al een tipje van de sluier oplichten over de stages? Gaan die er hetzelfde uitzien?
0: Allemaal weer. We hebben elk jaar eigenlijk nieuwe stages. Dat wisselen elk jaar wel eigenlijk qua design. Ja. Maar ik denk dat we vorig jaar wel redelijk een bepaalde formule hebben gekraakt wat betreft de setup van het hele festival en hoe het in elkaar klikt. Dus daar gaan we zeker op voortborduren. Maar dan wel even een stapje erbovenop nog overal.
1: Een paar schepjes erbovenop. Nou, ik kijk er naar uit. Dankjewel Tim. Succes met de voorbereidingen. En ik zie je over een maandje in Hilvarenbeek voor Awakenings Festival.
0: Gezellig.
1: Yo, mooi. Thanks man.
0: Hoi, hoi.
1: Later. 4 tickets ga ik dus weggeven. Dat gaat bijna gebeuren. Tot 11 uur hoor je vanaf nu alleen nog maar artiesten die naar het festival komen. Saida bijvoorbeeld gaat de allereerste plaat van het weekend opleggen.

0: DJ Gigola in the mood. Favorietje dus van Tim, de directeur van Awakenings. Gaat kijken bij haar show. Back to back met Funk Tribu. Daarvoor Saida gedraaid. En daarvoor nog Fjaak. En allemaal over een maandje te zien op een uitverkocht Awakenings Festival.
1: The Beat.
0: Waar ik dus nu in principe dus de laatste 4 tickets voor heb weten te bemachtigen. Die we nu de deur uit gaan doen. Dus als je zometeen het Awakenings alarm hoort, stuur snel Awakenings naar de studio met de NPO Luister app. Of bel met 0909-1336. Dat is 0909-1336.

0: God. Zo'n banger. Ik weet niet of hij het zelf heel leuk vindt. Dat ik elke keer oude muziek draai van hem. Het is Joris Voorn Incident, eentje uit 2004. Ja, ik vond Joris Voorn zo sick. Ik weet niet, ja, nu, de laatste dingen die hij laatst jaar aanmaakt is niet helemaal mijn cup of tea. Maar ik snap het wel, want hij zegt, ja, ik wil gewoon vooruit. Ik blijf niet hangen in die oude dingen. Maar goed, Incident, wauw. Ik ben verslaafd aan die plaat. Daarvoor Am High gedraaid, Riding High. En allemaal te zien natuurlijk op Awakenings Festival.
1: The Beat.
0: Waarvoor ik 4 tickets in de aanbieding heb. Gratis en voor niets. Er was gretig aftrek gevonden. Mensen hadden het alarm gehoord. Dus we gaan maar eens even kijken. We gaan iemand terugbellen die zich had gemeld via de NPO Luister app. Ergens in het land gaat een telefoon over.
2: Hallo, met Anne.
0: Hallo Anne, met Justin van 3FM. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hi. Hoe is het?
2: Heel goed, heel goed.
0: Hoe ziet je vrijdagavond eruit?
2: Nou, ik was onderweg naar het werk. Ik heb een nachtdienst.
0: Oh my god. En wat voor nachtdiensten moet ik aan denken?
2: In de ouderenzorg.
0: Ouderenzorg. Oké. Okay. En wat is dan het leukste aan je werk?
2: Nou, eigenlijk de dankbaarheid van de mensen en iets goed voor de mensen kunnen doen.
0: Ah, dat snap ik.
2: En ze kunnen helpen.
0: Ja, wat lief. Je bent een zorgzaam type sowieso.
2: Ja, zeker. Het
0: is altijd handig om zo'n type bij je te hebben als je op een festival bent.
2: Ja, ik ben altijd de mama van die groep.
0: Oh ja. Hou jij iedereen...
2: Dat iedereen alles heeft.
0: Ja, precies. Je houdt iedereen bij elkaar. En oh shit, ja. Jij hebt een beetje witte van die witte draden in je mondhoeken. Jij moet even een kauwgompje nemen. Ga maar even zitten. Jij moet even uit de zon. Heb je wel ingesmeerd?
2: Ja, precies.
0: Hey, ik heb 4 tickets voor Awakenings. Jij wilde ze graag hebben. En waarom? Want ik begreep, je bent een soort Awakenings freak, ben je.
2: Nou ja, mijn eerste keer festival was Awakenings. Sindsdien ben ik eigenlijk ieder jaar gegaan.
0: Ja.
2: Maar dit jaar was ik te laat met de tickets. Want ik denk, ik kan ze nog wel bestellen. Want wij gaan nooit een jaar op voorhand bestellen. Meestal even van tevoren. Maar toen waren ze uitverkocht. Dus ja, toen was het pech.
0: Ja, en iedereen stond daar een beetje van te kijken dat dat een maand van tevoren was uitverkocht. Want dat gebeurt gewoon niet meer in festivalland. Nee. Maar bij Awakening, zo 120.000 tickets, ze waren weg. Maar ik heb goed nieuws, Anne, want ik heb 4. En jij mag ze hebben!
2: Oh, wow.
0: Gefeliciteerd. Weet je wie je mee gaat nemen al?
2: Ja, mijn vriend en mijn 2 beste vrienden, Nink en Joost, die gaan ook mee.
0: Oké, dus dan komen we op 4, hè?
2: Ja, gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Goed, 4 tickets. We doen er comfort camping bij. Dat betekent wel dat je een eigen tent moet meenemen. Maar verder ben je daar van alle gemakken voorzien.
2: Wauw, geweldig. Ja, dankjewel.
0: Nou, laten we weten hoe het was, oké?
2: Gaan we doen, zeker. Dankjewel.
0: En werk ze, hè?
2: Dank je.
0: Doei. Doei.

een keertje, toch? Hij komt nog een keertje. Grooveyard, Merry Go Wild, hoorde je op 3FM uit 1997. Grooveyard is een alias van de man die tegenwoordig door het leven gaat als Secret Cinema. En in die hoedanigheid is hij op Awakenings Summer Festival. Awakenings Festival, moet ik tegenwoordig zeggen. Het is dus heel vaak een beek in de Beekse Bergen. Dat is bij dat safaripark. En ze doen dan ook altijd een afterparty. Die afterparty, daar gaat de Secret Cinema draaien. De geheime bioscoop. En ja, dat is dan volgens mij wel met een soort koptelefoon-achtige situatie. Silent Disco. Ik weet niet of je als een techno-set hebt gezien bij een Silent Disco. Het is echt iets heel anders dan wanneer je helemaal dronken ergens mensen keihard hoort meelallen. Nu wordt er gewoon gereefd en is het gewoon echt ja, best wel stil eigenlijk in zo'n zaal. Best wel gek om te zien. Grooveyard is gedraaid voor Katama met zijn nieuwe plaat, wat denk ik wel een hit gaat worden.

zijn dus voor alle. Ja. En wie ze daar ook eventueel zou kunnen gaan zien... zijn Gordo en Reinier Zonneveld. Ze staan los van elkaar, maar deze maakten ze samen. Loco, loco.

allemaal te zien dus op Awakenings Festival. Want nou, ik denk de afgelopen 40 minuten alleen maar artiesten gedraaid die je daar kunt gaan zien komende zomer. Als je een ticket hebt, want het is natuurlijk helemaal hartstikke uitverkocht. Ja. Blijf vooral lekker hangen en in de buurt van The Beat. Want we zijn zo meteen terug en we gaan voor het nationale bakermoment, dames en heren. Schenk er vast lekker eentje in, doe lekker mee. Want het wordt één groot feest zometeen. Dat zalig.

0: van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: Eerste nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters in de deals dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world. The world of the rave.
14: 3FM. NTR. Justin Verkijk.
15: Ja, goedenavond. De vraag is, heb jij al een drankje in de buurt? Het Nationale Bakermoment komt eraan. We willen niet proosten zonder jou. We gaan ervoor.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de beat. Op 3FM.
2: Ja, de burgerlijke burgers liggen op bed. Tot 1 uur zijn we bij je met de favoriete radioshow van je favoriete DJ. We gaan zometeen bellen met Sven Bijma van de Amsterdamse club Raam. En Joost van Bellen, dat hoor je goed. We gaan Joost van Bellen bellen. Dus volgende week een bijzondere avond in Raam waar ze ons graag alles over vertellen. Verder, veel moois om aan je te laten horen. Een oudje van Joe Smooth, iets nieuws van Skrillex. Dat was ineens gewoon een album. En een banger van Fatima Yamaha. Maar ik dacht, laten we eerst even op de belangrijkste trein van de week springen.

0: Dames en heren, welkom. U bent bij het Nationale Bakelmoment. Zonder Dave van de Bako's, met Tijn van de Bako's.
1: Hallo.
0: Tijn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Tijn is de nieuwe Dave, zo kunnen we het zeggen. Ja. Maar Tijn was ook al een Dave voordat Dave een Dave was.
1: Ja,
0: ja, precies. Ja. Je bent een beetje de slet van Hilversum, noemen ze jou wel, toch?
1: En overal.
0: Er is geen studio in Hilversum waar ze jou niet hebben gezien,
1: denk ik. NPO Klassiek.
0: NPO Klassiek is de enige. Maar ja, want jij rent een beetje rond. Veel bij de NPO, maar ook volgens mij gewoon bij de commerciële.
1: Niks uit.
0: Nee, maar nu hier voorlopig.
1: Ja, ja, gelukkig wel.
0: En dat vind ik fijn. Die eerste werkdag is goed begonnen. We hebben geen ijs.
1: Ja. Ja, ja.
0: Is niet jouw schuld.
1: Ja,
0: maar het is in ieder geval de laatste keer dat we zonder ijs zitten.
1: Ja,
0: we gaan toch proosten, dames en
1: heren.
0: Want een bako zonder ijs is een beetje als een zo'n bapaubroodje zonder chilisaus.
1: Zo. Dat is
0: toch
1: wel een hele goede combi.
0: Ja, maar ik vind als ik dan een bapauwtje en er is geen chilisaus, ja, dan...
1: Smaakt het nergens.
0: Ja. Maar goed, gelukkig hebben we ijskoude colaatjes gevonden. Het is het moment om de week even van ons af te laten glijden. Dat gaan we nu doen met een bako zonder ijs.
1: Vooral die hond thee.
0: Maar goed, ik had me het ook wel erger voorgesteld. Want het is gewoon, ik voel me gewoon weer 16 of zo.
1: Ja, de blikjes waren wel koud.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja, het is net gewoon alsof we zo'n premix blikje aan het drinken zijn. Ja. Zo moeten we het gewoon een beetje benaderen.
1: Volgende week een Safari Senza mee.
0: Volgende week hebben we helemaal geen uitzending. Ja, precies. Goed weg. Dus nee, ik ga nu kijken of jij dat over 2 weken nog weet.
1: Safari Senza?
0: Nee, in ieder geval dan of dat we ijsblokjes hebben. Kan ook natuurlijk. Ik hoop dat je thuis wel gewoon een lekker groot glas met ijs hebt. En daarin een slurper naar keuze. Als er nog een reden is voor ons om op te proosten, laat dat vooral even weten. Hè? Dus misschien is er een grote gebeurtenis in je leven. Weet ik van, nou, daar moeten ze daar echt even bij stilstaan als ze die glazen tegen elkaar aan laten klinken. Klim dan even in de NPO Luister-app. Ik zag dat het heel druk is in de app. Nou, ja. Misschien kunnen jullie laten weten waar we op moeten gaan proosten eventueel. Ik wilde graag proosten op een heftig weekend dat eraan gaat komen. Ik ga morgen de hele nacht draaien in mijn lievelingsclub Pip. Van 11 of 12 tot 6. En dan kan ik slapen tot 1 uur of 12. En dan moet ik richting Amsterdam. Dan gaan we daar ook nog draaien.
1: Zo.
0: Ja, het wordt 1 grote feest. Dan hoop ik maandag nog te leven. Dus daar proost ik op. Proost.
1: Anders heb je 2 weken om te herstellen.
0: Precies, ik kan lekker een beetje bijkomen. Goed, het groot onderdeel van het Nationale Bako-moment is natuurlijk de Nationale Bako soundtrack. Deze week is die gemaakt en hier moet ik even mijn best voor doen, hoor. Door. Bernardino Femminelli. En dat klinkt Italiaans, maar het is Frans. Het is een Frans-Canadees die tegenwoordig opereert vanuit Paris, heb ik me laten vertellen. Hij heeft afgelopen week een nieuw album uitgebracht op het Nederlandse label Knekelhuis. En bij uitstek een album om een bakootje bij in kracht

0: week zaterdag kun je in Club Raum in Amsterdam naar de Vanguard Review. Een ode aan queer erfgoed en de geschiedenis van danscultuur. Naast DJ-sets van Cleo, Doppelgang en Joost van Bellen kun je er ook werk zien van de legendarische Amsterdamse fotokunstenaar Erwin Olaf. Aan de telefoon is Sven Bijma van Raum en Joost van Bellen van Joost van Bellen. Goedenavond, mannen.
1: Hallo.
2: Hoi.
0: Sven, om even bij jou te beginnen. Deze avond was onderdeel van de 750 jaar Amsterdam-viering afgelopen jaar. Volgens mij toen met onder andere Eddie de Klerk, Bella en Rob Manga. Nu terug. Wordt dit gewoon een jaarlijks terugkerende avond?
1: Nou, misschien wel. Als we steeds een leuke nieuwe manier vinden om dat te doen zoals we dat dit jaar hebben gedaan met de Erwin Olaf Foundation. Dan kunnen we dat misschien wel een terugkerend ding. Ik vind dat het belangrijk is dat we hen die voor ons kwamen, de queer legendes die het Amsterdamse nachtleven hebben gevormd, dat we die vieren. Eigenlijk moet het meer dan één keer per jaar, maar op zijn minst één keer per jaar, vind ik.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik probeer al de hele tijd door te drukken dat er straten komen, toch? Een Joost van Bellensteeg en een Eddie Klerkplein.
1: Ja, de Klerkallee.
3: Ja. Allee, ja.
0: Joost, ik weet dat het geen wedstrijd is, maar volgens mij was Roxy niet gewoon een van de eerste safer spaces in onze dansgeschiedenis?
3: Ja, wow, ja, ook omdat het gemixt was. Hè. Het was niet helemaal queer of... het richtte zich niet op één groep, het richtte zich op iedereen. En ja, het was een plek waar je je altijd veilig voelde. Dus dat ging ook... Kijk, er zijn heel veel andere mensen die iets hebben, neurodivergent of van kleur, die de andere clubs toen niet binnenkwamen. Dat komt daar allemaal wel. En dat... Ja, er werd heel erg op gelet dat niemand elkaar lastig valde. En dus van hetero hengstenballen aan de deur kwamen er niet in. En er werd gewoon heel erg op gelet. En er werd door sommigen ook wel een sport van gemaakt. Van mensen uitdagen en dan als er ruzie was ze eruit laten gooien.
0: Ja, tegenwoordig plakken we zo'n titel op een plek. Of de plek maakt heel duidelijk, dit is zo'n plek. Maar was dat vroeger ook? Want voor mijn gevoel ging het gewoon
3: nee,
0: zo
3: nee,
0: een
3: nee,
0: beetje.
3: Maar nu wordt op alles een label geplakt, wat aan de ene kant heel erg goed is, omdat het omdat mensen zich weten te identificeren daardoor. Ik bedoel, je zal maar bijvoorbeeld intersexen zijn, dus geboren met twee geslachten of op hormonaal niveau. Ja. Je denkt dat je de enige bent. Je weet niet wat er precies aan de hand is. Je wordt als baby geopereerd en je bent dan dan zeggen ze vaak in het ziekenhuis van maak er maar een meisje van.
0: Ja.
3: Groeit op, maar ben je een meisje en een jongen van binnen. Dat is gewoon fucked up. En als je dan niet weet wat er met jou aan de hand is, dan, dan vind je ook geen gelijkgezinde. En dan kan je ook niet praten. En dan komt er ook geen acceptatie. En daarom zijn die labels goed. Aan de andere kant is het ook wel heel erg hokjes. En identificeren mensen zich binnen dat hokje. En mogen anderen daar niet... geen gebruik van maken of worden ze niet toegelaten.
0: Ja.
3: En als ik niet begrijp waar andere mensen, hoe andere mensen denken en functioneren en wat voor een trauma ze hebben of wat hun inspireert, dan kan ik er ook niks van leren, weet je wel? Ja, dat is een gesprek voor een heel ander programma.
0: Ja. Voor als ik over 20 jaar op Radio 1 zit, ga ik je nog een keer bellen, Joost. Gaan we het hier goed over hebben.

0: Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk eens echt in Rome sta te draaien. Ik heb wel op de bruiloft van Doppelgang, een van de Doppelgangers gedraaid.
1: Daar was ik bij, ja.
0: En ja, ja, weet ik. Wie niet? Uit een soort Studio 54 voor
1: ja.
0: Anno nu. En ja, ik vind het echt heel tof. En ook al met Zoe en Doppelgang, dan vind ik te gek.
1: Ja.
0: En ik vind het ook wel heel, heel fijn, omdat ik ben nu zit in het artistieke team van Sexyland. En tijdens World Pride doen we met Sexyland ook een feest in Raum. Ja. We hadden No Limits Art Castle en Body en
2: Elmer.
0: Die, yeah. Ja, Elmer die had een middeleeuwse drag king ridderspelen doen. Dus dat wordt helemaal te gek.
1: Dit klinkt nu al super.
0: Ja, dat wordt echt wel, ik denk wel, misschien wel het feest van de World Pride. Dus knoop die in je oren. Dus ik vind het heel leuk om dit, gewoon te gek om eindelijk eens met Raum
1: dingen te doen. Ja.
0: Die dingen te doen, ja.
1: Hey, en ja, we kunnen volgende week terug werk van Erwin Olof zien. Ja, jij woont in zijn oude studio, Joost. Zien we dan
0: ja,
1: werk...
0: Ja, ik sta nu in de oude studio,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Zien we dan werk dat ooit in jouw huis gemaakt is ook? Ooit.
0: Dat weet ik niet, maar ik denk het wel.
1: Zou kunnen, toch?
0: Ja. Ik denk ja,
2: ja,
0: dat denk ik het wel. Ja.
1: Hey Sven, nog even een beetje huishoudelijk. Jullie zijn bezig met een nieuwe ruimte in Raum. Nexus gaat die heten. Als vervanger voor de expozaal. Maar die gaat open in september, zag ik. Maar is de expo dan nu dicht? Hoeveel zalen? Ik ben helemaal in de war, ben ik.
3: Nou, we hebben dus afgelopen, een paar weken geleden hebben we weekenden gehad. Ja. 9 jaar speelruim. Dat was eigenlijk het afscheid ook van de expo. Dus wij zijn meteen, die week erna hebben we meteen de expo gesloopt. Hoppa, alles eruit. Dus we zijn nu volop begonnen met de verbouwing. Maar we dachten wel, ja, kut, dan hebben we dus inderdaad tijdens heel Pride geen tweede zaal. Dus wat we doen is, we hebben nu de arena. Dat is die beetje die vierkante, dat dozige ruimtetje.
1: Ja.
3: In het midden, die hebben we dus tijdens met Oud en Nieuw en met ADE vorig jaar voor het eerst hebben we die ook een dansvloer gebruikt met een booth in het midden, DJ in het midden en dan iedereen eromheen dansen. Dus dat gaan we nu gedurende de hele Pride maand gaan we dat doen. Dus gedurende heel juli is dat eigenlijk de tweede zaal. Dus dat gaat wel echt te gek worden. Dus we kunnen gewoon nog een tweede zaal erbij hebben.
1: Gelukkig.
0: Ja.
1: Nou, en dan in september gaat de Nexus open. Volgende week zaterdag in ieder geval een clubraam, de Vanguard Review met Joost van Bellen, Cleo, Doppelgang en dus een expositie van Erwin Olof. Dankjewel Joost, Sven en misschien tot volgende.

vrijdagavond van 3FM. Je luistert naar de beat. Ik vind het zo fijn dat je erbij bent. Octo Octa hoorde je. Keep pressing on. Het is een van de afsluiters op Bosburg Festival. Het gaat dit weekend losbarsten. Is nu begonnen trouwens. Zij speelt op zondag. En volgens mij moet dat festival heel leuk zijn. Het is in Venlo. Op een landgoed waar ook een kasteel bij is. En ik hoor daar de hele tijd allemaal goede verhalen over. Dus ik geef mezelf nu de opdracht dat ik daar volgend jaar eens moet gaan kijken. Octo Octa speelt er dus. Joe Smoot ervoor nog gedraaid. Promised Land. En hij was al een paar weken bangers aan het strooien. En ineens is er een nieuw Skrillex-album. En ja, daar hou ik wel van. Dus niet van dat gezeik met we gaan het eerst even maandenlang teasen. Big news coming soon. Maar gewoon hier.

0: dat betekent dat zuigsnel? Ik weet niet, ik verzin het maar hoor. Misschien zeg je iets heel raars nu. Skrillex daarvoor gedraaid, samen met Randomer, Blawan en MC Durka. Tussel van dat nieuwe Skrillex album, dat is best wel tof is eigenlijk. Straks tussen 12 en 1 hoor je Oishi in de beatmix. Oishi was met ons mee naar Into the Woods, ADE afgelopen jaar, toen we daar een stage hosten. Smaakte naar meer en dus hebben we haar uitgenodigd voor een mix. Oishi heet Stephanie in het echt en is aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey. Ik heb dus vandaag geleerd dat oishi lekker betekent in het Japans.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En waarom dacht jij van, daar ga ik gewoon mijn hele artiestending aan ophangen?
1: Ja, omdat dat, ja, oishi. Oishi is gewoon, het is gewoon een energy. Het is gewoon een hele betekenis geworden eigenlijk om mij heen. En alles wat ik doe, alles wat ik creëer is gewoon oishi. Het is gewoon lekker, het is lekker om naar te luisteren. Het is lekker om te zien, weet je.
0: Ja.
1: Het is gewoon mijn hele aura.
0: Ik snap het. En het is ook een supermooi woord en een schattig woord. Het heeft heel veel eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, precies. Het spreekt gewoon lekker, het rolt gewoon lekker over je tong. Dus,
0: oishi.
1: Ja, oishi. Ja.
0: Hey, je maakt muziek, je draait muziek. Je bent ook nog modeontwerpster. Op welke van deze disciplines leg je nou zelf het liefst de nadruk?
1: Nog een keer, sorry.
0: Dus je maakt muziek, je draait muziek en je bent een modeontwerper. En welke van de drie vind je dan het leukst? Op welke leg je het liefst de nadruk?
1: Ja, het verschilt een beetje heel erg. De afgelopen 5 jaar ben ik natuurlijk heel erg... Ja, druk geweest met het draaien. Mm. Met het draaien als DJ.
0: Ja.
1: Nou, daarvoor was ik heel erg gericht op het maken van kleding.
0: Ja.
1: En nu ben ik sinds kort ook weer langzamerhand weer begonnen met het maken van, met het creëren van kleding. Dus het verschilt een beetje. Het is gewoon balans, weet je?
0: Ja.
1: Het is gewoon echt de balans.
0: En is er een gelegenheid dat al die disciplines samen kunnen komen?
1: Ja, sowieso. Dat bedoel ik ook te zeggen met... Ja, alles rondom mij. Ja, het is gewoon oishi.
0: Precies,
1: het is gewoon een begrip geworden. Mm. Dus ja, zeker. Mm. Zeker.
0: En zag ik nou vandaag op jouw Instagram dat er ook nieuwe muziek onderweg is? Dat je weer dingen aan het maken bent ook?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is wat er nu inderdaad zeker aan zit te komen. En waar ik ook heel erg enthousiast over ben. Dus stay tuned sowieso.
0: Is er een datum? Wanneer kunnen we iets horen?
1: Een datum? Nou, ik ben nu een beetje begonnen met teasen. Dus
0: okay.
1: Ik zal zeggen, ik probeer ook alles een beetje organisch te laten lopen. Maar ik denk zo wel sowieso in de zomer. Dus ergens de komende 2 maanden
0: okay. Zal
1: je zeker wel mijn eerste release voorbij zien komen.
0: Nou, ik blijf gewoon verversen.
1: Nice.
0: Hey, wat kun je vertellen over je mix waar we straks naar gaan luisteren?
1: Ja, mijn mix. Wat kan ik daarover vertellen? Ja, het is gewoon... Deze mix is gewoon heel erg oishi-coded. Het is veel black joy, veel queer joy, veel percussie, veel gevoel en heel veel sensualiteit. En deze mix is voor mij eigenlijk gewoon een soort van ode aan house muziek. Want ja, voor de mensen die het nog niet weten, house muziek komt natuurlijk oorspronkelijk uit de zwarte queer gemeenschap. Dus ja, dat zit sowieso verweven in alles wat ik doe. En ik vind het al helemaal mooi dat deze mix dus ook uitgezonden kan worden tijdens de Pride Month. Want we zitten nu ook in de Pride Month. Dus ja, ik vind het echt allemaal helemaal mooi.
0: Vet.
1: En voor de rest moeten jullie gewoon echt lekker luisteren. En lekker het weekend ingaan.
0: Gaan we zeker doen. Ik was 2 weken geleden op de exacte plek waar houses ontstaan. In Chicago, bij de Warehouse, waar Frankie Knuckles dus samenkwam met zwarte queer mensen. En waar ze dat genre hebben uitgevonden met elkaar. En even mijn hand op de muur gelegd en het voelde heel erg goed.
1: Ja. Oh, super geweldig. Nou, ik hoop dat ik dat ook zoen
0: Je kan het gewoon doen.
1: Meemaken.
0: Chicago,
1: ja,
0: je kan er gewoon heen, is wat ik heb geleerd.
1: Precies, het kan gewoon. Het is echt letterlijk gewoon doen, inderdaad.
0: Precies. Goed, straks tussen 12 en 1. Oishi op 3FM in de beatmix. En die mix is gewoon oishi, kunnen we zeggen, toch?
1: Ja, exactly. Enjoy.
0: Dankjewel, Stephanie. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Yo.
1: Doei.
0: Bella Boo zit op 3FM. Samen met Kurt en Shakedown.

nooit zo gehoord zoals ik hem in de school hoorde. Muzieklokaal, dat het licht door die ramen komt en dan deze tune, The Sun Can't Compare. Larry Heard, uitgebracht als Mr. White, zeg ik even uit mijn hoofd. Bella Boo en Kurt daarvoor gedraaid, wat dames uit Scandinavië. Shakedown, hoorde je nieuwe muziek vandaag uitgekomen. Hey, we gaan straks een uurtje clubben. En die zo'n beetje ook. We hebben namelijk Oishi in de beatmix. Ik zou het fantastisch vinden als je erbij blijft. Blijf in de buurt. Want het wordt één grote natte bedoeling hier straks. Je bent gewaarschuwd.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja!
14: Echt serieus?
13: 7,
14: wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: 10 tenders, alsjeblieft.
18: Ja, dat is dan €8.
17: Hè? 8? Oké. Okay.
19: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
4: 3FM.
11: We gaan een uurtje clubben zometeen. We hebben Oishi in de beatmix. Een ode aan housemuziek heeft ze ons beloofd. We zijn er klaar voor. Eerste nieuws van 12 uur.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Justin Verkijk.
18: Hey, ik weet niet waar jij bent, maar hier zit je goed. Het licht mag iets zachter, het geluid kan iets omhoog. We hebben Oishi, een uur in de beatmix.

Give me the hi-hat. I need a fat kick.

I say it again.

0: we genoten van de muziek?
1: Jazeker.
0: We genoten van drank?
1: Ja.
0: We hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
2: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond was echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Oude pikke pap. Heerlijk.
3: Het is de vrijdagnacht van 3FM met zometeen Antoon, Shanna Spyro en Faithless.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
3: Het is de allermooiste dag van de week. En die vieren jij en ik samen met zometeen My Chemical Romance.

mooi, maar langzaam. Of ook deze. Maar een eerste indruk zegt niet alles. Want haar nieuwste liedje is alles behalve saai. Dit heeft een Amy Winehouse attitude. Het is de

playlist aanpassen op jouw mood. Hè? Dus ga je lekker, dan zou ik iets meer dansmuziek draaien. Ga je wat minder lekker, dan draai ik een zielig liedje voor je. Laat het even weten via de NPO Luister app. Marinda die komt net van Café Het Zwaantje vandaan en heeft daar een gezellige avond gehad met oud-klasgenoten. Ik zie Sylvia is onderweg van haar werk en heeft een pitstop gemaakt om even een koffietje te halen. En Wessel die vraagt, hey Jasper, ga je nog iets met het WK doen vannacht? Ik heb mijn vuvuzela er al bij gepakt. Zeker. Zometeen in de uitzending hebben we namelijk Hein Keizer. Want als je last van hebt van oranje koorts, dan zit je hier goed. Want Hein gaat even checken hoe het is in Amerika, want daar is hij.

0: Styles, Dance No More. Bij 3FM aan de telefoon de ogen en oren vanuit Amerika. Want over een paar dagen speelt het Nederlands elftal. Hein Keizer van de Telegraaf. Hey Hein, goede avond voor jou.
1: Ja, good evening. Live good from evening. Kansas City.
0: Belooft
1: een leuke dag te worden, hè?
0: Ja, ik heb er
1: Amerika.
0: Wel
1: zin in. Het gaat gebeuren.
0: Ja, over een paar uur is Amerika Paraguay.
1: Klopt.
0: Ga je maar kijken iedereen... in de tijd?
1: Ja, we gaan hier naar de fanzone van de FIFA. Ik ben heel benieuwd, want gisteren was Mexico aan het spelen. En ja, toen waren er helemaal geen fans. Dat was een beetje gek.
0: Er keek
1: helemaal niemand naar. Nee, geen fans bij de fanzone. Het was gewoon heel rustig.
0: Oh, de fanzone.
1: Dus ik ben heel benieuwd of dat vandaag wel zo gaat zijn bij Amerika. We gaan het zien. En ik ben ook wel benieuwd wat de goaltune wordt van Amerika.
0: Ja, want we gaan even de drie highlights doornemen. En de eerste highlight die je wilt doornemen is de goaltune.
1: Want, ja, de goal. Klopt. Ja, de goaltune van Nederland is bekend geworden.
0: Oh. En wat gaat dat worden?
1: Nou, wat denk je? Wat denk je dat een goede keuze zou zijn?
0: Ik zou zelf misschien snolle bolletjes met van links naar rechts. Vind ik wel een dikke tune.
1: Mm-hmm. Of, het is geworden.
0: Oké, vertel.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor.
1: André Hazes met We houden van Oranje, maar dan in een versnelde versie.
0: Oh, oké. Ik heb alleen de langzame versie. Ja. Maar hoeveel sneller gaat dat dan?
1: Ja, het is een soort... Het is ook zonder tekst.
0: Toch niet een soort slappe David Guetta remix of zo, toch?
1: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar dit is ook de goal tune die ze gebruiken tijdens bijvoorbeeld de oefeninterlands en zo.
0: Okay,
1: dus op zich geen gekke keuze.
0: Ik hoop dat we hem kunnen horen aankomende zondag. Want dan
1: speelt
0: Nederland-Japan. Oké, en wie komen er een beetje? Want volgens mij is een kaartje voor zo'n WK-ticket gewoon echt toch fucking duur.
1: Ja, het gaat vooral over de tweedehands verkoop. Die is heel erg duur. In eerste instantie kon je gewoon aangeven van ik wil kaart kopen. Ja. Dat was een gemiddeld kaartje al best duur hoor. $200. Terwijl normaal gesproken tijdens het EK in Duitsland was dat 30, 40 euro. Dus daar zat al een gigantisch verschil in. Maar nu... Dus ongeveer 2 dagen voor de wedstrijd, ik zit even te kijken, zijn tickets voor de wedstrijd tegen Japan $1000.
0: Jezus.
1: Ja, en dan zit je dus, dan denk je, wat krijg ik daarbij? Mag ik de spelers ook een hand geven? Ja. Je zit op een van de allerachterste rijen, helemaal hoog in de nok van het stadion.
0: Maar Hein, wat voor mensen komen erop af? Want ja, ik heb niet €1000 over voor een kaartje van Oranje.
1: Nee, dat is ook een beetje de vraag. We zagen gisteren bij Tsjechië tegen Zuid-Korea echt lege vakken bij de vakken die het duurst zijn. Dus dat zijn meestal de vakken of de zitplekken op de middenlijn. En die waren gewoon leeg. Dat zag er zo raar uit. En dan denk je ook van ja, dit is dus wat je krijgt als je die tickets zo duur maakt.
0: Maar dit gaat ook een beetje het beeld van het hele WK worden dan, ben ik bang dan. Dat het gewoon, omdat het gewoon zo duur is, dat er bijna niemand heen kan. Behalve mensen die gewoon echt veel te veel geld hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Of ze vullen het op met influencers, die zie je ook altijd voorbij komen. Of hoge pieven.
0: Zo, ik heb daar een verhaal over gehoord trouwens. Ik weet niet of ik dit mag vertellen. Ik noem even geen namen, maar gewoon iemand die naar het Nederlands elftal mag en daar €35.000 voor krijgt om een wedstrijd te bezoeken.
1: Wat?
0: Ja, echt
1: waar. Dat is bijna net zoveel geld als die New York Pizza trip, toch?
0: Precies. Oké, maar je moet dus wel een beetje money hebben. En hoe duur is een biertje daar dan?
1: Ja, ben je er klaar voor dit bedrag?
0: Ja, laat weten.
1: $18.
0: Ja, dat is net Amsterdam, hè?
1: Ja, dat vind ik nog wel een raar ingeschat. Maar je moet wel bedenken, $18, dan krijg je wel 600 milliliter. Dus...
0: Ah, oké, meer dan een halve liter.
1: Ja, meer dan een half liter, maar het is nog steeds krankzinnig duur. Ik weet niet hoeveel bier jij wil uitgeven, maar dat is echt heel veel geld.
0: Oh mijn god, ja, oké. Het is een heel duur WK, dus het is moeilijk dronken worden of je moet gewoon heel veel geld hebben.
1: Ja, of gewoon lekker in een café gaan kijken.
0: Ja, misschien is dat nog het beste, ja. Oké, de laatste highlight, Hein.
1: Ja, dit is een mooi verhaal. Kijk, Mexico die speelde dus hun eerste wedstrijd tegen Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En dan krijg je altijd verhalen die er eigenlijk een beetje omheen dalen. Die niet echt over het voetbal gaan. En er is dus een tweet geweest en die heeft al 10 miljoen views gekregen. Okay. Van een koppel wat graag swingt. En die zeiden, swinging couple in zone 18... zien we je zo bij de vrouwen-wc op de 30ste minuut. Tijdens de 30ste minuut. Ja.
0: Dit was tijdens de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.
1: Ja, dus er was gewoon een koppel die vooraf zei van... nou, je kan ons ontmoeten bij de vrouwen-wc bij de 30e minuut. En dan mag je mijn vrouw gewoon even flink
0: verwennen.
1: Ja, flink verwennen. Als het voetbal niet om aan te gluren is, kun je dat altijd nog doen.
0: Oké, okay. Is er nog een soort follow-up van gekomen? Van of er echt daadwerkelijk geswingd is?
1: Nou, ze zeiden daarna nog van... ja, het is eigenlijk best wel vies.
0: Okay.
1: Ik maakte geen grap. We hebben de tweede doelpunt gemist... omdat we zo druk bezig waren.
0: Oh, mijn god. Nou, leuk. Nou, misschien wordt het een nieuw ding. Ja, swingen tijdens het WK. Volgens mij Qatar tegen Zwitserland. Dat soort potjes kun je beter gaan swingen dan voetbal kijken.
1: Ja, dat zijn jouw woorden.
0: Oké. Okay. Hey Hein, ik wil je volgende week eigenlijk ook nog even bellen. En ik heb een kleine opdracht voor je als ik je over een week bel. En dat is degene zoeken, de oranje supporter zoeken... die de meest iconische oranje outfit heeft.
1: Oké, dus de meest iconische oranje outfit.
0: Ja, dus jij moet op zoek gaan naar de meest iconische oranje outfit. En dan spreek ik jou volgende week. En dan hopelijk met een hele iconische oranje fam.
1: Oké, je zet me ook nog eens aan het werk, man, in 35 graden.
0: Ja, nee. Succes!
1: Ja, dankjewel.
0: Het is 3FM, nu George Ezra, Pretty Shiny People. Me and

your bug rap just the way you are. Ja, sommige dromen durf je bijna niet hardop uit te spreken. Maar donderdag werd bekend dat het glazen huis van 3FM Serious Request in Arnhem staat. En ja, meteen was ik weer even die kleine Jasper. Zo'n jochie dat in december naar het glazen huis keek en dacht, oh, dit wil ik ook ooit. Ging het naspelen, glazen huisje spelen. En ik wilde dat gewoon. En niet per se om beroemd te worden, niet om op tv te komen, maar ja, om onderdeel te zijn van iets dat groter is dan radio. En dat we met het hele land in actie komen om geld op te halen voor het goede doel. En ja, dit jaar halen we geld op voor de slachtoffers van de brandstichting. En mensen van wie hun leven in een paar minuten volledig op zijn kop wordt gezet. En ja, ergens is het gek, hè, want ik werk nu ook bij 3FM. Het is in de nacht, dus het is anders, maar ja, die droom die blijft gewoon levendig. Oké, dit jaar niet, maar hopelijk ooit. Het loopt weer een fantastische editie te worden. Het Glazen Huis staat dit jaar in Arnhem en we halen geld op voor de Nederlandse brandstichting.

0: Styles.
1: Yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

Cars, I Just Ride bij 3FM. Buiten is het nat, donker. Maar ik ga je vrolijk maken. En het heeft allemaal te maken met deze track.

0: iets beter, net iets vetter. Morgan Chidry heeft namelijk een remix gemaakt en die is net een tikkeltje harder. Het is de Morgan Chidry remix van Say My Name.
1: Hey,

3FM met Niall Horan. Ik moet even sorry zeggen. Ah, er is iemand boos en terecht hoor, terecht. Het gaat om Frenna. En de zaak is Zaza. Hij vindt namelijk dat we Zaza te weinig gedraaid hebben. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, want wat een vette track is dat. En wat hebben wij de boot gemist met die Zaza? Tegenwoordig draaien we hem wel, maar ja, bij deze dus. Sorry, Frenna. We hadden hem vaker moeten draaien. Maar je hebt een nieuwe track uit en die is

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Ja. Goeiedag en laat je horen via de NPO Live. Vind ik gezellig. Hoor je die zo?